0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ron Jans keert voorlopig niet terug in de dugout, maar sluit de rol als adviseur in het profvoetbal zeker niet uit. De 67-jarige oefenmeester beëindigde onlangs zijn lange loopbaan bij FC Utrecht en geniet nu van de eerste weken buiten het trainingsveld. Rob Stelbaum hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jans heeft de meeste overwinningen in de eredivisie achter zijn naam staan zonder ooit een traditionele topclub te hebben gecoacht. Zijn trainerscarrière begon al in 2002. Na successen in Nederland kende Jans ook korte avonturen bij Standaard Luik en het Amerikaanse FC Cincinnati. In plaats van de hectiek van het dagelijkse trainingschap richt Jans de blik nu volledig op de achtergrond. Hij geeft aan open te staan voor een rol waarin hij collega-trainers kan ondersteunen met zijn brede expertise. Jans wil zijn jarenlange ervaring in de voetballerij graag overdragen en anderen helpen bij hun sportieve ontwikkeling. Wel stelt hij hierbij direct duidelijke voorwaarden, want er moet een goede persoonlijke klik zijn en het mag absoluut geen fulltime baan worden. Op die manier behoudt hij de volledige regie.

0: over zijn eigen vrije tijd. Een entree als hoofdcoach is volgens hem dan ook niet meer aan de orde. Zelfs als een absolute wereldclub zoals FC Barcelona nu zou aankloppen, blijft het antwoord nee. De oud-trainer wil de komende periode rustig aan gaan ervaren hoe dit nieuwe leven zonder de constante druk van het presteren bevalt. De kans dat deze rust heel goed bevalt, acht hij zelf bijzonder groot. Het vizier staat dus definitief gericht op de toekomst buiten de kalklijnen.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De KNVB neemt de nieuwe, definitieve FIFA-regels voor het aankomend wereldkampioenschap officieel over in het Nederlandse profvoetbal. Met deze ingrijpende maatregelen wil de voetbalbond tijd rekken en onnodige onderbrekingen in de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie definitief hard aanpakken. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spelers die voortaan treuzelen bij inworpen of doeltrappen krijgen direct te maken met een strakke aftelklok. Zodra de scheidsrechter fluit voor de bewuste vertraging, heeft het team nog precies 5 seconden om het spel te hervatten. Gebeurt dat niet, dan gaat de bal rechtstreeks naar de tegenstander via een inworp of een hoekschop. Ook bij wissels verdwijnt de traagheid. Een gewisselde voetballer moet binnen 10 seconden na het tonen van het bord buiten de lijnen staan. Lukt dat niet, dan moet de invaller verplicht een minuut langs de kant wachten bij de eerstvolgende spelonderbreking. Dat dit direct grote gevolgen kan hebben, bleek al tijdens de oefeninterland van WK-ganger Japan. Tegenstander IJsland stond tijdelijk met een man minder toen Christian Linsson te langzaam naar de kant ging, waarna de Japanners profiteerden en ook scoorden. Verder moet de speler na een blessurebehandeling op het veld voortaan een volledige minuut buiten de lijnen wachten voor hij weer mag meedoen. Tot slot krijgt de videoscheidsrechter meer bevoegdheden om fouten te herstellen. De VAR mag voortaan ingrijpen bij een onterechte tweede gele kaart, een verkeerde toegekende hoekschop of bij een persoonsverwisseling.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Een flinke explosie bij een huis in Eindhoven, dat meldt Omroep Brabant. Na de knal brak er ook brand uit. De hulpdienst rukte met groot materieel uit. Niemand raakte gewond. Wat er precies is gebeurd is nog een raadsel. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een grote schietpartij bij een festival in Ohio. De burgemeester zegt tegen lokale media dat er 8 gewonden zouden zijn. Geen van hen is in levensgevaar. De politie heeft een klopjacht geopend op de schutter of schutters. Van hen ontbreekt tot nu toe ieder spoor. Amerika wil proberen Iraans geld te gebruiken om de wederopbouw van bevriende landen in het Midden-Oosten te betalen, zeggen bronnen tegen Amerikaanse media. Gisternacht werden Koeweit en Bahrein nog aangevallen door Iran. Amerika heeft voor tientallen miljarden aan Iraanse tegoeden bevroren. En de zaterdagkrant van het Parool wordt massaal aangeboden op internet. Op de achterkant staat een handgeschreven advertentie van Harry Styles. Die bedankt iedereen die naar zijn concerten in de arena is gekomen. Verkopers op Marktplaats en Vinted denken dat ze fans die krant graag willen hebben en vragen er tientallen euro's voor. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal is in de Verenigde Staten begonnen aan de voorbereiding op het wereldkampioenschap voetbal. In de hitte van New York stonden alle 26 geselecteerde spelers op het veld voor de eerste trainingssessie. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De selectie traint op het complex van New York City FC om te wennen aan de hoge temperaturen. De thermometer tikte tijdens de eerste sessie al snel de 28 graden aan. Verdediger Jurriën Timber sloot na zijn Champions League finale met Arsenal aan bij de groep, waardoor bondscoach Ronald Koeman over een fitte selectie beschikt. Alleen assistenttrainer Ruud van Nistelrooy ontbreekt nog. Hij is door privéomstandigheden in Nederland en sluit snel aan bij de staf. De spelers Luciano Geertruida en Ian Maatsen zijn na de voorbereiding in eigen land afgevallen en staan op de standby-lijst. Voordat de spelers het veld opgingen, hield het team een minuut stilte. De spelers en staf stonden hierbij stil bij het overlijden van de voormalig teammanager Hans Joritsma. Oranje blijft de komende dagen trainen in New York en speelt daar ook de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Daarna reist de selectie door naar het basiskamp in Kansas City. De focus ligt volledig op de eerste groepswedstrijd van het WK. Oranje trapt het toernooi in Dallas af met een wedstrijd tegen Japan. De andere tegenstanders in de poolfase zijn Zweden en Tunesië.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Mathieu van der Poel kiest opnieuw voor de Tour de France en jaagt deze zomer op ritzegen zijn succes met zijn ploeg Alpecin Premier Tech. Op stelmanier manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Nederlandse wereldtopper staat voor de 6e keer op rij aan de start van 's werelds grootste wielerronde. De focus ligt de komende maanden volledig op de Franse wegen. De ploegleiding laat weten dat het doel glashelder is. Van der Poel gaat zelf jagen op succes in de heuvelachtige ritten. Daarnaast trekt hij de sprints aan voor ploegenoot Jasper Philipsen. De Belgische ploeg kiest daarmee voor een beproefd recept dat in het verleden al 10 toerzegers opleverde voor de rappe Belg. Van der Poel heeft zelf al mooie herinneringen aan de Franse rittenkoers. Na 2 etappenzegers en 10 dagen in de gele trui weet hij wat er nodig is om te winnen op het hoogste niveau. Om optimaal aan de start te verschijnen is de selectie momenteel op trainingskamp in het Spaanse Denia om de benen te scherpen en de sprinttrein verder te perfectioneren. Voor de start van de Tour volgt er nog een belangrijke krachtmeting in de Ronde van Zwitserland. In die rittenkoers kruist de Nederlandse hardrijder de degen met topfavoriet Tadej Pogacar. Die 5-daagse wedstrijd geldt als de ultieme testfase om te zien hoe de vorm ervoor staat ten opzichte van de absolute wereldtop. De voorbereiding is hiermee in een cruciale fase beland.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 4 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het eerste concert van rapper Jay in Arnhem is rustig verlopen. Er was vrees dat hij dingen over Joden zou roepen, maar dat is niet gebeurd. Hij zei sowieso weinig tegen het publiek tijdens de show. Vooraf protesteerde onder andere het Sidi tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. En dat doen ze morgen weer. Het Drents natuurgebied is per ongeluk onder water gezet, meldt RTV Drenthe. Door een storing in de stuw staat er sinds een paar dagen een halve meter water in het gebied. Het gebied is aangewezen als waterberging om overtollig water bij zware regenval op te vangen. Boswachter zegt dat er veel kleine dieren en insecten zijn verdronken. Duizenden Nooren hebben zich de afgelopen dagen aangemeld als orgaandonor. Dat deden ze nadat de Noorse kroonprinses Mette Marit bekend maakte dat ze op de wachtlijst staat voor een longtransplantatie. De Orgaanstichting heeft het over krankzinnige cijfers die veel levens kunnen redden. En in Mexico is het wereldrecord voor grootste wave buiten een stadion gebroken. In de Lange Straat maakten mensen een wave van 2 kilometer lang. Hoeveel mensen precies meededen, wordt nog geteld. De wave is van oorsprong een Mexicaanse traditie, ontstaan tijdens het WK van 1986. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. 'S Middags trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De ommekeer bij Ferrari lijkt definitief ingezet nu Lewis Hamilton de vruchten plukt van het harde werk achter de schermen. Na een moeizaam debuutjaar bij de Italiaanse rens

0: keren in het rood van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen legt uit dat de omschakeling vorig jaar heel zwaar was. Volgens Hamilton had hij alles wat nodig was om succesvol te zijn bij Ferrari, maar moesten alle puzzelstukjes nog op de juiste plek vallen. Inmiddels noemt hij de interne structuur rondom de engineers een miljoen keer beter dan vorig jaar. Systemen waar destijds in de simulator nog om werd gevraagd, zoals een vernieuwde ophanging, zijn nu daadwerkelijk op de auto gemonteerd. Hamilton benadrukt dat succes in de Formule 1 niet vanzelf komt en dat er een enorme inzet voor nodig is. Hij prijst dan ook de samenwerking met teambaas Fred Vasseur, die een sleutelrol speelt in de wederopstanding van de renstal. Hoewel het team naar eigen zeggen nog een lange weg te gaan heeft, lijkt de koers richting de top nu wel definitief ingezet.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er is een opvallende trainerswissel in de keukenkampioendivisie. Martinus Nijhuis gaat aan de slag bij VVV Venlo. De oefenmeester tekent een contract voor 2 seizoenen in Noord-Limburg. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dijkhuizen zat zonder club na zijn vertrek bij de Graafschap. Na een uitgebreid en zorgvuldig selectietraject kwamen de trainer en de clubleiding van VVV tot een akkoord. Dijkhuizen laat weten dat de grondige gesprekken hem vanaf het eerste moment een goed gevoel gaven. Volgens hem ligt er in Venlo een duidelijk plan met veel ambitie. Zijn belangrijkste taak wordt het neerzetten en ontwikkelen van een talentvol team. De trainer heeft ervaring met dit soort projecten, aangezien hij een vergelijkbaar proces al eerder doorliep tijdens zijn periode bij Excelsior en de Graafschap. Ook technisch directeur Lino Dorre reageerde enthousiast op de aanstelling. De clubleiding spreekt van een sterke match. Volgens Dorre bleek tijdens de vele gesprekken dat de visie van de trainer en de toekomstplannen van de club naadloos op elkaar aansluiten. Met de overstap naar Venlo volgt Dijkhuizen Peter Uneke op. Bij zijn vorige werkgever, de Graafschap, is de opvolger van Dijkhuizen ook al bekend. Daar staat Thomas Duivenvoorde inmiddels aan het roer. De nieuwe trainer van VVV Venlo begint direct aan de voorbereidingen op de nieuwe competitie.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 5 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Een zoektocht naar een vermiste man op de Veluwe is gisteravond stilgelegd omdat er wolven rond zouden lopen. Te onveilig, zei het reddingsteam. Ze waren in de buurt van Epe op zoek naar een man van 73 op een rode fiets die al sinds donderdag wordt vermist. Bij daglicht wordt er weer verder gezocht. Amerika wil proberen Iraans geld te gebruiken om de wederopbouw van bevriende landen in het Midden-Oosten te betalen, zeggen bronnen tegen Amerikaanse media. Gisternacht werden Koeweit en Bahrein nog aangevallen door Iran. Amerika heeft voor tientallen miljarden aan Iraanse tegoeden bevroren. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest met Omroep Brabant. Na de knal ontstond er ook brand, niemand raakte gewond. De politie vermoedt dat de explosie met opzet is veroorzaakt, zo zouden ze een benzineachtige lucht hebben geroken. En na Nederland heeft ook Curaçao hun uitzwaaiwedstrijd voor het WK gespeeld. Dat deden ze tegen buureiland Aruba. De wedstrijd eindigde in 4-0 voor de Curaçaoenaars. De ploeg van Dick Advocaat speelt over een week hun eerste WK-wedstrijd en dat is gelijk een zware tegen Duitsland. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. 'S Middags trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.
3: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mogelijke aanpassingen aan de Formule 1-motoren voor het seizoen van 2027 laten nog even op zich wachten. Maar de FIA en Liberty Media willen in Monaco een definitieve klap geven op de nieuwe regels. Rob Stalbem hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen wordt de druk op de motorfabrikanten flink opgevoerd om tot een compromis te komen. De partijen willen de technische reglementen aanpassen en afstappen van de huidige, bijna gelijke verdeling tussen elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor. Tijdens een eerdere bijeenkomst was iedereen het er nog over eens dat er wel wat moest veranderen om de afhankelijkheid van het batterijbeheer te verkleinen. De FIA stelde daarom voor om het vermogen van de verbrandingsmotor fors te verhogen en het elektrische deel terug te schroeven. Inmiddels liggen daarbij Ferrari en Audi nog dwars. Zij benadrukken dat zulke grote ingrepen ten koste gaan van de betrouwbaarheid en de ontwikkelingskosten enorm opjagen. De motoren voor 2027 zijn immers al ver in de ontwerpfase. Om de fabrikanten tegemoet te komen, ligt er nu een alternatief plan op tafel. Hierbij wordt de aerodynamische druk van de auto's verlaagd om luchtweerstand te verminderen. In combinatie met een veel kleinere verandering aan de brandstoftoevoer hoeft de basis van de motor op die manier niet volledig op de schop. De tijd om de knoop door te hakken is echter heel kort. Het doel is om uiterlijk na de race in Monaco een akkoord te bereiken, zodat het volledige pakket tijdens het raceweekend in Spanje officieel kan worden goedgekeurd.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ron Jans keert voorlopig niet terug in de dugout, maar sluit de rol als adviseur in het profvoetbal zeker niet uit. De 67-jarige oefenmeester beëindigde onlangs zijn lange loopbaan bij FC Utrecht en geniet nu van de eerste weken buiten het trainingsveld. Rob Stelbaum hier voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Jans heeft de meeste overwinningen in de Eredivisie achter zijn naam staan zonder ooit een traditionele topclub te hebben gecoacht. Zijn trainerscarrière begon al in 2002. Na successen in Nederland kende Jans ook korte avonturen bij Standaard Luik en het Amerikaanse FC Cincinnati. In plaats van de hectiek van het dagelijkse trainingschap richt Jans de blik nu volledig op de achtergrond. Hij geeft aan open te staan voor een rol waarin hij collega-trainers kan ondersteunen met zijn brede expertise. Jans wil zijn jarenlange ervaring in de voetballerij graag overdragen en anderen helpen bij hun sportieve ontwikkeling. Wel stelt hij hierbij direct duidelijke voorwaarden, want er moet een goede persoonlijke klik zijn en het mag absoluut geen fulltime baan worden. Op die manier behoudt hij de volledige regie over zijn eigen vrije tijd. Een entree als hoofdcoach is volgens hem dan ook niet meer aan de orde. Zelfs als een absolute wereldclub zoals FC Barcelona nu zou aankloppen, blijft het antwoord nee. De oud-trainer wil de komende periode rustig aan gaan ervaren hoe dit nieuwe leven zonder de constante druk van het presteren bevalt. De kans dat deze rust heel goed bevalt, acht hij zelf bijzonder groot. Het vizier staat dus definitief gericht op de toekomst buiten de kalklijnen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is sportradio. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het concert van rapper J in Arnhem is zonder problemen verlopen. Mensen waren bang dat hij op het podium misschien antisemitische dingen zou roepen, maar dat is niet gebeurd. Morgen is het tweede concert. De Joodse organisatie Sidi heeft al aangekondigd om ook dan te komen protesteren. Op de Veluwe is een zoekactie naar een vermiste man stilgelegd omdat er wolven rondlopen. Het is te onveilig, zegt de reddingsorganisatie. Ze waren in de buurt van Epe op zoek naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Vanochtend gaan ze weer verder. De grote schietpartij bij een festival in Ohio. Daarbij zijn 12 mensen gewond geraakt, waarvan 2 er slecht aan toe zijn. De politie heeft een klopjacht geopend op de daders. Van hen ontbreekt tot nu toe ieder spoor. De politiechef denkt dat er 2 schutters waren die op elkaar hebben geschoten. En na Nederland heeft ook Curaçao zijn uitzwaaiwedstrijd voor het WK gespeeld. Dat deden ze tegen buureiland Aruba. De wedstrijd eindigde in 4-0 voor de Curaçaoenaars. De ploeg van Dick Advocaat speelt over een week zijn eerste WK-wedstrijd. En dat is gelijk een zware tegen Duitsland. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. Vanmiddag trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB neemt de nieuwe, definitieve FIFA-regels voor het aankomend wereldkampioenschap officieel over in het Nederlandse profvoetbal. Met deze ingrijpende maatregelen wil de voetbalbond tijd rekken en onnodige onderbrekingen in de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie definitief hard aanpakken. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spelers die voortaan treuzelen bij inworpen of doeltrappen krijgen direct te maken met een strakke aftelklok. Zodra de scheidsrechter fluit voor de bewuste vertraging, heeft het team nog precies 5 seconden om het spel te hervatten. Gebeurt dat niet, dan gaat de bal rechtstreeks naar de tegenstander via een inworp of een hoekschop. Ook bij wissels verdwijnt de traagheid. Een gewisselde voetballer moet binnen 10 seconden na het tonen van het bord buiten de lijnen staan. Lukt dat niet, dan moet de invaller verplicht een minuut langs de kant wachten bij de eerstvolgende spelonderbreking. Dat dit direct grote gevolgen kan hebben, bleek al tijdens de oefeninterland van WK-ganger Japan. Tegenstander IJsland stond tijdelijk met een man minder toen Christian Linsson te langzaam naar de kant ging, waarna de Japanners profiteerden en ook scoorden. Verder moet de speler na een blessurebehandeling op het veld voortaan een volledige minuut buiten de lijnen wachten voor hij weer mag meedoen. Tot slot krijgt de videoscheidsrechter meer bevoegdheden om fouten te herstellen. De VAR mag voortaan ingrijpen bij een onterechte tweede gele kaart, een verkeerde toegekende hoekschop of bij een persoonsverwisseling.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Jij bent mijn kampioen.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, maar het is WK!
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Miniled Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
10: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
12: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3-sterren-slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
15: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
17: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal is in de Verenigde Staten begonnen aan de voorbereiding op het wereldkampioenschap voetbal. In de hitte van New York stonden alle 26 geselecteerde spelers op het veld voor de eerste trainingssessie. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De selectie traint op het complex van New York City FC om te wennen aan de hoge temperaturen. De thermometer tikte tijdens de eerste sessie al snel de 28 graden aan. Verdediger Jurriën Timber sloot na zijn Champions League finale met Arsenal aan bij de groep, waardoor bondscoach Ronald Koeman over een fitte selectie beschikt. Alleen assistenttrainer Ruud van Nistelrooy ontbreekt nog. Hij is door privéomstandigheden in Nederland en sluit snel aan bij de staf. De spelers Luciano Geertruida en Ian Maatsen zijn na de voorbereiding in eigen land afgevallen en staan op de standby-lijst. Voordat de spelers het veld op gingen, hield het team een minuut stilte. De spelers en staf stonden hierbij stil bij het overlijden van de voormalig teammanager Hans Joritsma. Oranje blijft de komende dagen trainen in New York en speelt daar ook de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Daarna reist de selectie door naar het basiskamp in Kansas City. De focus ligt volledig op de eerste groepswedstrijd van het WK. Oranje trapt het toernooi in Dallas af met een wedstrijd tegen Japan. De andere tegenstanders in de poolfase zijn Zweden en Tunesië.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het concert van de omstreden rapper J in de Arnhemse Gelredome is zonder problemen verlopen. Buiten waren wel wat demonstraties en er werden 2 mensen opgepakt voor ordeverstoring. Maar J deed tijdens een show geen antisemitische uitspraken en fans waren enthousiast. Morgenavond staat J nog een keer in de Gelredome. Bij een schietpartij tijdens een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 gewonden gevallen. 2 zijn er slecht aan toe. Waarschijnlijk begonnen 2 mensen op elkaar te schieten. Waarom is niet duidelijk. Volgens bezoekers was het totale chaos. Er is nog niemand aangehouden. De Europa-run heeft deze keer meer dan 5 miljoen euro opgehaald. Dat was flink meer dan vorig jaar, maar bleef net onder het record van 2019. In het Pinksterweekend liepen duizenden mensen vanuit het Franse Castres en Enschede naar Rotterdam. De Europa-run haalt geld op voor mensen met kanker. Dit jaar stonden kinderen centraal. En na Nederland heeft ook Curaçao zijn uitzwaaiwedstrijd voor het WK achter de rug. De ploeg van Dick Advocaat stond tegenover buureiland Aruba en won met 4-0. De eerste WK-wedstrijd voor de Curaçaonaars is over een week en dan meteen tegen een geduchte tegenstander, Duitsland. Bewolkt met enkele buien. Vanuit het westen wordt het droger en dan komt de zon ook af en toe tevoorschijn. Het wordt 17 tot 20 graden en er staat aardig wat wind.
3: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
4: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
7: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
6: Zo geregeld. 123 Inkt.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mathieu van der Poel kiest opnieuw voor de Tour de France en jaagt deze zomer op ritzegers en succes met zijn ploeg Alpecin Premier Tech. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Nederlandse wereldtopper staat voor de 6e keer op rij aan de start van 's werelds grootste wielerronde. De focus ligt de komende maanden volledig op de Franse wegen. De ploegleiding laat weten dat het doel glashelder is. Van der Poel gaat zelf jagen op succes in de heuvelachtige ritten. Daarnaast trekt hij de sprints aan voor ploeggenoot Jasper Philipsen. De Belgische ploeg kiest daarmee voor een beproefd recept dat in het verleden al 10 toerzegers opleverde voor de rappe Belg. Van der Poel heeft zelf al mooie herinneringen aan de Franse rittenkoers. Na 2 etappenzegers en 10 dagen in de gele trui weet hij wat er nodig is om te winnen op het hoogste niveau. Om optimaal aan de start te verschijnen is de selectie momenteel op trainingskamp in het Spaanse Denia om de benen te scherpen en de sprinttrein verder te perfectioneren. Voor de start van de Tour volgt er nog een belangrijke krachtmeting in de Ronde van Zwitserland. In die rittenkoers kruist de Nederlandse hardrijder de degen met topfavoriet Tadej Pogacar. Die vijfdaagse wedstrijd geldt als de ultieme testfase om te zien hoe de vorm ervoor staat ten opzichte van de absolute wereldtop. De voorbereiding is hiermee in een cruciale fase beland.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
2: Zo klinkt de mooiere toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
4: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
10: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
11: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
10: Dat zeg ik.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
13: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4.

0: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart? Met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
4: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
5: Thuis in, mooi wonen.
6: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
7: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
8: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De ommekeer bij Ferrari lijkt definitief ingezet nu Lewis Hamilton de vruchten plukt van het harde werk achter de schermen. Na een moeizaam debuutjaar bij de Italiaanse renstal presteert de Britse topcoureur steeds constanter en is hij lovend over de vernieuwde structuur binnen het team. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen van de koningsklasse is de afgelopen maanden keihard gewerkt om de auto competitief te maken. Dat werpt nu zijn vruchten af. Met een tweede plaats in Canada liet Hamilton zijn beste Grand Prix resultaat tot dusver noteren in het rood van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen legt uit dat de omschakeling vorig jaar heel zwaar was. Volgens Hamilton had hij alles wat nodig was om succesvol te zijn bij Ferrari, maar moesten alle puzzelstukjes nog op de juiste plek vallen. Inmiddels noemt hij de interne structuur rondom de engineers een miljoen keer beter dan vorig jaar. Systemen waar destijds in de simulator nog om werd gevraagd, zoals een vernieuwde ophanging, zijn nu daadwerkelijk op de auto gemonteerd. Hamilton benadrukt dat succes in de Formule 1 niet vanzelf komt en dat er een enorme inzet voor nodig is. Hij prijst dan ook de samenwerking met teambaas Fred Vasseur, die een sleutelrol speelt in de wederopstanding van de renstal. Hoewel het team naar eigen zeggen nog een lange weg te gaan heeft, lijkt de koers richting de top nu wel definitief ingezet.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een huis in Eindhoven was vannacht een explosie. De bewoners waren binnen, maar niemand raakte gewond, melden regionale media. Na een knal zagen buurtbewoners hoe de voordeur, het afdak erboven en de heg in brand stonden. Ook roken ze een benzinelucht. Er is nog niemand aangehouden. Enorme paniek op een festival in de Amerikaanse staat Ohio. Daar werd geschoten en 12 mensen raakten gewond. 2 zijn in levensgevaar. Volgens de politie begonnen 2 mensen op elkaar te schieten. Er is nog niemand aangehouden. Volgens bezoekers was er ineens totale chaos op het festival. Rapper J stond gisteravond in de Gelredome in Arnhem en de show is zonder grote incidenten verlopen. Wel was het binnen chaotisch, mede omdat het concert al begon toen nog niet iedereen binnen was. Buiten werd gedemonstreerd en 2 mensen werden aangehouden voor ordeverstoringen. J zelf deed geen provocerende uitspraken. En bij een recreatieplas bij Emmeloord vloog vannacht een stijger in brand, meldt Omroep Flevoland. Kampeerders bij een festival hadden last van de rook. De brandweer kon er moeilijk bij, omdat het ook aan de onderkant van de stijger brandde. Brand ontstond waarschijnlijk door vuurwerk dat tijdens een bruiloft werd afgestoken. Veel wolkenvelden en een paar buien vanochtend. Vanuit het westen wordt het droger met stapelwolken en ook wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
6: Welkom in Afrika!
5: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
7: 11!
8: GWC!
7: 11!
8: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
9: Laten we het proeven.
8: Opdrachten uitvoeren.
10: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
8: Maar wie het best integreert...
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
8: ...wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
13: Tickets to the tribes.
8: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
14: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
15: Hola, collega.
16: Hey.
15: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
16: Mark?
15: En die prijzen.
16: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
15: Oeh, ja.
17: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
14: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
18: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
19: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
20: Sorry, het is WK.
21: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
22: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
23: Get ready for the OG.
24: All y'all bitches wanna look like me.
25: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: Bestel je OBU op netlink.nl.
26: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
27: 18 plus speelbewust.
0: Ja. Echt serieus?
2: Wat een geld.
6: 80.000.
7: Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
23: 18 plus speelbewust.
27: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
28: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er is een opvallende trainerswissel in de keukenkampioendivisie. Martinus Nijhuis gaat aan de slag bij VVV Venlo. De oefenmeester tekent een contract voor 2 seizoenen in Noord-Limburg. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dijkhuizen zat zonder club na zijn vertrek bij de Graafschap. Na een uitgebreid en zorgvuldig selectietraject kwamen de trainer en de clubleiding van VVV tot een akkoord. Dijkhuizen laat weten dat de grondige gesprekken hem vanaf het eerste moment een goed gevoel gaven. Volgens hem ligt er in Venlo een duidelijk plan met veel ambitie. Zijn belangrijkste taak wordt het neerzetten en ontwikkelen van een talentvol team. De trainer heeft ervaring met dit soort projecten, aangezien hij een vergelijkbaar proces al eerder doorliep tijdens zijn periode bij Excelsior en de Graafschap. Ook technisch directeur Lino Dorre reageerde enthousiast op de aanstelling. De clubleiding spreekt van een sterke match. Volgens Dorre bleek tijdens de vele gesprekken dat de visie van de trainer en de toekomstplannen van de club naadloos op elkaar aansluiten. Met de overstap naar Venlo volgt Dijkhuizen Peter Uneke op. Bij zijn vorige werkgever, de Graafschap, is de opvolger van Dijkhuizen ook al bekend. Daar staat Thomas Duivenvoorde inmiddels aan het roer. De nieuwe trainer van VVV Venlo begint direct aan de voorbereidingen op de nieuwe competitie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot. Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
9: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
12: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
13: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
14: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
14: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Nivea.
16: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
17: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
16: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
17: Wat doe ik aan?
16: Shop nu bij Zalando.
18: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
19: Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij Fomar. 4 vers gebakken roomboter-croissants voor maar 1 euro. Elke zondag traditie. Fomar, voordeelmarkt,
18: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
20: Bij Eurojackpot maak je elke

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mogelijke aanpassingen aan de Formule 1-motoren voor het seizoen van 2027 laten nog even op zich wachten. Maar de FIA en Liberty Media willen in Monaco een definitieve klap geven op de nieuwe regels. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen wordt de druk op de motorfabrikanten flink opgevoerd om tot een compromis te komen. De partijen willen de technische reglementen aanpassen en afstappen van de huidige, bijna gelijke verdeling tussen elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor. Tijdens een eerdere bijeenkomst was iedereen het er nog over eens dat er wel wat moest veranderen om de afhankelijkheid van het batterijbeheer te verkleinen. De FIA stelde daarom voor om het vermogen van de verbrandingsmotor fors te verhogen en het elektrische deel terug te schroeven. Inmiddels liggen daarbij Ferrari en Audi nog dwars. Zij benadrukken dat zulke grote ingrepen ten koste gaan van de betrouwbaarheid en de ontwikkelingskosten enorm opjagen. De motoren voor 2027 zijn immers al ver in de ontwerpfase. Om de fabrikanten tegemoet te komen, ligt er nu een alternatief plan op tafel. Hierbij wordt de aerodynamische druk van de auto's verlaagd om luchtweerstand te verminderen. In combinatie met een veel kleinere verandering aan de brandstoftoevoer hoeft de basis van de motor op die manier niet volledig op de schop. De tijd om de knoop door te hakken is echter heel kort. Het doel is om uiterlijk na de race in Monaco een akkoord te bereiken, zodat het volledige pakket tijdens het raceweekend in Spanje officieel kan worden goedgekeurd.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 9 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een explosie gisteravond bij een portiekflat in Rotterdam Oude Noorden. Volgens Rijnmond is op de muur een tekst gespoten. Saïf Snitch. Snitch is straattaal voor verrader. Verder is een deur zwart geblakerd en zijn ramen gebarsten. Viel ook een AED-apparaat voor mensen met een hartstilstand van de muur. 3 gewonden, waarvan 2 ernstig, bij een auto-ongeluk in Oorschot vanochtend vroeg. Volgens Omroep Brabant is de bestuurster aangehouden omdat ze waarschijnlijk met drank opreed. De zwaargewonde slachtoffers moesten naar het ziekenhuis. In een ambulance ging een traumaarts mee. Bij een schietincident op een muziekfestival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 zijn er slecht aan toe. In het publiek brak chaos uit toen 2 mensen op elkaar begonnen te schieten. Over de aanleiding is nog niets bekend. Er is ook nog niemand opgepakt. Bij het concert van rapper J in de Arnhemse Gelredome zijn gisteravond 2 mensen opgepakt die de orde verstoorden. Het waren geen demonstranten, zegt de politie. Die stonden er wel buiten het stadion. De show van J verliep zonder grote incidenten. Hij riep geen provocerende dingen. Morgen geeft hij nog een show. Wolkenvelden en een paar buien. Vanuit het westen wordt het droger met stapelwolken en af en toe wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden en er staat aardig wat wind.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
9: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
8: Ja, voor maar €6,99.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar
10: €6,49. Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
13: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
14: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf €29 op celesta.nl.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
17: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ron Jans keert voorlopig niet terug in de dugout, maar sluit de rol als adviseur in het profvoetbal zeker niet uit. De 67-jarige oefenmeester beëindigde onlangs zijn lange loopbaan bij FC Utrecht en geniet nu van de eerste weken buiten het trainingsveld. Rob Stelbaum hier voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Jans heeft de meeste overwinningen in de eredivisie achter zijn naam staan zonder ooit een traditionele topclub te hebben gecoacht. Zijn trainerscarrière begon al in 2002. Na successen in Nederland kende Jans ook korte avonturen bij Standaard Luik en het Amerikaanse FC Cincinnati. In plaats van de hectiek van het dagelijkse trainingschap richt Jans de blik nu volledig op de achtergrond. Hij geeft aan open te staan voor een rol waarin hij collega-trainers kan ondersteunen met zijn brede expertise. Jans wil zijn jarenlange ervaring in de voetballerij graag overdragen en anderen helpen bij hun sportieve ontwikkeling. Wel stelt hij hierbij direct duidelijke voorwaarden, want er moet een goede persoonlijke klik zijn en het mag absoluut geen fulltime baan worden. Op die manier behoudt hij de volledige regie over zijn eigen vrije tijd. Een entree als hoofdcoach is volgens hem dan ook niet meer aan de orde. Zelfs als een absolute wereldclub zoals FC Barcelona nu zou aankloppen, blijft het antwoord nee. De oud-trainer wil de komende periode rustig aan gaan ervaren hoe dit nieuwe leven zonder de constante druk van het presteren bevalt. De kans dat deze rust heel goed bevalt, acht hij zelf bijzonder groot. Het vizier staat dus definitief gericht op de toekomst buiten de kalklijnen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: hoor, deze is heet.
1: Oeh. Ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja,
0: lekker. Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
0: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.

0: miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
8: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
7: Ja, voor maar €6,99.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Een extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB neemt de nieuwe, definitieve FIFA-regels voor het aankomend wereldkampioenschap officieel over in het Nederlandse profvoetbal. Met deze ingrijpende maatregelen wil de voetbalbond tijd rekken en onnodige onderbrekingen in de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie definitief hard aanpakken. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spelers die voortaan treuzelen bij inworpen of doeltrappen krijgen direct te maken met een strakke aftelklok. Zodra de scheidsrechter fluit voor de bewuste vertraging, heeft het team nog precies 5 seconden om het spel te hervatten. Gebeurt dat niet, dan gaat de bal rechtstreeks naar de tegenstander via een inworp of een hoekschop. Ook bij wissels verdwijnt de traagheid. Een gewisselde voetballer moet binnen 10 seconden na het tonen van het bord buiten de lijnen staan. Lukt dat niet, dan moet de invaller verplicht een minuut langs de kant wachten bij de eerstvolgende spelonderbreking. Dat dit direct grote gevolgen kan hebben, bleek al tijdens de oefeninterland van WK-ganger Japan. Tegenstander IJsland stond tijdelijk met een man minder toen Christian Linsson te langzaam naar de kant ging, waarna de Japanners profiteerden en ook scoorden. Verder moet de speler na een blessurebehandeling op het veld voortaan een volledige minuut buiten de lijnen wachten voor hij weer mag meedoen. Tot slot krijgt de videoscheidsrechter meer bevoegdheden om fouten te herstellen. De VAR mag voortaan ingrijpen bij een onterechte tweede gele kaart, een verkeerde toegekende hoekschop of bij een persoonsverwisseling.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: This ain't no disco.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In het Drentse Gieten hebben vannacht 27 asielzoekers geslapen voor wie geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze werden gisteravond opgehaald en zijn inmiddels weer terug. Ook de komende twee nachten biedt Gieten nog onderdak aan maximaal 150 mensen. Er is nog altijd geen permanente oplossing. Een explosie bij een portiekflat in Rotterdam Oude Noorden gisteravond. En er was ook wat op de muur gekalkt. Saïf Snitch. In straattaal betekent snitch verrader. Volgens Rijnmond zoekt de politie uit wat het met elkaar te maken heeft. Er is nog niemand opgepakt en er vielen geen gewonden. Twee zwaar gewonden vanochtend bij een eenzijdig auto-ongeluk in het Brabantse Oorschot. Volgens de regionale omroep zetten de hulpdiensten groot in en werd onder meer een traumaheli opgeroepen. Bestuurster van de auto is opgepakt omdat ze mogelijk onder invloed van drank of drugs was. En de politie in de Amerikaanse staat Ohio is op zoek naar één of meerdere verdachten van een schietpartij tijdens een muziekfestival. Er brak paniek uit toen waarschijnlijk twee mensen op elkaar schoten. In het publiek vielen 12 gewonden. Twee mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. In het oosten valt nog een bui. Verder wordt het droog met stapelwolken en af en toe zon. 17 tot 20 graden wordt het met vooral aan de kust een stevige wind.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot.
7: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
8: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
11: 18.000, godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
13: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
15: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
16: Boost yourself.
17: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
18: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
18: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
20: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
21: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
22: Let's go!
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
22: Free Radio. Rob van Zomeren.
23: Goedemorgen, het is bijna 9:55. Welkom bij Coffee & Classics. En wat een sportzondag gaan wij tegemoet. Gaat Anna van der Breggen de Giro d'Italia bij de dames winnen? En over minder dan 5 uur zijn de lichten uitgegaan in Monaco.

0: ik vrees nog wel met grote vrezen dat je de umbrella zo her en der in Nederland deze zondagochtend wel nodig hebt. Rihanna zong erover samen met haar partner Jay-Z. Het is een van de meest succesvolle vriendschappen in de showbiz, hè? Ik geloof dat Jay-Z deze Rihanna ontdekte zo'n beetje in 2005. Ja, dan staat daar in allerlei biografieën te lezen. Hij ontdekte haar talenten in 2005. Ik denk dat het gaat over haar zangtalenten. Denk ik. Maar goed. Rihanna, samen met Jay-Z aan het begin van Coffee & Classics. Je hoorde Umbrella. Als gezegd, goedemorgen en hartelijk welkom bij Coffee & Classics. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Waar gaan we het vandaag allemaal over hebben? Nou, we hebben de slotdag van Roland Garros en de Giro voor vrouwen. Gaat Anne van der Breggen inderdaad het roze behouden en wint daarmee de Giro? Michael van Gerwen heeft ook weer eens een darttoernooi gewonnen. En we bespreken natuurlijk alles, maar dan ook alles rondom de grote prijs van Monaco. Weet je wat, laten we daar meteen mee beginnen, want och, wat een kwalificatie zeg, echt niet normaal. Op de redactie ook deze ochtend gelukkig weer van de partij, hij is terug van vakantie. Björn Smit, Björn, hoe zat jij erbij? Kon je rustig blijven zitten bij die quali?
1: Nou, absoluut niet. Ik zat echt die hele Q3-sessie, stond ik. En zo zat ik te schreeuwen naar de tv. Want man, wat een kwalificatie zeg. Ook die eerste run al, dat het verschil 1000ste was tussen Antonelli en Verstappen. Ja, echt genoten.
0: Nou, waar ik op het meest van opkeek, is dat hij aan het einde van Q2... gewoon de snelste tijd had neergezet. Toen had je echt zoiets van, nou, het zal toch niet. Hij zal het toch niet weer flikken. Ik stond echt te springen als een klein kind in de woonkamer, jongen. Ja, toen zag ik die groene sectortijden van Antonelli weer voorbij komen. Toen dacht ik, ja, weet je, als het lukt, dan is het een dubbeltje op zijn kant. Maar ik heb een goed idee. Laten we dat moment nog heel even terughalen. Voordat we die diverse reacties voorbij laten komen. Het zijn de slotseconden van Q3. Dat is de belangrijkste. Misschien wel de mooiste kwalificatie van het jaar. Je gaat luisteren naar Olaf Mol en Jack Ploy.
2: Daar zijn we aan boord bij Verstappen. Groen, kijk, ingeleverd. Maar nu komt zijn sterke sector. Bam!
3: Dat is steeds sneller. Nog steeds sneller dan Leclerc.
2: Nu is hij goed. Knetter.
3: Kom op!
2: Ja, en kijk eens naar de tijd. Kijk eens naar de tijd. Op de vlag, op de vlag. Op de vlag. Op de vlag! 12-0! Dat is nog een keer 14 harder dan hij ging. Verstappen, Hamilton haalt het, niet?
3: Antonelli.
2: Groen, groen, ja.
3: Antonelli.
2: Ja. Oh, geel. Antonelli. Nee, Antonelli, daar terug! 43.000, nee! Kimi Antonelli!
4: Wauw, wat zegt Kimi?
5: Yes, Kimi. Nice work, pal. Good man. Well done. My man, 43 milliseconds.
3: Oh man.
0: Heerlijk. Ik kan er gewoon weer niet naar luisteren zonder kippenvel te krijgen. Heerlijk, Olaf en Jack, die hoorde je hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio. 43.000 was het verschil. Uiteindelijk dat Antonelli de pole position opleverde vlak voor de twee grootste wereldkampioenen met Max Verstappen en Lewis Hamilton op plekje 2 en 3. Ja, ik denk, zoals wij met z'n allen op de bank zaten, vol met adrenaline, zo stond Antonelli in de afloop ook tijdens de interviews de interviewer te woord. Want toen hij bij Sky Sports de vraag kreeg wat voor emoties er door hem heen gingen, zei hij het volgende.
6: It's really hard to describe. The rush of adrenaline was immense. I was still shaking. And now, when I was in the press conference, because of the adrenaline. But it's one of those laps that is very special. Where it just comes all together. And I'm very happy to have gotten pole today.
0: Ja, very happy, kan ik begrijpen. Het was misschien geen verrassing als je kijkt naar het seizoen tot nu toe, maar als je kijkt naar hoe Mercedes de afgelopen jaren en ook op de vrijdag tijdens de vrije trainingen presteerde, dan kan je denk ik toch ook wel spreken van een kleine verrassing. Bij F1 TV werd Mercedes teambaas Toto Wolff gevraagd naar die ommekeer.
7: You know, yesterday we didn't have this on our books with the Mercedes. We have a low drag car that is good on fast circuits. Never around here. And the Ferraris were absolute dominant. And today somehow we unlocked more potential. And and it looked good. And then obviously Kimi putting one and one together, starting qualifying session, very solid. Then Q2 was already very good. And then at the end, I didn't think it was enough. You know, in our GPS, we saw the trace being slightly behind Max. And then I don't know what he did there in turn 17 or 18. It was by the tiniest of margins enough.
0: Het was dus net aan genoeg. Het is wederom partytime in de pitbox van Kimi Antonelli. Ik denk trouwens dat de sfeer in die andere Mercedes pitbox een heel stuk minder was. Want George Russell, die vriend, viel natuurlijk flink tegen met een zesde plek. Daar ligt er wel weer van genieten. Wat ging daar allemaal mis? Je hoort het zometeen hier bij Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse 3x3 basketballers zijn uitgeschakeld in de kwartfinales van het wereldkampioenschap in Warschau. De Olympisch kampioen gaf tegen aartsrivaal Servië een voorsprong uit handen en verloor nipt met 19-21. Door de nederlaag tegen de zesvoudig wereldkampioen grijpt de ploeg van Wurty de Jong definitief naast de medailles. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De onderlinge balans tussen de twee grootmachten is historisch gezien in het nadeel van Oranje. Het bleek de 15e Nederlandse nederlaag in 16 ontmoetingen op grote toernooien. Toch leek er lange tijd een stunt in de lucht te hangen. De vernieuwde Nederlandse formatie, met naast de Jong ook gevestigde namen als Jan Driessen en Daan van Tilborg, zette de Serviërs vroeg onder druk en pakte halverwege een comfortabele voorsprong van 13-9. De huidige nummer 1 van de wereldranglijst rechtte daarna de rug. Met enkele cruciale tweepunters boog de topfavoriet de achterstand om in een 15-19 voorsprong. In de absolute slotfase bracht Wurty de Jong de spanning nog één keer terug door de stand naar 19-20 te tillen. Maar een Servisch antwoord maakte direct daarna een einde aan de Nederlandse ambities. Voor de Nederlandse mannen is de vroege uitschakeling een flinke domper, hoewel het team vooraf wist dat Servië een gevreesde tegenstander zou zijn. De afloop lieten de spelers weten dat de teleurstelling over het wedstrijdverloop overheerst, juist omdat de ploeg de controle over het duel volledig in handen leek te hebben. Ja, de komende periode zal voor de Nederlandse Basketbalbond in het teken staan van evalueren.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: knap vond, is dat deze band tijdens live optredens eigenlijk net zo goed klonk als dat ze deden tijdens studio-opnames of na het eindproduct, wanneer ze de cd'tjes zeg maar hadden afgemaakt. Security Ballini bij Grand View Radio, jouw sportradio, je hoorde absoluut. Het is 4 minuten voor 10:30, ja, kijk naar buiten. Hier uit het studioraam zie ik dat het toch al bewolkt is. Maar als alles mee zit, zou vandaag het weerbeeld een klein beetje moeten opknappen. Of dat ook geldt voor de prestaties van George Russell, dat moeten we nog maar even afwachten. Toch, Björn?
1: Ja. Meer kan ik er ook niks op zeggen.
0: We hebben het net al uitgebreid gehad over de pole position van Kimi Antonelli. Wat was hij blij en wat en hoe is dat terecht, zeg. Het is alweer zijn 4e pole position in zijn nog zo jonge en prille carrière. Bij zijn teamgenoot George Russell, ik zei het al, daar ging het echt een stuk minder goed. Hij kwam niet verder dan de 6e startplek. En nog wel opvallender, het liep werkelijk de hele kwalificatie niet voor hem. Constant reed hij in zijn geval achter de feiten aan. En dat moeten we dus natuurlijk allemaal even zelf aan Georgie vragen, onze Georgie boy. Wat is er allemaal aan de hand? Kan hij er zelf daar al de vinger op leggen?
2: If I knew I'd be able to not be in that position. Start of the year was just easy. Every lap I did in practice, qualifying, it was P1, worst case P2. You know, every single session, Q1, Q2, Q3. The last three races, it's just been nowhere. And even Canada, it was like a real fight to get a decent lap. And then I just nailed it at the end of both of those sessions. But that was sort of like pulling something special out of a hat. And a little bit lucky to do it. I think there's definitely some things we've seen that the changes with this year's car is with my natural driving style doesn't suit it as last year's car did, and yeah, Kim and I have had different driving styles, and this year it's suiting him perfectly well. So either I need to adjust to this, and I'll do my best to do that, but it still doesn't answer why the start of the year was such a breeze. So yeah, I don't know. A bit bamboozled right now.
0: Ooh, he's bamboozled. Bamboezelbuur, dat is niet best, hè?
1: Nee, maar dat vind jij niet zo erg, toch?
0: Nee. Ik vraag me af wat hij heeft aan zijn bamboezel. Is zijn bamboezel ontstoken? Ja. Kijk, daar heb je een penicillinekeurtje voor. Je weet het niet, hè? Nee, laten we nog heel even gaan luisteren.
1: Wat wel opviel, is dat hij zei van ja, deze auto ligt me eigenlijk niet. En Antonelli ligt veel beter. Terwijl aan het begin van het jaar, ja, deed hij toch wel wat anders, hè, in Australië.
0: Ja, zal ik er nog even naar luisteren? George Russell, na de overwinning in Australië. Toen liet hij deze boordradio horen.
3: Very nice, very nice. I like this car, I like this engine.
0: I like this car, I like this engine. Nou, alles is ineens helemaal anders, hè. Ach, hoor, zie toch. Ja, nou goed, we gaan erbij. Maar het ligt niet aan hem, hè. Het is zijn natural driving style.
1: En die auto ligt mij niet.
0: Nee, die auto, het is die auto. Het is die auto, het is niet George. Wat zou je zeggen?
1: Mercedes is wel achter een probleem gekomen.
0: Oh, wat dan?
1: De auto van Russell is. Ja, het probleem zit hem dus tussen het stuur en de motor.
0: Ja, dat is... en dat heeft er helemaal op. Zeg, later deze ochtend nog veel meer reacties naar aanleiding van die kwalificatie. Waaronder de reactie van Max Verstappen. We gaan het straks ook nog even over andere sporten hebben. Bijvoorbeeld tennis en wielrennen. Dat en meer, na de break.
4: Zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
10: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
11: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
10: Zo geregeld. 123 Inkt.nl.
12: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk.
6: Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
14: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
4: Ga vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
5: Grand Prix Radio.
6: Rob van Zomeren.
7: Goedemorgen, het is 22:30. Je luistert naar Koffie en Classics. En zo dadelijk gaan we het hebben over tennis. Roland Garros, om precies te zijn. De herenfinale staat vanmiddag op programma. En die gaat dit jaar tussen de nummer 3 van de wereld, Alexander Zverev, en de nummer 14,

0: op deze Sportzondag. Dan is het zo'n beetje de hele dag. Party time, class action, draaien bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio, het liedje heet The Weeknd. Want het is een bijzondere Sportzondag. Niet alleen qua sportaangelegenheden, maar ook wat betreft Grand Prix Radio. Want vanmiddag hebben we voor de eerste keer weer een voorbeschouwing op de race die je op televisie kunt zien. Namelijk bij Kijk.nl zal de voorbeschouwing van Jack Ploy en Olaf Mol live vanuit de Grand Prix Radio Studio te volgen zijn. Vanaf 2:50, dus 40 minuutjes voor de aanvang van de race. Belooft veel moois te geven. We gaan het nu in Koffie en Classics hebben over tennis. Want vandaag is het de slotdag van Roland Garros. En wat is het tot op heden? Echt een verrassend toernooi. Een hele hoop favorieten sneuvelde al vroeg. Een van de halve finales bij de mannen werd helemaal niet gespeeld. Daarover zo meer. Want we gaan eerst even naar de vrouwenfinale van gisteren. Het was er één voor in de geschiedenisboeken. De Russische Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen op 19-jarige leeftijd. En daarmee is zij de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992. Wie won toen? Dat was Monica Seles. Als 18-jarige won zij toen haar derde titel op rij. Ook voor de Poolse verliezend finalist Maja Ciawalinska was het een historisch toernooi. Zij was namelijk de eerste qualifier ooit die het op Roland Garros tot de finale schopte. In die finale was het dus Andreeva die met 6-3 en 6-2 aan het langste eind trok. Na afloop van haar overwinning gaf ze een hele lange speech waarin ze heel veel mensen bedankte, waarna ze tot slot nog met één ding wilde eindigen. Luister mee.
1: I'm sorry if it's long, but I have to say something. Last but not least, I want to thank myself.

0: As a person and as a player, believing that I can do this, fighting so many demons inside of me. Only I know how tough it was for me and how nervous I was throughout these 2 weeks. So also thanks to myself for working so hard and giving my best.
1: Mooi! Jezelf even bedanken. Op 19-jarige leeftijd een Grand Slam toernooi winnen. Dat is echt heel bijzonder. Dat was ook bijzonder is dat de Nederlandse rolstoeltennister Diede de Groot voor de 6e keer in haar carrière de titel op Roland Garros heeft veroverd. En daarmee rekende zij nu definitief af met een moeilijke periode zonder echte hoofdprijzen. Na haar laatste zege op Wimbledon was in 2024 ging het mis op de Paralympische Spelen in Parijs. Maar ze nog wel zilver won. De Groot lag er daarna lange tijd uit. Na een heupoperatie en de comeback ging het allemaal met horten en stoten. Tijdens haar speech na afloop klonk ze al heel breekbaar. En vervolgens gaf ze in gesprek met de NOS aan hoeveel dit voor haar betekent.
2: Wat ik ook in mijn speech zei, ik heb tijdens de Paralympics toch een beetje een harde klap gehad. Ja, ik won zilver, maar ik verloor vooral het goud.
3: Zeker.
2: Dat is gewoon hoe het nog steeds tot op vandaag voelt. En ja, ik baal daarvan, ik heb daarvan gebaald. En om dan nu toch weer, juist op die plek, dan weer voor het eerst toch weer die Grand Slam te winnen. Wat ik zeg, voelde ook gewoon een beetje als therapie, als een pleister, als iets wat echt heel erg fijn en welkom is.
1: Zo is het. Je hoorde rolstoeltennister Diede de Groot na haar 6e overwinning op Roland Garros. Vandaag hebben we dan nog 2 finales te gaan. Die van het dubbelspel bij de vrouwen en natuurlijk de singles bij de mannen. Die laatste gaat dit jaar tussen de nummer 3 van de wereld, Alexander Zverev, en de nummer 14, Flavio Cavalli. Zverev heeft voor de 2e keer de finale van Roland Garros bereikt. En is na 3 verloren Grand Slam finales, waaronder 2 jaar geleden in Parijs, nu favoriet om zijn eerste Grand Slam te winnen. Tegenover hem staat Cavalli in zijn eerste Grand Slam finale en deed dat zonder de halve finale te spelen. Zijn tegenstander, Matteo Amaldi, meldde zich namelijk kort voor de wedstrijd af vanwege een virusinfectie. Vanmiddag om 3 uur, dan is het zover, dan begint die grote finale op Roland Garros tussen Alexander Zverev en

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De 19-jarige Mira Andreeva heeft de titel op Roland Garros gepakt. Ze is de jongste winnares van het Grand Slam toernooi in Parijs sinds Monica Seles in 1992. In de finale op het Franse gravel versloeg de als achtste geplaatste speelster de Poolse Maja Ciawilinska met 6-3 en 6-2. Nou, van sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De eindstrijd in Parijs kende afhankelijk een onrustig verloop. In de openingsset leverden de beide speelsters door de zenuwen en stevige wind meermaals hun service in. Andreeva vond als eerste haar ritme en nam met krachtige slagen vanaf de basislijn de regie over. Haar Poolse opponente, die als nummer 114 van de wereld via het kwalificatietoernooi verrassend de finale had bereikt, maakte gaandeweg de partij te veel fouten om het de favoriete Russin echt lastig te maken. Na een uur en 22 minuten spelen besliste Andreeva de wedstrijd op haar eerste matchpoint met een sterke backhand. Voor de jonge tennister is het haar allereerste Grand Slam-titel en als kind droomde ze al van dit moment. Ze heeft de winst al heel vaak gevisualiseerd, maar de werkelijkheid overtreft het gevoel uit haar dromen. Na afloop liet ze weten dat zij de afgelopen twee weken enorm veel spanning heeft gevoeld en dat de hulp van haar psycholoog doorslaggevend is geweest om de emoties onder controle te houden. Door deze prestatie stijgt Andreeva naar de zesde plaats op de wereldranglijst. De verliezend finaliste maakt ondanks het verlies een enorme sprong en nadert de mondiale top 20.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: dan zit ik weer af te vragen, moet je nou op zondagmorgen, om 7 juli, om pak een beetje 10 voor 11 gaan uitleggen wat Booty Love precies inhoudt. Ik denk dat ik dat niet moet doen, Björn. Want dat moeten,
1: nee,
0: we dan,
1: dat
0: nu, dan moeten we misschien weer allemaal straks aan de Mark Chicozzi gaan uitleggen. Dat is misschien niet helemaal... want wij zijn natuurlijk ook een hele veilige familieradio. Ja.
1: Het liedje,
0: een liedje dat voor mij komt heet Boogie Tonight. Band Booty Love. Als gezegd, 10 voor 11, je luistert naar Koffie en Classics. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Björn zit op de redactie en kan ook de op dit moment gaande zijnde sportevenementen volgen. Zo heb je ook nieuws over de Formule 2 op Monaco, toch?
1: Ja, die is net afgelopen. Dus de uitslag is bekend. Het was een redelijk rustige race. Geen safety cars. Dat is toch ook wel bijzonder in een race in de Formule 2 natuurlijk. Door de straten van Monaco. Dat was gisteren wel anders in de Formule 3. Toen er een hele opstopping was in de herpin. Dadelijk was het Nicolas Solov die de wedstrijd won voor Alexander Dunn en Beganovic. De Nederlandse Formule 2-coureur Laurens van Hoepen die start als laatste. Die werd namelijk in de kwalificatie aangetikt, waardoor hij geen rondetijd kon neerzetten. Wist zich uiteindelijk toch nog terug te knokken naar een 12e positie door een agressieve strategie door vroeg naar binnen te gaan. Want inhalen is natuurlijk moeilijk in Monaco. Maar door de strategie heeft hij toch een 12e plek weten te bemachtigen. Heb je natuurlijk niks aan, geen punten. Maar toch lekker voor je gevoel, denk ik.
0: Ja, lijkt me wel. Lijkt me heel mooi. Hey, wat staat er voor de rest? Want ze hebben ook bijvoorbeeld mee de Porsche Cup. Hè? Die rijdt op Monaco vandaag.
1: De Porsche Cup die start zo meteen om 11:45.
0: Kwart voor 12, oké. Okay. We houden het allemaal in de gaten hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Waar we het nu over tennis gaan hebben. Want net als op Roland Garros is het voor de vrouwen vandaag ook de slotdag. Vandaag gaat het om de Giro. Vandaag weten we wie er met de eindzege vandoor zal gaan. Waarbij het waarschijnlijk tussen Anne van der Breggen en Demi Vollering zal gaan. Die laatstgenoemde won gisteren de ingekorte koninginnenrit. De voorlaatste etappe werd namelijk 5 kilometer voor de nieuwe finish ingekort. Hebben ze gedaan vanwege onveilige weersomstandigheden aan het einde van de koers. Er was vrees dat plakken ijs van de berg naar beneden zouden lazeren en daarbij de rensters in gevaar zou brengen. Het werd dus op die zanderige paden voor die verlegde finish ineens bloedspannend. Vollering en Antonia Niedermayer, de nummer 3 in het klassement, hoopt in het kielzog van Van der Breggen van die onverwachte wending te profiteren. Maar ook op de zanderige paden voor de top van de Finestre hield Van der Breggen stand. Vollering kwam niet weg en ook Niedermayer was niet snel genoeg voor een echte aanval. Vlak voor het eind sprintte Vollering toch nog weg en won ze de etappe. Al wist ze lange tijd niet helemaal precies waar die nieuwe finishlijn nou lag. Voor de microfoon van NOS reageerden ze op dat beetje dubieuze einde van de etappe.
2: Ja, we hebben geprobeerd om het plan zo goed mogelijk aan te passen. En uiteindelijk hadden we al snel door van oké, nu wordt het heel lastig om hier in dit kleine stukje nog een minuut terug te pakken. Dus op den duur hebben we onze pijlen meer omgevormd tot een stage win. Waar ik heel blij mee ben. Omdat, het is toch een hele mooie etappe, een mooie klim. Dus daar ben ik blij mee. Maar het voelt gek, dubbel. Je weet niet hoe het anders gelopen had natuurlijk. En dat gaan we nooit weten.
0: Doordat die etappe van gisteren is ingekort, heeft Demi Vollering dus niet de kans gekregen om eventueel verder in te lopen op de roze truidraagster Anne van der Breggen. Met een eindsprint liep ze nog wel 12 seconden in. Maar vandaag moet ze in de laatste rit 48 seconden goedmaken om Van der Breggen van de eindzege af te houden. Dat is een flinke opgave gezien het parcours. En dus is de vraag aan Demi of het nu al eigenlijk gespeeld is.
2: Om heel eerlijk te zijn, zo voelt het wel een beetje. Maar je mag nooit opgeven. Hè. We hebben nog steeds 1 dag te gaan. En het blijft wielrennen. En er kan nog steeds zoveel gebeuren. Dus ik denk dat ik vanavond met staf weer aan de tafel ga. En weer een nieuw plannetje ga smeden. Maar morgen is niet per se uit mijn hoofd gezegd een mega zware dag. Waar het heel makkelijk is om een verschil te maken. Dus geen idee.
0: We gaan het zien en horen. Vanmiddag om 14:15 gaat de slotetappe van start. Rond 17:30 weten we wie de winnaar is. Zometeen in 2 uurtje van Koffie en Classics hoor je ook Anne van der Breggen. Of zij denkt dat het inderdaad al gespeeld is. Verder hebben we nog reacties van onder andere Charles Leclerc en Max Verstappen. Dat gaat dan over de kwalificatie in Monaco. En we hebben ook nog de reactie van Michael van Gerwen naar het winnen van de Nordic Darts Masters. Dit is...

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 11 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Op het punk, metal en hardcore festival Pitfest in Emmen is gisteravond een bezoeker overleden. Op de website meldt de organisatie dat iemand tijdens een optreden niet lekker werd en dat hulpdiensten niets meer konden doen. Het zou gaan om een natuurlijke dood. Na het sterfgeval werd de muziek gestopt en gingen veel mensen weg. Er zijn 3 mannen aangehouden na de explosie bij een huis in Eindhoven vannacht. Getuigen zagen na de knal een auto wegrijden en even later konden de 3 worden aangehouden. Na de explosie ontstond brand in de voortuin en de hal van het huis. Bewoners waren thuis, maar niemand raakte gewond. In Griekenland is een Palestijn gearresteerd die plannen zou hebben om een aanslag te plegen op een Israëlisch cruiseschip dat dinsdag bij Kreta moet aanmeren. De man wordt verdacht van banden met Hamas en contact met terroristen. In zijn appartement lagen spullen om een bom te maken. En grote schrik om een bericht van topturnster Simone Biles. Op Instagram schrijft ze dat ze in het ziekenhuis ligt, maar niet waarom. Ze deelt niet graag privézaken, maar zegt dat ze bijna dood ging. Was de ergste ervaring van mijn leven, zegt ze. Simone Biles is 23 keer wereldkampioen en won 7 keer Olympisch goud. In het oosten valt er nog een bui. Verder wordt het droog met stapelwolken en af en toe zon. 17 tot 20 graden wordt het met vooral aan de kust een stevige wind.
4: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
5: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
4: Ja, voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
10: Peugeot. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Ik wil als dino.
12: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
16: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
17: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
15: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo.
20: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
21: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
22: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
20: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl. Hey.
2: Grand Prix Radio.
23: Rob van Zomeren.
24: Goedemorgen en hartelijk welkom bij het tweede uurtje Koffie en Classics. Tussen 11:05. Ja, en de hoofdrolspelers komen eigenlijk allemaal aan het woord. Zometeen nog Anne van der Breggen, maar we hebben ook Lewis Hamilton. En we hebben het over darten, want Michael van Gerwen heeft er eens wat gewonnen.

0: De karakteristieke stem van Jimmy Helms. Een van de bandleden van Londonbeat, I've Been Thinking About You. Jimmy Helms heeft zelfs ook een keertje zelf een solo-hit gescoord. Gonna make you an offer you can't refuse. Ik heb ooit eens jaren geleden het genoeg gehad hem te mogen interviewen. En echt ongelooflijk aardige gozer. Londonbeat hoorde je bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio met I've Been Thinking About You. Het is 10:50. En we gaan toch nog even terug naar de Giro voor vrouwen. Net hadden we Demi Vollering al aan het woord. Die toch het gevoel had dat het eigenlijk allemaal gespeeld is na die ingekorte koninginnenrit van gisteren. Vollering wist wel 12 seconden in te lopen op roze truidraagster Anne van der Breggen. Maar de achterstand bedraagt nog altijd 48 seconden. Voor Van der Breggen kwam die ingekorte rit denk ik niet heel slecht uit, want dat ontnam Vollering eigenlijk de kans om verder in te lopen. Ondanks dat werd het toch een mooie rit en oogden ze echt heel sterk. Dus Anna, daar kan je toch eigenlijk alleen maar heel tevreden mee zijn, toch?
1: Ja, ik was gewoon blij met het gevoel wat ik had. En om in die groep met vier. Ja, het is eigenlijk dezelfde groep die we hadden in de etappe daarvoor die zwaar was. En ik was blij ook na gisteren om me gewoon goed te voelen. En om te kunnen volgen. En op het laatst zelf wel een mooi tempo kunnen maken om wat aanvallen te voorkomen. En gewoon, als ik helemaal goed tempo heb, dat heb ik liever. Dus daar was ik zeker blij mee.
0: Aldus Anna van der Breggen in gesprek met de NOS. Vandaag kan ze dus voor de vijfde keer de Giro winnen. Eerder deed ze dat in 2015, 2017, 2020 en 2021. En met die voorsprong van 48 seconden heeft ze het eigenlijk ook helemaal in eigen hand. Dus Anna, aan jou dezelfde vraag als aan Demi Vollering. Is het al beslist? En denk je aan wat wat denk je dat Demi erover zei?
1: Ik weet wel van voorgaande jaren. Het is nooit binnen totdat je over de streep bent. Dus morgen is echt wel een tricky dagje. Zware klimmen ook aan het begin van de etappe. Dus dan weet je dat mijn ploeggenoten er waarschijnlijk niet zullen zijn. En misschien van andere ploegen ook niet. Het ligt eraan hoe groot die groepen zijn en hoe ze op de klim rijden. Maar het gaat zeker niet een makkelijk dagje zijn.
0: Nee, en het eind over till the fat lady sings. Het is geen gemakkelijke dag. Oké, toch heeft Anne van der Breggen wel de beste papieren met het ingaan van die laatste rit, die straks om 1:15 van start gaat in Saluzzo. Rond 17:30 eindigen ze daar ook weer. En dan weten we wie de vrouwen Giro d'Italia 2026 op haar naam schrijft. Je luistert naar Grand Prix Radio. Dit is Koffie & Classics. We zijn tot 12.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Aston Martin heeft nog geen zicht op een ommekeer in de aanhoudende sportieve crisis. Het team kampt met aanzienlijke prestatieproblemen en volgens ambassadeur Pedro de la Rosa is het licht aan het einde van de tunnel voorlopig zeker nog niet in zicht. Nou, het van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de renstal achter de schermen hard werkt aan oplossingen, vertalen de inspanningen zich momenteel nog niet in betere resultaten op het circuit. De la Rosa benadrukt dat er voor een ommekeer nog een lange weg te gaan is. Het team is al maanden bezig met de ontwikkeling van de auto, maar stuit telkens op nieuwe hindernissen, waaronder aanhoudende klachten van de coureurs over de balans en het comfort in de cockpit. Volgens de Spaanse oud-coureur is de motivatie in de fabriek en in de simulator onverminderd hoog, maar ontbreekt het op dit moment simpelweg aan tastbare progressie om aansluiting te vinden bij de concurrentie. De hoop is nu volledig gevestigd op een groot pakket aan technische updates dat later op de planning staat. Binnen het team is doorgedrongen dat na de introductie van deze nieuwe onderdelen pas kan worden gemeten of de gekozen richting de juiste is. Ja, tot die tijd stelt de leiding dat het team zich door deze moeizame fase moet vechten en dat de focus puur ligt op het minimaliseren van fouten tijdens de raceweekenden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: Turn the lights off, baby. This one's for the ladies.

0: hier, Grand Prix Radio, jouw sportradio. 6:58. Je hoorde Faith No More en I'm easy, easy like Sunday morning. We gaan nog even terug in Coffee & Classics naar de kwalificatie van de Formule 1 gisteren in Monaco. Voor Ferrari uiteindelijk toch teleurstellend. Ze kwamen op een derde en vierde plek terecht voor Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Eerst even naar Leclerc, de home hero. Hij kende toch wel een rommelige Q3 met een foutje in zijn eerste run. Ging vervolgens even naar de snelste tijd om hem in de laatste run nog even tegen de muur te tikken. Waardoor rechtsachter de ophanging afbrak. Voor de microfoon van Sky Sports F1 legde Leclerc uit wat er gebeurde.
1: I mean, it's a combination of factors. When it's only on me, I say it without much shame. But today was probably a combination of factors. I think, first of all, it's a result of the last two weekends being particularly messy. With something specifically on my car that I'm really struggling with at the moment, that I think we have the solution, but I will have to try it in Barcelona and see if it's getting better. But the consistency of the car at the moment is just extremely tricky, and that make me push in Q3, not really knowing where's the limit of the car, and yeah, I overdid it.
0: Ja, en dus is het, wat ik zo even al zei, toch een teleurstellende kwalificatie geweest. Op de vrijdag en in de trainingen stonden ze echt heel goed voor. Zaterdag was dat ineens anders. Maar dat was natuurlijk ook vooral omdat Antonelli en Verstappen er een absoluut waanzinnig rondje wisten uit te persten. Wat denk jij? Lewis Hamilton.
2: No, I think we were looking pretty strong all weekend and we didn't really make hardly any changes overnight. But for some reason today in P3 we lost a little bit of performance. I think others took a step forward, particularly Mercedes, and they're very, very quick. Obviously, they did a great job. Kimi's done such a great job today, and Max put in a great lap. But our qualifying session wasn't smooth sailing. It wasn't like yesterday, where just one lap after the other, we're banging good laps in. I was really far off in Q1, struggling with balance. Q2, still struggling with balance, and I had to make big, big changes through the session to try and get the car under control. So I think we ultimately took performance off the car through the session. We took a lot of wing out. And that's really a real surprise. But, you know, on one part, I'm happy, okay with P3. But of course, I wanted that P1. I wanted to be fighting for that win. But now all the tensions to tomorrow, see how we can get the best start we've ever had off the line and see if we can apply the pressure to these guys.
0: Een beetje lawaaiig daar in Monaco, maar er is er ook bloed en bloeddruk. Ja, de start, daar had Lewis Hamilton het al over. Die Ferraris die gaan er meestal als een raket vandoor. Björn, op de redactie, wat denk jij dat er allemaal mogelijk is?
3: Nou, ik denk dat er niet zoveel mogelijk is. Want de run naar bocht 1, van pole position naar de eerste bocht, is maar 115 meter. Een hele korte run dus. Dus eigenlijk zien we nooit echt aan de voorkant van het veld dat er ingehaald wordt. Maar ja, we hebben het gezien met deze auto's dit jaar, dat je ook echt een poepstart kan hebben. Dus wie weet, hè. Maar ik denk dat er eerder mogelijkheden zijn met de strategie. Dus
0: ja.
3: Verstappen en Hamilton vlak achter Antonelli kunnen blijven rijden. En dan een undercut kunnen doen. Dan is er misschien wel wat mogelijk. Maar dan moet je ook weer uitrekenen van waar kom ik terecht. Kom ik niet achter iemand anders terecht in verkeer en zo.
0: Ja, het is Monaco.
3: Dat is wel een spelletje wat we in de gaten gaan houden.
0: Het is Monaco. Weet je, ik kan me de vorige race nog herinneren. Weet je wat, dan was er in het begin ineens code rood. Of ja, geloof het wel. Toen ging iedereen naar binnen, ging naar wit. En we hebben voor de rest alleen maar een treintje gezien, een optocht.
3: Ja, dat was 2 jaar geleden, ja, toen met die megacrash van Pires in de eerste ronde.
0: Ik denk echt dat er bij de start wel het een en ander kan gebeuren. Ik bedoel, die Antonelli, die staat nog niet bekend als de snelste starter. Nee. Sterker nog, hij zei volgens mij ook in een interview van ja, maar wacht even, er zit wel verbetering in. Want een van de voorgaande keren raakte ik 9 plekken kwijt en de laatste keer nog maar 6. Dat is een hele positieve instelling. Maar ja, Verstappen die staat naast hem, of schuin achter hem op de eerste startrij, die heeft ook nog wel eens een poepstart op zijn geweten. Dus ja, het wordt er maar die Ferraris, die gaan er meestal als een raket vandoor. Maar goed, we moeten even kijken. Dat is ben ik vergeten te vragen, Björn. De Ferrari teambaas Fred Vasseur, die was gisteren niet aanwezig op het circuit. Ik hoorde Olaf en Jack in hun commentaar zeggen dat hij om medische redenen van het circuit af was gehaald. Wat was er aan de hand?
3: Ja, klopt. Vanwege gezondheidschecks moest hij even laten checken. Ferrari wilde er verder niet heel veel over zeggen. Maar goed nieuws, hij is vandaag wel weer aanwezig op het circuit.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, misschien krijgen we ook nog te horen wat er aan de hand was tegenwoordig met de privacy-regelgeving. Moet je heel voorzichtig zijn om op dat soort dingen in te zoomen. We hebben één man trouwens nog niet aan het woord gelaten. Die heb je toch van ons te goed. Dat is natuurlijk Max Verstappen. En die hoor je zo meteen. Coffee.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot.
2: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
11: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
14: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
15: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
16: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
17: Grand Prix Radio Verkeer.
18: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging een kwartier. In Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland 20 minuten vertraging.
17: Grand Prix Radio.
6: Rob van Zomeren.
19: Even dankjewel en sterkte als je in de file staat. Ja, onze eigen Michael van Gerwen, Mighty Michael, heeft weer eens een darts-toernooitje gewonnen. En wat betreft de Grand Prix op Monaco hebben we alle hoofdrolspelers al gehoord, maar er ontbreekt er nog eentje. Straks, Michael.

briljante muziek. Maar ja, hoe kan het ook anders als je luistert naar een programma met als titel Coffee and Classics. Dit is zo'n classic van Coldplay. We draaien de Speed of Sound. Uiteraard moeten we de kwalificatie van Max Verstappen ook nog even ter sprake laten komen. Een plek op de eerste startrij. Nou, ik denk dat jij met mij dat echt vooraf niet aan zag komen. Zeker niet na die derde vrije training. Toen stond hij nog vijfde op een 8.

0: Uiteindelijk lukt het ook net niet. 43.000ste van een seconde kwam hij tekort. Maar even, Max, hoe heb je die ommekeer nou voor elkaar weten te boksen?
1: Ja, yeah, good question. I think the changes that we made for sure helped. The car felt a little bit more together. Even though, of course, yeah, our weak sector is sector 2. The curbs, the bumps, that's where we still lose out compared to some of our competitors. But overall, I mean, it was a strong qualifying for us. I think heading into the weekend, I would have definitely signed for this. After yesterday, I would have signed for this. And definitely this morning, I would have signed for it. So, it's been good. We can be happy at the same time. I guess some people might be a little bit disappointed in the team, which I guess is a good thing. You know, when you're that close to pole, but also you need to be realistic. I think we had a good turnaround. And to be fighting up there is great for us.
0: Yeah, great for us. Well, this is Max Verstappen for the microphone van F1.com. Hij is duidelijk erg tevreden met de quali. Zijn teamgenoot trouwens, Isaac Hadjar, die vond ik bij de vijfde plek ook echt heel goed, toch, Björn?
2: Zeker, zeker. Al was die niet eens heel tevreden met de kwalificatie. Dat je had niet geloven, maar dat had alles te maken met de voorbereiding van zijn kwalificatieronde. Ze hoorden het natuurlijk in Q1 al over de boordradio. Man, that's the worst prep ever. What are we doing, zei hij. Maar uiteindelijk toch een vijfde tijd, 3/10 achter Verstappen. Dat had ik niet gedacht na die crash in de eerste vrije training.
0: Nee, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, een beetje kritisch zijn op je team, dat mag natuurlijk altijd. Hij sprak inderdaad over de worst prep ever. Maar uiteindelijk hebben ze toch in een hele korte tijd, nadat hij hem zelf gecrashed had, gewoon de auto weer voor elkaar gekregen voor hem. Dus hij mag niet al te zuur zijn tegen zijn teams, tegen zijn monteurs en zo, toch? Vind ik, hoor.
2: Nee, vind ik ook. Maar hij is altijd wel snel wat zuur. Hij is er nooit helemaal tevreden.
0: Hij is snel over de zeik, die Isaac Hadjar. Hij stond er volgens mij aan namelijk iets van 15e achter, geloof ik, hè?
2: Een 3/10.
0: 3/10, nou, vind ik toch ook wel...
2: Nee.
0: Nou, vind ik gewoon hartstikke netjes. Ik kreeg gisteren trouwens een appje van Olly en die stuurde mij wat details over, zeg maar, de sectortijden. Wie daar het snelst en het langst namens en zo. Maar ik moet hem even openen, want dat heb ik natuurlijk weer heel goed voorbereid. Dus. Ik heb hem. 2026 Monaco qualifying fastest sectors. Dan zie je dat Verstappen in de eerste sector 18-8 rijdt. Hamilton deed daar al snelst, even kijken, Hamilton die stond daar naar achter. En Verstappen was ook in de derde sector, was hij het al snelst. En dan zie je dat Antonelli eigenlijk in alle sectoren niet de snelste was. Maar ja, Verstappen verliest het hoofdzakelijk in die sector 2. Hij zei dat zelf ook al, hè. Want daar heb je vrij hoge curbstone, het is een beetje bumpy daar en daar. Ja, dat vindt die Red Bull gewoon niet lekker. De auto die ligt daar gewoon niet heel erg lekker. Maar goed, het was uiteindelijk voor de Nederlandse fans toch een beetje zuur dat Verstappen net niet die pole position pakte. Want dan heb je de overwinning, ja, misschien wel zo goed als binnen. Want het is bijna onmogelijk om in te halen op Monaco. Dat zou voor Max trouwens zijn eerste zijn van het seizoen. Maar ja, misschien kan hij iets uit de hoge hoed toveren. We hadden het er zo even al over tijdens de start. Hij gaf tijdens de persconferentie in ieder geval nog echt, vond ik, een steengoed advies aan de polezitter Kimi Antonelli, wat hij moet doen bij de start.
1: So when the lines go out, you wait 1 second.
2: Yeah.
1: And then, that's my advice.
0: Yeah. Ja, even gewoon dus de lichten gaan uit, ja, en dan niet meteen uitsloven. Gewoon even rust pakken. Even 1 secondje wachten en dan pas gas geven. Ik denk dat hij dan al in de kont van Verstappen kijkt. Denk je ook niet, Jurgen?
2: Ja, denk ik ook. Hamilton zei zelfs, wacht maar 2 seconden, dan kan ik er ook voorbij.
0: Ja, Hamilton die kwam ook nog met voor hem nog veel beter advies. Hij zei, nee, niet 1 seconde is niet genoeg. Je moest in 2 seconden even wachten.
2: 2 seconden, ja.
0: Ja, of je dat advies daadwerkelijk gaat opvolgen. Wat denk jij, Jurgen? Ik denk het niet.
2: Nee, natuurlijk niet. Ja, of hij heeft een poepstart en dan zeggen we, zie je wel. Ja, hij heeft het advies opgevolgd. Hè?
0: Ja, nou, ja, dan heeft hij in ieder geval een excuus. We gaan het vanmiddag vanaf 3 uur allemaal zien. Dan gaan de lichten uit in Monaco. Voor de race kun je trouwens hier bij Grand Prix Radio en op kijk.nl nog kijken naar de gloednieuwe voorbeschouwing met Olaf Mol en Jack Ploy. Daarover hoor je zo meteen meer.
3: Dit is Grand Prix Radio. Sport Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tunesië reist met grote twijfels af naar het wereldkampioenschap voetbal na een ruime nederlaag tegen België. De groepsgenoot van Oranje kampt met vormverlies en dat zorgt voor de nodige onrust vlak voor de start van het toernooi. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de matige wedstrijd en de duidelijke cijfers is de sfeer rondom de selectie vlak voor de start van het eindtoernooi tot een dieptepunt gezakt. Binnen de technische staf en de spelersgroep heerst grote bezorgdheid over het niveau. Uit de reacties van de technische staf en de spelersgroep blijkt dat de defensieve kwetsbaarheid en het gebrek aan creativiteit de grootste punten van zorg zijn. De bondscoach liet na de wedstrijd kritisch weten dat zijn elftal op alle fronten is afgetroefd en dat er in deze korte tijd nog enorm veel werk aan de winkel is om überhaupt competitief te kunnen zijn op het allerhoogste podium. De zware nederlaag zorgt ook voor de nodige onrust bij de meegereisde achterban en de Tunesische media die weinig heel laten van het vertoonde spel. De ploeg reist hierdoor met een loodzware druk op de schouders af naar het basiskamp van het toernooi. De focus moet nu snel om, want in de groepsfase van het wereldkampioenschap wacht een zwaar programma. Tunesië treft naast het Nederlands elftal nog meer sterke tegenstanders in de strijd om een plek in de knock-outfase. De ploeg moet direct vol aan de bak om de sportieve schade te herstellen. Ja, en het Nederlands elftal lijkt zich dus voorlopig geen grote zorgen te hoeven maken over WK-tegenstander Tunesië.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: dit was toch een regelrijk echte zomerhit van Matthew Wilder, Break My Stride. Maar als je hier naar buiten kijkt, dan zomerweer. Althans, hier laat nog heel even op zich wachten. Al was de verwachting wel dat het later deze zondag nog allemaal op zijn pootjes terecht zou komen. Mag het ook, want ik had voor mezelf een klein barbecue gepland, Björn, na de Grand Prix.
1: Lekker.
0: Ja, dus ja.
1: Dan hoop je maar dat het weer wat beter wordt, hè?
0: Ja. Wie heeft er nou trek in natte biefstuk?
2: Ja.
0: Nee, goed. We sluiten zo meteen af. Maar niet voordat we Michael van Gerwen weer even over het voetlicht hebben gebracht. Want hij heeft weer eens een toernooitje gewonnen. Gisteravond kreeg hij voor de tweede keer in zijn carrière de Nordic Darts Masters op zijn naam. Maar dat ging niet van een leien dak hier, Björn.
1: Nee, hij moest er 4 wedstrijden voor winnen. En die eerste 2 wedstrijden, dat was eigenlijk echt dramatisch. Hij gooide een gemiddelde van 88 in de eerste wedstrijd. Een gemiddelde van 86 in de tweede wedstrijd. Nou, dat is in darts termen op het hoogste niveau gewoon slecht. Ja,
0: zo. Beschameld.
1: Ja. Ja. Het was dat zijn tegenstanders, de Zweedse lokale qualifiers, die gooiden nog slechter. Dus daardoor ging hij uiteindelijk wel naar de halve finale. Daar gooide hij een stuk beter, ook in de finale. Gemiddeld is rond de 100, dat is wat we weer van hem kennen. Zijn tweede World Series overwinning is het van dit jaar, nou, al gewonnen te hebben in Bahrein. Het enige is, het telt niet mee voor de ranking, dus hij heeft er niet zoveel aan voor de wereldranglijst. Maar ja, het is wel goed voor je vertrouwen, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, we hadden het er eerder over een keertje met Knoert. Kort Westerman, dat ja, hij moet in principe gewoon wel weer zorgen dat hij wat meer overwinningen op zijn naam schrijft. Want anders gaat hij echt de zak op de wereldranglijst. Maar ja, een gemiddelde van 100, als ik dat vergelijk met de European Darts League. Luke Litter gooide toen in de finale een gemiddelde van 111. Dus daar zit nog wel een verschilletje tussen. Maar ja, goed, we gaan even luisteren naar wat Michael van Gerwen na afloop te zeggen had tijdens het podiuminterview.
3: Ja, yeah, it's always nice to have a win behind your name again. It that gives confidence, that gives good feeling. Because if you look to my performances early on, in the first round, second round, it wasn't good. We have to acknowledge that. But more importantly is the way how I bounce back to try to actually keep grafting. I think that makes me win today, and I'm really pleased with that. Winning tournaments and winning games is the only medicine to try to get better in your game. And I've been doing this game for a long time, and sometimes I was thinking I get fed up with it, but I love what I do, and a lot. This gives me an amazing feeling. So I want to do this more often, and I'm going back on the practice board. Keep investing time in myself, and I hope I can show everyone a lot more.
0: Ja, hopelijk dat je het spel vaker kan laten zien. Wanneer staat het volgende Darts Note programma, Jeroen?
1: Volgende week alweer de World Cup of Darts. Daar komen dan diverse landen in duo's in actie. Heel wat landen komen in de groepsfase aan actie. 4 landen niet, waaronder Nederland. Die komen pas in de tweede ronde in actie. Dat is pas op zaterdag. En daar voor Nederland spelen Gian van Veen en Michael van Gerwen.
0: Oké, thanks voor die update. Dat was hem weer, deze editie van Koffie en Classics. De komende uren gaan we ons opmaken voor de grote prijs van Monaco hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio. Zometeen na 12 uur hoor je Robert Roor. 3:10. Belangrijk, zet je wekker, zet je alarm, laat alles afgaan. NL Alert, doe het. Want dan start de nieuwe voorbeschouwing op de race met Olaf Mon en Jack Ploy. Kun je hier beluisteren op Grand Prix Radio, maar ook live te zien op kijk.nl. Vanaf dit weekend zullen we dat samen voorafgaand aan iedere Grand Prix verzorgen. De voorbeschouwing met Olaf en Jack. Om 3:00 gaan de lampen uit. Dan met Kimi Antonelli vanaf Pol, gevolgd door Max Verstappen en Lewis Hamilton. En Kimi, ik zeg het nog maar een keertje, hè. Kimi, jongen, luister naar Max zijn advies.
4: So when the lines go out, you wait 1 second?
1: Yeah.
0: You wait 1 second. Minimaal. Jongens, wat wordt het spannend.

0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom hoopt dat er niet bezuinigd hoeft te worden op de sociale zekerheid. Dat zei hij bij WNL op zondag. Hij wil met de bonden kijken hoe de boel efficiënter kan. De bonden liepen weg bij gesprekken met het kabinet. Dat wilde korten op de WW en de WIA en de AOW-leeftijd laten stijgen. De twee mannen die waren opgepakt bij het concert van rapper J in Arnhem zijn door de politie naar verhoor vrijgelaten. Ze verstoorden de openbare orde. Justitie handelt de zaak verder af. Het concert verliep verder rustig. J riep geen provocerende dingen. Morgen treedt hij nog één keer op in de Gelredome. Meer dan 1 miljoen Spanjaarden hebben in Madrid de mis bijgewoond van paus Leo. Die kwam gisteren aan voor een bezoek van bijna een week. Gisteravond hield de paus al een gebedswaken vanuit het stadion van Real Madrid. Dinsdag en woensdag bezoekt hij Barcelona. Daarna gaat hij nog naar de Canarische eilanden. En de handgeschreven boodschap van Harry Styles, die gisteren paginagroot in het Parool verscheen, is een enorme hit. Vooral jongeren bieden online flinke bedragen om een exemplaar in bezit te krijgen. Daar zijn we blij mee en trots op, zegt de hoofdredacteur. Hij overweegt om extra exemplaren van het Parool te laten bijdrukken. In het oosten kan nog een bui vallen. Verder vanmiddag droog met stapelwolken en af en toe zon. Het wordt 17 tot 20 graden. En vooral aan de kust staat een stevige wind.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zat 60 kilometer file. De meeste vertraging is er door grenscontroles en wegwerkzaamheden. De langste file staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld, 10 minuten oponthoud. A4 daarna richting Amsterdam voor knooppunt Nieuwemeer, 10 minuten. A16 Breda richting Antwerpen voor de grens met België, 10 minuten vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. A35 Almelo richting Duitse grens voor Enschede, 10 minuten. In Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens, 20 minuten oponthoud. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle voor Kampen, 5 minuten vertraging.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
10: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
11: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupemeloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
5: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
4: Ja, voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
9: Ik wil als dino.
10: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Grand Prix Radio.
12: Robert Delore.
13: Michael van Gerwen heeft gisteravond de Nordic Darts Masters gewonnen. In Kopenhagen versloeg hij wereldkampioen Luke Humphries met 8-7 in een bloedstollende finale. Goed nieuws dus voor Michael van Gerwen. Goedemiddag.

0: Free Radio, jouw sportradio, midden in het weekend van de Formule 1 in Monaco. Vanmiddag is de race en gisteren was de kwalificatie, die heb je misschien wel gezien. En wat was het spannend, hè? Ja, het was misschien ook wel de spannendste zaterdag van het hele Formule 1 seizoen. Met uiteindelijk Kimi Antonelli die de snelste was. Direct na de kwalie kreeg Kimi bij Sky Sports de vraag wat voor emoties er door hem heen gingen. En toen zei hij het volgende.
1: It's really hard to describe. The rush of adrenaline was immense. I was still shaking. And now, when I was in the press conference, because of the adrenaline. But yeah, it's one of those laps that is very special. Where it just comes all together. And I'm very happy to have gotten pole today.
0: Kimi Antonelli hoorde je. Hij start vanmiddag de race in Monaco vanaf pole. En daarachter Max Verstappen en Lewis Hamilton. Dus dat wordt leuk. Richting de eerste bocht, daar in Monaco. Ja, de race is vanmiddag om 3:00, uiteraard live bij ons. En we hebben vanmiddag vanaf 3:50 de voorbeschouwing met Olaf Mol en Jack Ploy. En die is ook te zien bij kijk.nl en uiteraard te horen hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Michael van Gerwen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Nordic Darts Masters na een bizar incident met een podiumbestormer. Een als Elvis verklede supporter verstoorde de wedstrijd op het moment dat de Deen Mats Sanjer op matchpoint stond. Nou, het van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: nuttigheid voor Van Gerwen. Na de spelonderbreking miste Sanja zijn cruciale wedstrijdpeil. Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen profiteerde daarvan en besliste de partij vervolgens in de allerlaatste leg definitief in zijn voordeel met 6-5. Na afloop sprak Van Gerwen van een bizarre ontknoping en gaf aan zoiets in zijn hele carrière nog nooit te hebben meegemaakt. Hoewel hij blij is met de overwinning, plaatste hij ook kritische kanttekeningen bij de organisatie. Volgens de darter moet de beveiliging scherper zijn om de veiligheid van de spelers op het podium te kunnen garanderen. Nou ja, door de winst stroomt de Nederlander nu wel door naar de laatste acht van het toernooi.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio richting half 1. Tijd voor je lunch op zondag. Eet smakelijk. En tijdens je lunch nemen we even wat sportnieuws met je door. We beginnen bij darts, want Michael van Gerwen heeft weer eens laten zien waarom hij nog altijd tot de absolute wereldtop behoort. In Kopenhagen pakte hij gisteravond de Nordic Darts Masters door wereldkampioen Luke Humphries met 8-7 te verslaan. Het was een finale om op het puntje van je stoel naar te kijken. En voor Van Gerwen een heerlijke opsteker. Ja, en noemde zelfs het winnen het enige medicijn na een wat wisselvallige periode. Dan Curaçao, ja, waar de WK-koorts langzaam begint te lopen. De ploeg van Dick Advocaat nam met een overtuigende 4-0 overwinning op Aruba afscheid van het thuispubliek gisteren. Alle goals vielen naar rust en zorgden voor een feestelijke sfeer in Willemstad. Met dat vertrouwen op zak stapt Curaçao straks in het vliegtuig richting de Verenigde Staten. Waar komende week de historische eerste WK voor Curaçao wacht. Hè? En die eerste wedstrijd is op 14 juni voor Curaçao tegen Duitsland. Ja, en over Duitsland gesproken, ook zij lijken precies op tijd in vorm te komen. Die Mannschaft versloeg gastland Amerika gisteren in de laatste oefenwedstrijd voor de start van het WK. Een belangrijke overwinning toch wel voor de ploeg van Julian Nagelsmann. Die daarmee een goed gevoel heeft om aan het toernooi te beginnen. En dat maakt de openingswedstrijd tegen Curaçao meteen ook een mooie uitdaging. Ja. Straks gaan we het even hebben over de Giro d'Italia. Vandaag is de laatste etappe voor de vrouwen. En natuurlijk vanmiddag Formule 1. De grote prijs van Monaco live met Kimi Antonelli op pole. En erachter Max Verstappen en Lewis Hamilton. Je hoort het hier bij Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
7: Welkom in Afrika!
6: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
8: Help!
9: GWC!
8: Help!
9: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
10: Laten we het proeven.
9: Opdrachten uitvoeren.
11: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
9: Maar wie het best integreert...
12: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
9: ...wordt tot ere Himba gekroond.
13: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
6: Pick it to the tribes.
9: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
14: Let's go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
15: Fijne verjaardag.
16: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
14: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
17: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
18: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
17: Ja, voor maar 6,99.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
17: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
23: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
24: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
23: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
25: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
26: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
27: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
28: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
29: Zeg, als u altijd maar hard werkt,
0: vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat in totaal 90 kilometer file. De meeste vertraging is er vandaag door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De files die opvallen op de ring van Amsterdam, de A10 Noord tussen Landsmeer en Zeeburg, 10 minuten oponthoud richting Amersfoort. Op de A35 Almelo richting Duitse grens voor Enschede, 10 minuten. In Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens een half uur vertraging. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid een kwartier oponthoud.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
4: Robert Delor. Met zometeen meer over de Giro.

0: jouw sportradio. Overal in Nederland via DAB+, online. En natuurlijk ook in de Randstad op FM 97.6. In Italië is vandaag de slotdag van de Giro voor de dames aangebroken. En dus krijgen we antwoord op de vraag, wie trekt het roze naar zich toe? Ja, de strijd lijkt vooral te gaan tussen Anna van der Breggen en Demi Vollering. En Vollering deed gisteren in ieder geval uitstekende zaken door de één na laatste etappe te winnen. Al verliep die rit allesbehalve volgens het boekje. Ja, dat was nogal niet wat. Vanwege gevaarlijke weersomstandigheden werd de koninginnenrit namelijk vlak voor het einde ingekort. Er was zelfs vrees dat stuk ijs van de berg naar beneden zouden komen. En dus kregen de rensters ineens een nieuwe finishlocatie voorgeschoteld. Op de onverharde paden richting die aangepaste aankomst werd het vervolgens razend spannend. Vollering probeerde het verschil te maken, maar Van der Breggen gaf geen krimp. Uiteindelijk plaatste Vollering vlak voor het einde toch een beslissende versnelling. En pakte ze de ritzegen. Ja, al was er één klein detail. Ze wist zelf niet helemaal zeker waar de finish precies lag. Dat kwam door alle last-minute wijzigingen. Ja, na afloop reageerde Demi Vollering bij de NOS op dat toch wel opmerkelijke slot van de etappe.
1: Ja, we hebben geprobeerd om het plan zo goed mogelijk aan te passen. En uiteindelijk hadden we al snel door van oké, nu wordt het heel lastig om hier in dit kleine stukje nog een minuut terug te pakken. Dus op den duur hebben we onze pijlen meer omgevormd tot een stage win. Waar ik heel blij mee ben. Omdat het is toch een hele mooie etappe, een mooie klim. Dus daar ben ik blij mee. Maar het voelt gek, dubbel. Je weet niet hoe het anders gelopen had natuurlijk. En dat gaan we nooit weten.
0: Ja, door het inkorten van de etappe gisteren kreeg Demi Vollering net wat minder ruimte om het verschil te maken in het klassement. Met een sterke eindsprint snoepte ze nog 12 seconden af van de voorsprong van Anna van der Breggen. Maar voor de slotrit van vandaag heeft ze nog altijd 48 seconden goed te maken. Ja, er ligt dus nog een flinke uitdaging te wachten vanmiddag bij de laatste etappe van de Giro voor de vrouwen. Die etappe begint over ongeveer een half uur. En de finish is rond 5:30 vanmiddag. Ook vandaag natuurlijk Formule 1 in Monaco. En bij ons zit je eerste rang voor alle actie. Om 3:00 is de race. En om 2:50 beginnen Olaf Mol en Jack Ploy met de voorbeschouwing. En die is ook te zien bij kijk.nl. En uiteraard ook gewoon te horen hier bij jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Golfer Joost Luiten overweegt zijn caddy Alan Burns nog tijdens het KLM Open te ontslaan. De tweevoudig toernooiwinnaar uitte na afloop van een moeizame speelronde felle kritiek op de samenwerking met de Zuid-Afrikaan. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een moeizame speelronde heeft Luiten ver doen wegzakken in het klassement van het KLM Open. De frustratie bereikte een kookpunt op de 16e hol. Volgens de Nederlander gaf zijn Zuid-Afrikaanse caddy daar een verkeerde afstand door. De bal vloog meters over de green, wat Luiten een dubbel boogie opleverde. Hij scoorde daarmee twee slagen boven het gemiddelde en dat is een dure fout, want zo'n misstap kost op dit niveau direct tientallen plaatsen. Luiten noemde het optreden na afloop amateuristisch en stelde dat dit soort fouten dit seizoen te vaak voorkomen. Luiten gaf aan dat hij zichzelf moeilijk kan ontslaan, maar zijn caddy wel. Door alle emoties hield de golfer nog een kleine slag om de arm wat betreft een directe breuk. Maar een hard gesprek moet nu uitwijzen of Burns bij de afsluitende ronde nog wel aan de tas staat. Door de slechte reeks zakt Luiten in het algemeen klassement en bezet hij na 3 van de 4 rondes de gedeelde 67e plaats, waarmee een topklassering in eigen land uit het zicht is. Ondanks de Nederlandse malaise kent het toernooi ook nog een lichtpunt. De jonge landgenoot Kiet van der Welen handhaaft zich knap in de subtop.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Radio, jouw sportradio. Je gaat richting 1 uur op deze zondagmiddag. En het is een beetje een wisselvallige dag qua weer. Kortom, een perfecte zondag om lekker de radio aan te houden. Dan blikken we zo nog even vooruit op de race vanmiddag in Monaco met Antonelli op pole. Daar vlak achter Verstappen en Lewis Hamilton. Dus dat wordt spannend. Een Mercedes op pole en erachter dus een Red Bull en een Ferrari. Kortom, die race die wil je niet missen. De start is om 3 uur en uiteraard is dat live bij ons. Ja, en om 2:50 beginnen we al met de voorbeschouwing op de Formule 1 in Monaco. Dus blijf er gezellig bij vanmiddag.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De man van 73 naar wie werd gezocht op de Veluwe is terecht. Een groepje wielrenners ontdekte hem tussen Heerde en zijn woonplaats Wezep. Gisteravond werd de zoektocht gestopt vanwege de wolven in het gebied. De politie bedankt iedereen die heeft meegezocht en meldt dat de man voor een check naar het ziekenhuis is gebracht. De voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom wil kijken hoe het systeem van sociale zekerheid efficiënter kan. Dat zei hij bij WNL op zondag. Hij hoopt dat er dan niet bezuinigd hoeft te worden op uitkeringen. In Denemarken heb je als je werkloos wordt binnen een paar weken een gesprek en weer snel een baan, zegt hij. In Berkel-Enschot is een man gewond geraakt nadat er vanuit een huis op hem werd geschoten. Volgens Omroep Brabant werd de man in zijn been geraakt en strompelde weg. Politie hield in het huis een man aan en nam 3 luchtdrukpistolen mee. Volgens mensen in de buurt kennen de 2 mannen elkaar niet. En in Middenmeer is een man uit Polen opgepakt die in eigen land nog 7 maanden celstraf te goed heeft. Volgens regiozender NH was vanuit Polen een verzoek binnengekomen om hier naar hem uit te kijken. Een wijkagent wist hem uiteindelijk aan te houden. Waarvoor de Pool de gevangenis in moet, is niet duidelijk. Veel stapelwolken met af en toe zon, vooral langs de kust. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog en nog even zon. Daarna vanuit het westen buien. Het wordt wel iets warmer.
3: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de weg, voornamelijk door wegwerkzaamheden, maar er zit ook veel recreatieverkeer op de weg. Door de afsluiting van de A9 staat er file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer. De vertraging is 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd op de A27 van Breda naar Gorkum bij de brug bij Gorkum. Daar is nu de rechte rijstrook dicht. Vanaf Nieuwendijk is de vertraging 10 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Sint-Annebos en Tilburg Centrum West een kwartier vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Malden een kwartier. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens bijna een uur oponthoud door grenscontrole.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
9: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
13: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
14: Peugeot. De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
15: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
17: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3-sterren-slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Grand Prix Radio. Robert Delor.
0: Curaçao heeft vertrouwen getankt voor het WK voetbal. De ploeg van Dick Advocaat versloeg gisteren Aruba in de uitzwaaiwedstrijd met 4-0. Op 14 juni speelt Curaçao de WK Open.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. We zitten midden in een prachtig Formule 1 weekend in Monaco. Vanmiddag staat daar de race op het programma. Maar gisteren werd er al een belangrijke slag geslagen tijdens de kwalificatie. Op een circuit waar inhalen ongeveer net zo lastig is als een parkeerplek vinden in hartje Monaco, is een goede startpositie goud waard. En die pole ging verrassend genoeg naar Kimi Antonelli. Ja, natuurlijk. De jonge Italiaan die laat dit seizoen al vaak zien wat hij kan. Maar als je kijkt naar de vorm van Mercedes in de afgelopen jaren in Monaco en naar de trainingen de dag op vrijdag, dan zag niet iedereen dit aankomen. De grote vraag is dan ook, hoe heeft Mercedes deze ommekeer voor elkaar gekregen? De teambaas van Mercedes, Toto Wolff, kreeg die vraag na afloop voorgelegd bij F1 TV.
1: You know, yesterday we didn't have this on our books with the Mercedes. We have a low drag car that is good on fast circuits. Never around here. And the Ferraris were absolute dominant. And today somehow we unlocked more potential. And it looked good. And then obviously Kimi putting one and one together, starting qualifying session, very solid. Then Q2 was already very good. And then at the end, I didn't think it was enough. You know, in our GPS, we saw the Trace being slightly behind Max. And then I don't know what he did there in turn 17 or 18. It was by the tiniest of margins enough.
0: Het was dus precies genoeg voor Kimi Antonelli om pole te pakken. En daarmee barstte het feest aan één kant van de Mercedes garage los. Ja, en aan de andere kant was de stemming waarschijnlijk iets minder uitbundig. Want de teamgenoot van Kimi Antonelli, George Russell, kwam niet verder dan de zesde tijd gisteren. En dan weet je dat de vraag vanzelf komt, hè? Waar ging dat mis? Russell gaf na afloop van de quali zelf tekst en uitleg.
2: Start of the year was just easy. Every lap I did in practice, qualifying, it was P1, worst case P2. You know, every single session, Q1, Q2, Q3. The last three races, it's just been nowhere. And even Canada, it was like a real fight to get a decent lap. And then I just nailed it at the end of both of those sessions. But that was sort of like pulling something special out of a hat. And a little bit lucky to do it. I think there's definitely some things we've seen that the changes with this year's car is with my natural driving style doesn't suit it as last year's car did. And yeah, Kim and I have had different driving styles and this year it's suiting him perfectly well. So either I need to adjust to this and I'll do my best to do that. But it still doesn't answer why the start of the year was such a breeze. So yeah. I don't know.
0: George Russell was dat bij Sky Sports. Gisteren teleurstellend zesde werd hij in de kwalificatie in Monaco. Vanmiddag om 3:00, dan is de race. En om 3:50, dan beginnen Olaf Mol en Jack Ploy al met de voorbeschouwing op die grote prijs van Monaco. Hier bij jou.

0: gewonnen. Met deze overwinning brengt de Nederlandse haar indrukwekkende totaal op maar liefst 24 Grand Slam titels in het enkel spel. Ook in andere categorieën was er Nederlands succes. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de finale op het Franse gravel was de rolstoeltennister in twee sets te sterk voor haar grote rivale Yumi Kimaji uit Japan. De groot trok de partij met setstanden 6-4, 6-3 naar zich toe. De overwinning in Parijs heeft een extra bijzondere lading voor haar. Ze moest vorig jaar na een zware heupoperatie een lange periode revalideren en haar onaantastbare status als nummer 1 van de wereld tijdelijk opgeven. Tijdens het toernooi liet ze zien weer helemaal terug te zijn op haar oude niveau. Na afloop liet ze opgetogen weten dat deze titel door alle fysieke tegenslagen van het afgelopen anderhalf jaar misschien wel de mooiste uit haar hele loopbaan is. Het succes voor de Nederlandse delegatie bleef niet beperkt tot het vrouwenenkelspel. In de quad-categorie, de klasse voor tennissers met een beperking aan zowel benen als armen, ging de toernooiwinst naar Niels Vink. Hij rekende in de finale overtuigend af met zijn landgenoot en vaste dubbelpartner Sam Schreuder. Vink pakte de felbegeerde titel in Parijs met de overtuigende cijfers 6-2 en 6-1, waarmee hij zijn status als mondiale nummer 1 overtuigend waarmaakt.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

Sport Radio richting 14:30 op de meest relaxte dag van de week, de zondag. Met even wat nieuws uit de sportwereld van vandaag. Ja, we beginnen op de transfermarkt voor de voetballers. Want waar José Mourinho werkt, daar is het zelden rustig. De trainer van Real Madrid zou zijn oog, volgens het nieuws vandaag, hebben laten vallen op een middenvelder van West Ham United. En ook Bernardo Silva staat volgens verschillende media hoog op zijn verlanglijstje. De transferperiode is nog maar net begonnen en Mourinho is alvast druk met het leggen van zijn puzzel voor komend seizoen bij Real Madrid. Dan WK-voetbal. Tunesië, een van de tegenstanders van Oranje in de groepsfase, beleeft geen ideale voorbereiding. Nee, niet bepaald. Ja, de Tunesiërs gingen gisteren hard onderuit tegen België. Het werd 5-0. En dat terwijl ze eerder deze week ook al verloren van Oostenrijk. Dan Formule 1. In Monaco is George Russell nog altijd op zoek naar antwoorden. De Mercedes-coureur kende een lastige kwalificatie gisteren en moest opnieuw zijn meerdere erkennen in teamgenoot Kimi Antonelli. Ja, terwijl Antonelli indruk maakte, bleef Russell steken op een teleurstellende zesde startplek. Later vandaag krijgt hij in de race de kans om terug te slaan, al is dat in Monaco vaak lastig. Ja, straks aan het woord de winnaar van de Nordic Darts Masters, Michael van Gerwen. En uiteraard meer Formule 1 op je zondagmiddag hier bij jouw Sportradio.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
8: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
9: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
11: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
10: Zo geregeld. 123inkt.nl.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
13: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
14: Ik heb hier de biefstuk Bali.
15: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
14: Geniet ervan.
13: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
12: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
16: 18 plus, speelbewust.
17: Ja.
14: Echt serieus? Wat een geld.
18: 18.000. Godverdikke me.
19: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
19: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
21: Fijne verjaardag.
22: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
23: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
24: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
25: Pas je eindelijk het

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Ook vandaag is het weer druk op de weg door wegwerkzaamheden en grenscontroles. En er zijn ook nog wat ongelukken gebeurd. Op de A27 bijvoorbeeld eentje van Breda naar Gorkum bij de brug bij Gorkum. Daar is nu de rechte rijstrook dicht en de vertraging een kwartier. Op de A67 Eindhoven-Venlo bij Venlo gebeurde ook een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht en dat kost je vanaf Panningen een half uur. A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Sint Annabos en Tilburg Centrum West een kwartier vertraging. En door grenscontrole ook veel oponthoud op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. Hou er rekening met een half uur extra reistijd.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
4: Robert Delor. Straks meer Formule 1 en ook Michael van Gerwen aan het woord.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio met vandaag Formule 1 in Monaco. En bij ons zit je eerste rang voor alle actie. Om 3 uur vanmiddag is de race en om 3:10, dan beginnen Olaf Mol en Jack Ploy met de voorbeschouwing. En dat is te zien bij kijk.nl en uiteraard ook gewoon te horen hier bij jouw sportradio. Dan even heel wat anders. Gisteren was er goed nieuws voor de groene sloopkogel Michael van Gerwen. Hij heeft namelijk weer eens een toernooi gewonnen. Gisteravond schreef hij voor de 2e keer in zijn carrière de Nordic Darts Masters op zijn naam. Na afloop van de finale kwam hij even voor de microfoon tijdens het podiuminterview.
1: Yeah, it's always nice to have a win behind your name again. That gives confidence, that gives good feeling. Because if you look to my performances early on, in the first round, second round, it wasn't good. We have to acknowledge that. But more importantly is the way how I bounce back to try to actually keep grafting. I think that makes me win today, and I'm really pleased with that. Winning tournaments and winning games is the only medicine to try to get better in your game. And I've been doing this game for a long time, and sometimes I was thinking I get fed up with it, but I love what I do, and a lot. This gives me an amazing feeling. So I want to do this more often, and I'm going back on the practice board. Keep investing time in myself, and I hope I can show everyone a lot more.
0: Altijd lekker om van Gerwen in het Engels te horen, en goed voor hem dat hij weer eens een prijs heeft gepakt. De Nordic Darts Masters schreef hij gisteren op zijn naam. Ja, wie de grote prijs van Monaco vandaag op zijn naam geschreven, dat is waarschijnlijk wel de vraag van vandaag. En later vanmiddag ga je het antwoord krijgen als je de radio aanhoudt.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen verwacht een soepele en stapsgewijze overgang naar een nieuwe race-engineer bij Red Bull Racing. Zijn vaste vertrouwenspersoon Giampiero Lambiase vertrekt na een breuk van zijn contract naar concurrent McLaren, waardoor de viervoudige wereldkampioen zich moet gaan voorbereiden op een nieuwe stem op zijn boordradio. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lambiase vertrekt eind 2027 naar McLaren. Omdat Verstappen nog een verbintenis heeft tot en met 2028... zal hij sowieso minimaal één Formule 1 seizoen zonder zijn vertrouwde rechterhand moeten afwerken. De Red Bull-coureur maakt zich echter weinig zorgen over de aanstaande verandering en benadrukt dat de rust binnen het team bewaard blijft. Hij legt uit dat het proces heel gecontroleerd verloopt en dat het team Lambiase gaandeweg zal begeleiden naar zijn uitstroom. Achter de schermen liggen er volgens Verstappen al duidelijke ideeën klaar over een geschikte opvolger. Volgens de coureur loopt de ideale kandidaat om het felbegeerde plekje aan de pitmuur over te nemen op dit moment al rond binnen het huidige team. De concrete verschuivingen in de garage worden naar verwachting tegen het einde van het jaar zichtbaar. Dit heeft mede te maken met de reglementen rondom het afschermen van gevoelige technische data voor een toekomstige concurrent. Verstappen benadrukt tot slot dat een goede werkrelatie met een engineer zeldzaam is, maar dat de huidige situatie laat zien dat de onderlinge vertrouwensband groot genoeg is om dit professioneel op te vangen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je gaat richting 2 uur op de meest relaxte dag van de week, de zondag. Met dit weekend natuurlijk Formule 1 in Monaco. Vanmiddag om 3 uur hebben we de race voor je. En over ongeveer een half uur dan starten Olaf Mol en Jack Ploy met de voorbeschouwing op de meest iconische race van het Formule 1 seizoen. En straks aan het woord Max Verstappen na zijn sterke kwalificatie gisteren in Monaco.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 2 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In Leuvenheim in Gelderland heeft de politie een eind gemaakt aan een illegaal feest. Er waren ruim 100 mensen. De geluidsinstallatie werd meegenomen en de mensen gevraagd om te vertrekken. Ze kregen het advies om niet met drank of drugs op te gaan rijden. 3 deden dat toch en die zijn aangehouden. Een groep wielrenners heeft op de Veluwe de man uit Weesp teruggevonden die sinds donderdag werd vermist. Gisteren was al uitgebreid gezocht, maar dat leverde niks op. 'S Avonds moest worden gestopt omdat er gevaar dreigde door de wolven in het gebied. De teruggevonden man is voor controle naar een ziekenhuis gebracht. Zeker 1 dode en 5 gewonden bij schietpartijen in Israël. Ze waren op meerdere plekken in het midden van het land bij de westelijke Jordaanoever. 2 verdachten zouden zijn uitgeschakeld, zegt Al Jazeera. Naar andere verdachten wordt nog gezocht. Een wapen dat bij de schietpartij is gebruikt zou zijn gevonden. En China wil dat elektrische auto's compacter worden. Al jaren is de trend andersom. Er is vraag naar ruimte, meer actieradius en meer snufjes. En dus worden de stekkerwagens groter en groter. Sommige zijn al 2 meter breed. Dat drukt op de infrastructuur, zegt China. Want die auto's passen niet meer in gewone parkeervakken. Veel stapelwolken, maar ook af en toe zon, vooral aan de kust. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog met wolkenvelden en zon. Later vanuit het westen buien. Het wordt wel iets warmer.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg, onder andere door wegwerkzaamheden, maar ook grenscontroles veroorzaken lange files. Op de A2 Den Bosch-Utrecht extra drukte tussen knooppunt Empel en Waardenburg. De vertraging is daar 30 minuten. Het heeft te maken met de afgesloten A27. Door de afsluiting van de A9 is het extra druk op de A4... van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer. Er staat ruim 10 minuten in de file. Er gebeurde een ongeluk op de A67 van Eindhoven naar Venlo bij Venlo Noordwest. Daar is de vertraging ook 30 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 3 kwartier door grenscontrole.
5: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar 1,50 € bij Burger King.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
7: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Helemaal los! bij Ethos.
12: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
15: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
16: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
18: Honor the craving.
19: Domino's.
20: Everyone from left to right, van Holland komt eraan.
21: Go left!
22: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Grand Prix Radio.
1: Robert Delors.
0: Tunesië, een van de WK-voetbaltegenstanders van Oranje, heeft gisteren een flinke tik gekregen in hun voorbereiding. De Noord-Afrikanen verloren gisteren met 5-0 van België en gingen eerder deze week ook al onderuit tegen Oostenrijk.
2: Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio op zondag. En we maken ons op voor de race van vanmiddag in Monaco. Maar zoals zo vaak in het Prinsdom werd er gisteren tijdens de kwalificatie al een groot deel van het werk gedaan door de coureurs. Op de smalle straat is een goede startplek vaak van onschatbare waarde. En de snelste man van de dag gisteren was, verrassend genoeg, Kimi Antonelli. Ja, hij bezorgde Mercedes een fraaie polepositie. Maar ook Max Verstappen zal met een goed gevoel terugkijken op zijn zaterdag. De Nederlander kwam gisteren uiteindelijk slechts 43.000ste tekort voor de snelste tijd en zat er dus uitstekend bij. Na afloop van de kwalificatie werd Verstappen door F1.com gevraagd waar die sterke kwalificatie ineens vandaan kwam.
1: Yeah, good question. I think the changes that we made for sure helped. The car felt a little bit more together. Even though, of course, yeah, our weak sector is sector 2. The curbs, the bumps, that's where we still lose out compared to some of our competitors. But overall, I mean, it was a strong qualifying for us. I think heading into the weekend, I would have definitely signed for this. After yesterday, I would have signed for this. And definitely this morning, I would have signed for it. So, it's been good. We can be happy. At the same time, I guess some people might be a little bit disappointed in the team, which I guess is a good thing. You know, when you're that close to pole, but also you need to be realistic. I think we had a good turnaround. And to be fighting up there is great for us.
0: Goed gedaan dus door Max Verstappen. Hij start vanmiddag de race vanaf plek 3 in Monaco. Dan Charles Leclerc, natuurlijk de lokale favoriet daar. Hij bleef een bewogen Q3 gisteren. In zijn eerste run maakte hij een foutje en daarna zette hij even de snelste tijd op de klokken. Maar in zijn laatste poging ging het mis. De Monegask raakte de muur, waardoor de ophanging rechtsachter het begaf. Tegenover Sky Sports vertelde Leclerc na afloop wat er precies gebeurde.
2: I mean, it's a combination of factors. When it's only on me, I say it without much shame. But today was probably a combination of factors. I think, first of all, it's a result of the last two weekends being particularly messy. With something specifically on my car that I'm really struggling with at the moment, that I think we have the solution, but well, we'll have to try it in Barcelona and see if it's getting better. But the consistency of the car at the moment is just extremely tricky, and that make me push in Q3, not really knowing where's the limit of the car, and yeah, I overdid it.
0: Charles Leclerc hoorde je bij Sky Sports. Vanmiddag om 3:00, dan is de race. En straks om 2:50 beginnen Olaf Mol en Jack Ploy met de voorbeschouwing op de grote prijs van Monaco, hier bij jouw sportradio. Stay.

7 juni, de dag van de Grand Prix van Monaco. Over een paar minuten nemen Olaf Mol en Jack Ploy mee in de voorbeschouwing op de meest iconische race van het jaar. Je hoort bij hun alles over bandenstrategieën, de stand in het kampioenschap en de laatste verhalen uit het paddock. Kortom, alles wat je moet weten voordat de auto's straks losgaan in de smalle straten van Monaco. De voorbeschouwing met Olaf en Jack is te zien op kijk.nl en hoor je straks natuurlijk gewoon hier bij jouw sportradio. 3, 2, 1.

0: Vrienden en vrienden van de sport, een heel hartelijk goedemiddag. Daar zijn we dan, Olaf en Jack, vanuit de Grand Prix Radio Studio op Kijk. Hartelijk welkom bij onze voorbeschouwing op de Grand Prix van Monaco. Jack, ja, Monaco man, wat komt er bij je binnen?
1: Ja, magisch. Het allermooiste circuit waar de Formule 1 jaarlijks terugkomt.
0: Ja, iedereen is druk bezig. As we speak is inmiddels de pitstraat opengaan. Dat betekent dat de coureurs zich aan het voorbereiden zijn op alles wat er nu gaat komen tussen de start. Start van de wedstrijd is natuurlijk straks om 3:00, maar we geven je nog even wat ruimte. En links en rechts, ja, dat zijn de belangrijke momenten. Hè. Dan moet die auto het wel doen. En volgens mij zijn er al wat problemen links en rechts bij wat coureurs.
1: Ja, Lindblad had een probleem. Die bedankt net zijn team dat ze op tijd de auto klaar hadden. Hij is weg. En Lawson sprong uit de auto, springt nu weer terug in de auto. En dat is dus ook een probleem. Dus de Racing Bulls begint niet lekker de race, zeg maar.
0: Nee, en dat allemaal in het kroonjuweel van de Formule 1. Monaco is wat dat betreft zo'n aparte wedstrijd op de kalender. Dat is met helemaal niks te vergelijken. Ik heb in mijn hoofd niet een stratencircuit zitten waarvan ik denk, ja, dat lijkt er een beetje op. Singapore?
1: Nee.
0: Niet.
1: Nee,
0: Baku?
1: Niks. Nee.
0: Dit is in wezen het enige echte stratencircuit wat we hebben.
1: Ja, in Baku hebben ze denk ik wel getracht om het een beetje na te bouwen. Maar wat daaromheen staat is een beetje neppig eigenlijk. Hè? Dit is heel historisch. Ja. Elk gebouw wat je hier ziet is echt.
0: Ja.
1: Bestaat, wonen mensen. De straten die worden gewoon gebruikt, ook tijdens het weekend.
0: Zo
1: en in Baku is het een beetje neppig, toch ja. Wel.
0: Nee, dat zijn de belangrijke zaken. Kwalificatie weten we ook. We hebben natuurlijk gisteren met hoop mensen naar kunnen kijken en naar luisteren. Is natuurlijk een plaatje hier.
1: Ja, geweldig man. En dan op het laatste. En we rekenen niet en opeens weer zo iemand. In dit geval dan gelukkig Max Verstappen voor ons Nederlanders. Die dan opeens zegt, piep, ik heb je. Ja, bijzonder.
0: Ja.
1: Mooi, dat kan alleen maar daar.
0: Piep, ik heb je net niet.
1: Ja,
0: op
1: 44.000. Ja.
0: Dat is natuurlijk weer het allermooiste.
1: Maar ja, ik had geen verwachting dat hij op die voorste rij zou komen. Dus nee. Voor mij was dat wel piep. Ik sta toch op die eerste rij.
0: Over dat 43.000ste gesproken. Er was in 2017... in de kwalificatie van Monaco en de Kimi Raikkonen, die heette Kimi.
1: Hey,
0: die pakte de pole met 43.000ste. Die pakte die bij een jongen die voormalig 4 titels bij het team van Red Bull gereden had. Dat was Sebastian Vettel met 43.000ste. 2026, ene Kimi Antonelli, 43.000ste. Met een Red Bull coureur, in dit geval Max Verstappen, die ook 4 poles voor Red Bull met elkaar gereden
1: had. Wat zin in neem?
0: Jongen, data in Formule 1 en dat soort dingen, dat is echt ongelooflijk belangrijk. En ja, de sfeer, dat is natuurlijk helemaal iets waar iedereen niet over uitgesproken. Ik persoonlijk denk dat een fan alleen maar die kant op gaat vanwege de sfeer.
1: Ja, en de sfeer bedoel je dan met name dat de mensen op de boten, de locatie, het
0: compleet.
1: Water, frisse lucht, gezelligheid. En wat ik denk
0: gaan
1: heel
0: we
1: belangrijk
0: plat
1: is...
0: maken? Mooie bootjes, lekkere werven.
1: En ik denk dan met name... Nou, wat ik merk als je daar bent, is dat op het moment dat die auto's weg zijn en het circuit is open, loop jij dus op dat asfalt waar jouw helden net hebben gereden. Ik denk dat dat wel heel bijzonder maakt.
0: Ja, precies. Ja. En dus, omdat het een Grand Prix is die dit jaar alweer voor de 72ste keer verreden wordt. De allereerste keer werd er hier gereden in 1929. Dat was een wedstrijd die ging over 100 ronden. Die duurde 4 uur en die werd gewonnen door meneer Anthony Noge. De laatste bocht op het circuit die wij Raaskas noemen, heet officieel nu Anthony Noge. Hij was een sigarettenhandelaar. En daaruit is natuurlijk een heel groot beroemd ook sigarettensponsormerk in de Formule 1 terechtgekomen, die jarenlang bij Ferrari en bij het team van McLaren zijn centjes neergelegd heeft. Heroïsche gevechten gezien hier in het verleden tussen, ja, ik noem even 1992.
1: Actueel beeld, heel eventjes meenemen voor de kijkers. Lewis Hamilton verremt zich uitkomen tunnel. Uitkomen tunnel, dat zie ik net gebeuren. Ik hoor het van een ander.
0: Zo zijn die dingen. Prachtig het gevecht tussen Nigel Mansell en Ayrton Senna in 1992. Waarbij Senna zijn McLaren zo breed maakte en Nigel Mansell een veel snellere Williams had. En die probeerde, en die probeerde, en die probeerde. En die kreeg het gewoon niet voor elkaar. En ook controversiële zaken zijn...
1: Maar was Senna de koning van Monaco?
0: Ik denk dat Senna nog steeds wel de koning van Monaco is, omdat hij ook natuurlijk al die pole positions bij elkaar gereden heeft. Er zijn veel mensen, maar daar komen we zo nog over te praten, die het rondje van Kimi Antonelli wel redelijk in diezelfde hoek zagen liggen. Het was wel ook wel echt een toprondje, daar niet van. Goed nieuws is, en ook dat gebeurt op de achtergrond, maar dat is

0: dat Liam Lawson zijn auto inmiddels weer aan de praat gekregen heeft en meegaat. Ik ging het over controversies hebben. En dan komt er bij mij maar één naam in mijn hoofd en die heet, en zo zat hij een beetje in elkaar. En ik zeg, zo zat hij in elkaar, maar dat is niet lullig bedoeld zoals ik het zeg. Michael Schumacher.
1: Ja, absoluut. En het komt natuurlijk meteen, die 2006, de kwalificatie, komt daar naar boven. Dat hij zijn auto in Raskas, in die bocht, waar we het net een beetje over hadden, dus zeg maar richting het rechterstuk, daar parkeert hij zijn auto om te voorkomen dat andere mensen zijn snelle tijd op dat moment kunnen verbeteren.
0: Boom. Het mooie was,
1: ik parkeer hem.
0: Ja, en ik kon ze achteruit niet vinden.
1: Nee, zegt hij.
0: Ik kan hem achteruit niet vinden. Weet, staat hij daar, ding, rode vlag, allemaal gedoe. Maar wel een goede wedstrijdleider toen de tijd. Charlie Whiting, die zei, vriend, ik heb jou door.
1: Ja.
0: En wat gebeurde er? Hij moest achteraan starten. En achteraan starten in Monaco is in alle redelijkheid, ja, dan ben je gewoon, ben je het bokkie.
1: Dan is
0: je,
1: eigenlijk een no-go.
0: Dan ben je gezien, dan doe je wat dat betreft gewoon echt niet meer mee. En het andere mooiste verhaal wat ik vind is uit Monaco, luxe, mooie boten, mooie dingen, rijkdom. Jawel, Jaguar had ooit op de voorkant van de auto van Christian Kleen, en ook van zijn teamgenootje.
1: Oh ja, die diamant.
0: Die hadden een diamant daarop geplakt. Ja. Het was een lullig steentje, zo eentje waar je vrouw zegt van, nou moet je hem nou mee naar huis nemen.
1: Doe mij maar in die ring.
0: 300.000 euro. Zal ik nog eens zeggen?
1: 3 ton.
0: Drie ton diamantje op de neus. Ja. Christian Kleen gaat van start in die Jaguar. En Christian Kleen komt bij de hairpin. En het is ratsbats, boom, en het is een crash. Nou, fijn. De Marshall is natuurlijk altijd hier in Monaco. Goed, snel, auto weg, spullen aan de kant en dingen. Oké. Na de wedstrijd, alle monteurs van de Jaguar die kant op. We gaan even de spullen ophalen. Ja, nou, daar was de voorvleugel. En daar was ook de neus van de auto. En waar is de diamant? De diamant was weg.
1: Verdwenen.
0: En de diamant is tot op heden nog steeds weg. Nooit gevonden. Dus er is één iemand daar die zei, joh, ik heb een hartstikke leuke Grand Prix gehad. Mijn vent komt s'avonds thuis in het hotel met een diamantje van 3 ton. Weet je, dat zou ook wat dat betreft zomaar kunnen. En dan hebben we natuurlijk Monegasken zelf. We hebben het net over Anthony Noge gehad. Anthony Noge. Charles Leclerc. En dat is natuurlijk de enige officiële echte Monegask. Als we Robert Doornbos mochten geloven in het race, van ja, die had een Monegaskische racelicentie. Dus daar stond het Monegaskische vlagje bij. Heel veel sporters die daar natuurlijk wonen vanuit belastingtechnische redenen. Ja, die dingen die zijn er. Hè? En dat heeft ermee te maken dat het niet altijd meevalt. As we speak zijn er problemen voor Gabriele Bortoleto, die stilgevallen is bij het uitkomen van de pitstraat. Maar even terug naar waar ik het net over had. Charles Leclerc, niet altijd even succesvol geweest hier,
1: nee,
0: toch?
1: Nee, hij is alleen in 2024 heeft hij hem hier gewonnen. Eindelijk,
0: nou, dat is best succesvol.
1: Ja.
0: Ik zou hem vertekenen.
1: Eindelijk. Maar hij heeft, kijk maar naar gisteren.
0: Ja.
1: Gisteren heeft hij ook weer die problemen gehad. De druk is zo hoog. Hij zit met die duim onder de kin. Hij wil hier zo graag presteren. En ik denk dat het dit jaar ook niet gaat lukken. Ik denk dat Lewis toch echt wel aan het langste strootje trekt van Ferrari vandaag.
0: Maar aan het einde gaan we de voorspellingen doen.
1: Ik zeg nog niks. Het hangt erom, Leclerc.
0: Nou, hij heeft in het verleden natuurlijk ook heel veel pech gehad. Hij is een keer in de kwalificatie gecrashed. Toen pakte hij wel pole position. Toen dacht hij, ja, het zit wel goed. Auto gebouwd, auto opgebouwd, nieuw gebouwd. Hij rijdt naar buiten voor de warm-up lab zoals deze. Onderweg naar de grid. En toen bleek toch dat de aandrijfas rechtsachter niet helemaal goed was. Dus hoorde die uitkomen zwembad, hoorde die klonk, klonk, klonk, klonk, klonk, klonk, klonk, klonk, klonk. En toen was zijn wedstrijd alweer voorbij. En dan ligt de hele druk van die natie op je. We hebben in Nederland met Verstappen gezien hoe dat in Nederland gaat. Die druk is er. Verstappen kon daar goed mee omgaan.
1: Ja.
0: Nou is hier natuurlijk een heel klein landje, want wij denken dat Monaco wel groot is, maar het is 1,5 kilometer van voor naar achter. Dus dat is allemaal niet zo groot. En hij heeft daar jarenlang toch wel last van gehad.
1: Ja, absoluut.
0: En dan moet je het voor elkaar krijgen. En dan moet je toch maar zien dat je.
1: Ja, daarom viel er ook zo'n heel veel van zijn schouders af.
0: Dat je tussen die vangrails lekker blijft krullen en brullen en allerlei andere zaken voor elkaar.
1: Maar goed, hier blijft gewoon dit kleine foutje. Dit kleine foutje heeft fatale gevolgen hier op dit circuit.
0: Ja, zeker. We gaan even naar het volgende blokje. Komt Jan. Tadaa. En dan gaan we het hebben over de startgrid van deze wedstrijd. Want dat is natuurlijk een van de allerbelangrijkste zaken die er zijn. Hoe gaat het hele spul van start? Ik trap hem af met de laatste twee. Dat zijn Lance Stroll en Fernando Alonso.
1: En daarvoor Bottas en Ollie Bearman.
0: Ollie Bearman, ja. Ollie Bearman, dat is een van die jonkies. We vinden hem top. En hij is echt, echt, echt wel een goeie. Maar dat is ook weer zo'n jongen. Die heeft, net als vorig jaar, geen geluk op Monaco. En ook op de zaterdag was hij niet geheel tevreden met wat hem overkwam.
2: Ja, yeah, I'm really disappointed. Obviously, this morning was a bit of a very unlucky moment. You know, I was a bit offline with the traffic on the left and and picked up the dust and just lost it. It completely caught me and everyone else off guard. So that was a shame. But the guys worked tirelessly to put the car back together, and it was feeling so good. You know, we should really be on track right now. I was on for a lap that would have put me well within reach of Q2. You know, I was in for the top 10, and then of course the red flag came out. After the red flag, you know, we queued up for 2 minutes, 2.5 minutes, and I just had no grip on the lap. I mean, I was just sliding around all over the place. I was pushing the absolute limit because I knew I needed one to get through. I gave it everything I could, but just not enough grip. You know, for the rest of the weekend, we've been doing preparation laps on the soft tire, but this time we had to just go and push straight away without a prep lap. So it was just super unlucky. It's been a really unlucky day, to be honest.
1: Ja, precies wat we net zeiden. Het kleinste foutje is fataal. En als je dan een beetje pech krijgt, kom je in zo'n negatieve spiraal. En dat zegt
2: Yeah, I'm really disappointed. Obviously, this morning was...
1: Hij zegt nogmaals, ik ben really disappointed. En dat is logisch ook, hè? Want hij wil zo graag. Hij wil gewoon graag die stap maken naar Ferrari. Maar uiteindelijk mag hij toch racen vandaag.
0: Absoluut. 18e startpositie was Sergio Perez met een 1.14.7. En de 17e startpositie is er voor Le Français Esteban Ocon. Hij met een, die was maar 200ste langzaam. Die Checo Perez is, die had het eigenlijk best goed gedaan. En dan komen we op de 16e positie terecht. En dat is Gabriele Bortoletto. En Bortoletto had ook wat dat betreft niet zo'n hele fijne kwalificatie. Want ja, we weten, Monaco, muurtjes dichtbij. En als je het over body language in audio hebt, zeg maar, dan hoor je van tevoren dat hij het niet zo erg naar zijn zin had.
2: Ja, ik denk... I've not done a good job in quali. There is not really much I can say. I think there was no need to take that many risks in Q1. We knew we were standing on a top 10 pace since FP1. I ended up taking a bit too many risks. I touched the wall and broke the suspension.
3: How are you feeling about tomorrow, given how you know it's quite tough out there?
2: Oh, you know, Monaco is Monaco, right? It's tough to overtake here. We don't give up, but still, you know, it's a shame to not be able to put the car where the team deserved. I'm sorry only for them because they have done an amazing job this weekend, and I understand that they fully deserved the top 10 in quali, and I was not able to deliver that for them.
1: Ja, hij biedt terecht zijn excuses aan. Hij maakte fout, hij nam te veel risico. En jammer, want die vrije trainingen stonden ze er hartstikke goed bij.
0: Audi's hebben goede mechanische grip. Dus het is voor hem eigenlijk best een beetje zonde wat gebeurt. Dus gaan we weer een rijtje verder komen.
1: Ja, even een seconde. Ja. Ik heb gehoord dat hij ook problemen gaat krijgen om te gaan starten.
0: Ah, ja. Dat zal niet voor het eerst zijn. Gabi. McLaren is dit jaar allebei in China niet van start gegaan. Maar toch hun 1000ste Grand Prix. Zo werken die dingen. Laten we doorgaan. Arvid Klimblad 15e. Franco Colapinto is dan de man die op de 14e positie gaat starten. Dat doet hij samen met Nico Hulkenberg. Hulkenberg 13e. Geen 11e deze keer. En dan komen we bij de man die daar wel voor staat. Er staan twee Williams ervoor. Alexander Albon staat 11e. Maar Carlos Sainz staat 12e. En het bijzondere is dat hij niet in de top 10 staat, maar wel tevreden is, want hij zat ergens in die Q een rondje. Dat was heel goed.
2: Yeah, unfortunately, I didn't do a very good lap in Q2. All the great things that we did in Q1 with a honestly very bad timing of that red flag that didn't allow me to post my fastest lap of the session. And then I had to go straight back out on a cold, used set of tires and do a bit of a banzai lap to get into Q2, which was honestly one of the best laps I've done in my life, given the circumstances. I was very pumped for Q2, thought that we were possibly going to get into Q3, but my Q2 lap was, I did one or two too many mistakes with a bit of front locking as I went to push a bit more, and I lost one or two tenths that cost me the Q3.
1: Heerlijk. Hij zei van, ik had een mooie ronde, alleen ik moest naar buiten op koude banden. En dat heeft me uiteindelijk die fantastische top 10 opgeleverd.
0: Ja, 11e plek dus voor zijn teamgenootje Alexander Albon. Waarvan geroepen wordt dat andere teams aan betrekken. Maar James Vowles, teambaas, heeft gezegd, die gaat helemaal nergens heen. Komen we bij Liam Lawson uit. Hij zal als 10e gaan starten. Dat is eigenlijk best knap, want Lawson had ook wat dat betreft helemaal niet zo'n heel fijn weekendje. Hij reed een 1.13.8, dus dat is op zich niet zo heel verkeerd. Sorry, 13.4. En dan Pierre Gasly met die Alpine. Ik riep het tijdens de kwalificatie toen hij er nog niet stond. Die hoort in de top 10 terecht. Nou, waar komt hij uiteindelijk terecht? Op de 9e positie met een 1.13.2. Ja, en Gasly, ja, je gunt het hem ook. En tussen die smalle vangrailtjes, althans die smalle straten en die vangrailtjes, is hij toch een man die wel weet hoe het werkt. En hij was dan volgens mij ook behoorlijk tevreden na afloop.
2: Very, very happy. I'm full of adrenaline right now, so I'm not sure I'm going to sleep tonight. I'll need to find a way, but no, it was, yeah. I don't think we could have hoped for a better result at the end, you know, best of the rest, behind the top four teams, which are too competitive at the moment for us to mix up with them. And yeah, it wasn't easy to, you know, top the midfield. So quite hard in for practice. I had to work our way through qualifying, and then, yeah, Q3 went all out. And yeah, I'm so pleased. The lap all came together. When I passed the line, I could feel it was like that. I could not do anymore, so I was very happy with it. And yeah, I think the whole team did a very good job today. It was small margins, but these small margins make a big difference on Sunday. So.
1: Ja, hij was heel blij, Pierre Garcia. Hij zei ook, ik heb nu zoveel adrenaline in mijn lijf. Ik hoop dat vanavond ik in ieder geval mijn oogje dicht kan doen. Hij staat dus naast Lawson, daarvoor Oscar Piastri en Lando Norris. De wereldkampioen vanuit het constructeursteam. Die zijn natuurlijk heel teleurgesteld. Wat zei Lando na de kwalificatie?
2: I don't really know why. When I looked at the data, like I had fractionally more brake pressure, but the line was the same, the bump was the same. So it's just I was at 99.9%, and it's hard to know that sometimes. And I went to 100%, and I paid the price. So you know, I was pushing a lot. I feel like we got a lot of lap time out of it quite early on in qualifying. There just wasn't much more to come after that, and that's just frustrating when you see the others doing better and better laps, and the gap getting bigger, and you kind of want to go with them, but we just didn't have the car all weekend, honestly. We've been struggling, that's been very clear. So, difficult weekend, all in all, especially after last year. And I just tried to go for a lap that was just a bit better in Q3. And I was up, but I was 2/10 up almost. So, there was certainly more potential in it. But even if I was 2/10 up, I only would have been ahead of Oscar. So, the gap to the others was still just too significant even. So, just not the car this weekend.
0: Nee, al had ik het een tandje beter gedaan, waren we nog niet verder naar voren gekomen. Dat moet toch ontzettend veel pijn doen bij de regerende constructeurskampioen. Want ja, hij heeft dit jaar pas 3 keer puntjes gescoord. En dat heeft Carlos Sainz in een Williams ook gedaan. Dan komen we bij de mannen die in de top 6 staan. Een van de mannen in die top 6. Ik weet dat collega Rob van Zomeren, die vindt dat helemaal geweldig, dat het niet zo goed gelukt is. Maar dat het niet goed gaat met George Russell, dat mag duidelijk zijn. Want die werd natuurlijk door oren gewassen door zijn jonkie. En hij krabt zich letterlijk en figuurlijk, zegt hij ook, achter de oren. Want hij snapt niet hoe het zover heeft kunnen komen.
2: I don't really know. I mean, the last few races, it's just been so challenging for me just to get the laps together. I remember the first two races of the season, every lap I did, practice or quali, it was always, you know, P1 or P2. And now I just, yeah, nothing's clicking. Got some ideas, but yeah, my driving style is just not working with the car at the moment. So need to understand. I don't know. There's definitely, you know, we've done some good work to sort of understand some things with my driving style that I've had sort of all of my years in Mercedes. And I think this car is not bringing out the best in me. So I need to adjust to it or make some development changes to help me drive more naturally. So yeah, I'm sort of scratching my head right now.
0: Sort of scratching my head around, zegt dus George Russell. Ja, hij weet het niet, want in het begin van het jaar, alles wat ik deed was P1 of P2. Ja, en zo gaat dat vaker, want dan komt er in één keer een coureur die het net even beter voor elkaar heeft. Er zijn andere teams die dat ook ontdekken. Maar bij Red Bull gaat het aan zich nu wel een tandje beter.
1: Ja, want naast George Russell staat de teamgenoot van Max Verstappen, Isaac Hadjar. En dat die daar ook goed bij staat, ja, Betekent dus veel goeds. Dat Klopt. Ze bij Red Bull wellicht de boel een beetje op orde hebben. Voor Russell en Isaac Hadjar de rij van Ferrari, Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Wie van de twee gaat die start doen? Belangrijk daarvoor natuurlijk nog Max Verstappen op die verdalemij de tweede plek. Max was nog best wel een klein beetje tevreden.
4: I think the changes that we made for sure helped. The car felt a little bit more together. Even though, of course, yeah, our weak sector is sector 2. The curbs, the bumps, that's where we still lose out compared to some of our competitors. But overall, I mean, it was a strong qualifying for us. I think heading into the weekend, I would have definitely signed for this. After yesterday, I would have signed for this. And definitely this morning, I would have signed for it. So, yeah. It's been good. We can be happy at the same time. I guess some people might be a little bit disappointed in the team, which I guess is a good thing. You know, when you're that close to pole, but also you need to be realistic. I think we had a good turnaround, and to be fighting up there is great for us. I think end of Q2, beginning of Q3, you know, it's super close. I mean, after the first run, it was a thousandth of a second. So, of course, I knew that it was on, unfortunately, and you're 400s behind. But I've also taken pole once here by 800s, you know, so I know how it works.
0: Heerlijk om Verstappen zo relaxed te horen, of het nou 400 is of 4000. Ik heb het allemaal meegemaakt, ik heb het allemaal gezien. Maar er was maar één steeg gistermiddag en die trainde uiteindelijk een 1.12.0, net niet in de 1.11. De auto's zijn langzamer, maar van al die mannen was Kimi Antonelli de snelste. En hij stond een uur na de kwalificatie nog te stuiteren.
5: Oh my gosh, I was still shaking after one hour. You know, because the rush, I think this is the most intense qualifying of the year. Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult. You keep getting closer to the wall, and it's just about fine margin. It's not easy to put the lap together, but Max made the life, you know, made our life very hard, and he did incredible as well. Also Ferrari very quick, but also big thanks to the team, because the turnaround from yesterday was just immense. I'm not gonna lie, yesterday we were struggling and it wasn't looking the best, but the team did a great turnaround. To, you know, we changed the setup quite a lot, quite drastically, and the car, you know, came alive, and I just had a lot of confidence in into qualifying, and yeah, it was good to, you know, to be able to get the pole.
0: Geweldig om te horen. Ja, hij mag ook echt heel, heel, heel trots zijn.
1: Ja, maar geweldig toch? 19 jaar in Italië, spreekt bijna niemand Engels. Ja. En hij staat ons allemaal keurig te woord in mooie zinnen.
0: Ja, bij Ferrari zullen ze wel nagedacht hebben. Waar hebben we die uiteindelijk weten te missen? Goed, we gaan naar de strategie.
6: Box nou, box is laat, box kantoor.
0: Wat gaat Pirelli doen? Nou, het is vrij makkelijk, want er bestaan lijstjes. En die lijstjes die roepen van, in principe is Monaco een eenstopper, want dat wil dus iedereen. Je wil zo min mogelijk stoppen. Baanpositie is heel belangrijk. En volgens mij hebben ze ongeveer nog allemaal hetzelfde over. In ieder geval iedereen in de top 6.
1: Ja, ze hebben de meeste alleen maar soft over. Ja. 4 sets used. Allemaal.
0: Ja, gebruikt. Nee, ze hebben dus 1 nieuwe set hard, 1 nieuwe set medium. Dus ze gaan of op hard of op medium starten.
1: Ja, zoveel mogelijk kilometers maken.
0: Als je op een medium band zou starten en de ander start op een harde band, omdat hij een langere eerste run zou willen rijden, dan verliest hij bij de start 1,5 meter. En waar valt er hier nou wat te winnen? Juist bij die start. Het is maar 155 meter, 115 meter zelfs, naar de allereerste bocht, de eerste rempunt. De Ferrari starten als een dolle. De mannen van Mercedes en ook Max hebben de laatste tijden wel slechte starts gehad. Of slechtere.
1: Gisteren was dat mooi, hè, die Pesco. Nee? Vond je dit geweldig? Dat vroeg aan Kimi Antonelli.
0: Heb je al, Kimi vroeg aan Max en Louis. Heb je advies voor mij?
1: Ja, geweldig. 1 seconde wachten bij de start. En toen zei Louis, heel gevat, nadat Max dat antwoord had gegeven. Nee, 2 seconden wachten. Nou,
0: 2 seconden wachten bij de start.
1: Geweldig.
0: Ja, het is een enorme bottleneck. En we gaan het zien. De basis is, we hebben hier een keer een code rood gehad in de eerste ronde. Dus ging iedereen banden wisselen, want er kwam een herstart. En daarna geen pitstop meer gezien. En dan kan Monaco een lange zit worden. Maar dat is allemaal uiteindelijk ook niet zo heel spannend. Het is gewoon een super, super interessante wedstrijd. Omdat je weet dat met de huidige auto's, ze zijn een fractie smaller. Misschien zijn er toch mensen die hem weer ergens tussen gaan proppen, waarvan je denkt, ja, het kan wellicht niet. Want ja, hier rij je niet altijd tegen andere auto's aan, maar hier rij je tegen de muur.
1: Zou die teams onderling ook nog eens een keer kunnen zeggen van, joh, we doen met de ene auto een undercut en met de andere auto een overcut? Heeft dat zin om met je team te spelen?
0: Smalle pitstraat, drukke pitstraat. Het is echt ontzettend lastig. En dan kan je ook nog vertellen, er is een nieuwe regel. Op het moment dat je bij de zwembadchicane aankomt, als je de tunnel uitgereden bent en je haalt daar iemand in, want je denkt, ja, dat weet je, ik doe net of ik mijn verremming rijden binnen doe, pitstop. Als je door die pitstop iemand inhaalt, moet je ook weer terug. Als je het in de wedstrijd doet, doordat je een foutje maakt, je geeft nog voor de volgende bocht tabak, geef je hem uiteindelijk weer terug. Dan is er helemaal niks aan de hand en dan zal de wedstrijdleiding je niet tot achter je oren helemaal wegkrabben. Dus is de vraag, wie denk jij dat er aan de leiding gaat na de eerste bocht?
1: Ik denk Max Verstappen. Ja, okay. Ik denk dat de Ferrari's net te ver weg staan om dat te kunnen doen.
0: Ja, maar ja, die hebben wel een raketstart gehad, heel lang.
1: En wat denk jij?
0: Ja, ik denk Lewis Hamilton, want die heeft zo'n goede start. Die zit zo goed in zijn flow.
1: Daar zou het helemaal een mooie pot worden.
0: Zo lekker voor elkaar. Maar goed, over een tiental minuten...

0: Monaco.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar €6,99.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
3: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
11: Thuisin, mooi wonen.
12: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
13: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
14: Mmm. De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
15: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
16: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
17: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, hey, schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
18: Boost yourself.
15: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
19: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
20: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
21: Peugeot.
19: 100% groene stroom uit zon en wind? Kies voor de positieve energie van GreenChoice.
22: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
23: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.

0: vrienden, vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goedemiddag. Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik ben Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En hier zijn we voor de grote prijs van Monaco. Officieel de Formule 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026. Door de straten van Monaco in Monte Carlo. Daar aan die prachtige Mediterranee. Drie sectoren zijn er, 78 ronden gaan we racen. Lengte van de baan 3337 meter. Geen active aeros, geen voor- en achtervleugels die klappen, maar wel een overtake detection en een overtake op het rechte stuk. Dit is wat we hebben aan bochten. Alles bij elkaar. Mooie namen, iconische namen. En dit is wat er aan rubber mee is. De soft, de medium en de hard allemaal aan de linkerkant. De zachtste van de compounds die er zijn. Ik denk veel starten op C4 en sommigen op C3 die misschien wat langer door willen gaan rijden. Maar het is oh zo belangrijk om hier de planning van je pitstop goed te doen. Want voor je het weet zit je weer in het verkeer en dat ruimt. Hoe is het met het weer ter plekke, Dirk? Nee, dat gaan we zo doen, want er is een startblit. Achteraan Lance Stroll en Fernando Alonso. Wat heb ik erachter gezet? Tja, dat dus. Komen niet vooruit. Valtteri Bottas, 20e. Zijn slechtste kwalificatie van het seizoen. Oliver Baron, tweede jaar op rij hier niet uit Q1. Checo Perez, zijn beste kwalificatie sinds Australië. Esteban Ocon, 2025 stond hij nog top 10. Gabriel Bortoleto op de 16e stek pakte de vangrail. En Arvid Lindblad als rookie best oké op die 15e stek. Dan komen we bij Franco Colapinto. Twee keer in de top 10, nu 14e. Nico Hulkenberg, zijn slechtste kwalificatie van het jaar op 13. Carlos Sainz, oké. Alexander Albon, oké voor de Williams. Ja hoor. Dan komen we naar de 10e positie en die is voor Liam Lawson. Tweede jaar op rij in de top 10. Pierre Gasly met zijn beste kwalificatie op dit circuit. Lando Norris op de 8e stek, zijn slechtste kwalificatie van het jaar. En ook voor Oscar Piastri is het zijn slechtste kwalificatie sinds 2023 in Monaco. George Russell nog nooit in de top 4 gestart in Monaco. Isaac Hadjar ook in 2025 stond hij 5e. Toen nog bij de Racing Bulls. Charles Leclerc, 5e keer op rij dat hij op de 4e plek start. Lewis Hamilton zoekt Monaco podium nummer 8. Max Verstappen blij. Eerste Ford motor op de eerste rij sinds 1994. Michael Schumacher. En de 9e pole is er voor de mannen van Mercedes. En dat is pas hun eerste. En dat is sinds 2019. Het is de 4e pole voor Kimi Antonelli. Niet 9e, maar ik heb een doktershandschrift. Dus dat is niet zo heel handig dat ik dat op die manier doe. Dan nog maar even naar het weer ter plekke voor deze zondagmiddag gebeurtenis.
1: De zondag is ook echt een zondag in Monaco. 23,7 graden Celsius. Lekker weertje.
0: Ja.
1: 40,2 graden Celsius is de baan. Dat gaan we maar even opschrijven.
0: Okay.
1: En 61% luchtvochtigheid. Dat is vrij hoog. De kans op regen is 0%. Een klein beetje wind, 1,2 meter per seconde. En de bandenkeuzes zijn bekendgemaakt. Er zijn 3 mannen die op soft starten. De rest allemaal op medium. 3 mannen op soft. Bortoleto, Perez en Bottas.
0: Ah, Bortoleto staat in de pits. Die staat hier bij mij nog op een mediumband.
1: Ja, die zit in de pits. En okay. Ik vermoed, maar daar loop ik misschien een beetje vooruit op de zaken, dat zowel Perez en Bottas of een van die twee ronde 1 naar binnen gaat.
0: Harde
1: die soft inlevert.
0: Ja.
1: En een harde band eronder zet.
0: Je staat toch achteraan. Ja,
1: je staat toch achteraan.
0: Dan kun je nog wat. Dan zou je nog wat kunnen winnen gedurende de race en de wedstrijd. Waar ik ook over nagedacht heb, is dat het ook zomaar kan zijn dat, en dat is ook weer het spel tussen nummer 1 en 2, dat Kimi Antonelli helemaal niet 10 seconden voorsprong wil hebben. Want dan komt hij ook als eerste de achterblijvers tegen. Dat is ook van, dat zijn ook van die dingen.
1: Ja.
0: Het is natuurlijk wat dat betreft een loeikorte baan. Hè? 2337 meter, 3,3 kilometer. Maar we gaan wel 260 kilometer en 286 meter gaan wij rijden. De klok gaat lokaal naar 3 uur, nog 5 seconden. 4, 3, 2, 1 seconde. Komt u maar. En de opwarmronde, bam, is een feit. Lampen op groen en dus moeten ze wegrijden. Verstappen staat in de schaduw. Ik weet niet of dat gaat helpen of juist niet gaat helpen. Je ziet ook dat hij die auto al een beetje schuin zet. Hamilton zal een raketstart nodig hebben. Dat kan niet. Het kan druk worden in die allereerste bocht. Je zult een aantal mensen straks via de binnenkant zien gaan. Als ze dat doen om een aanrijding te voorkomen, dan zal de wedstrijdleiding daar redelijk relaxed over zijn. Maar lig jij op P5, zeg maar, start je vanaf P5, je denkt, joh, ik ga lekker binnendoor en ik kom aan de leiding naar boven. Ja, dan heb je wel een probleem. Dat gaat niet gebeuren. Formatieronde is een feit. En zo is het al hier in Monaco.
1: Perez heeft een klein dingetje al aan zijn broek.
0: Oh.
1: Een practice start infringement.
0: Ach.
1: Will be investigated after the race. Dus even rust voor Sergio Perez.
0: De laatste keer dat iemand op de eerste startrij startte en die voorbijgereden werd in bocht 1 was in 2002. Coulthard ging toen Montoya voorbij. Dat dus. Was wel een dingetje. 2024, de top 10 van de grid finishte als top 10 zoals ze gestart waren. Eerste en enige keer. En de top 3 zijn gefinished zoals ze gestart zijn in de laatste 3 Grand Prix Monaco's. Maar dan zeg ik, laat ze ons maar verrassen. Ander feit, Jack, en ik ga het nu alvast even roepen. We rijden langzamer dan vorig jaar.
1: Ja.
0: Wat heb jij ervan gemerkt?
1: Ja, ik heb het niet zoveel gezien eigenlijk, visueel.
0: Nee, je merkt het niet. Want het is, snelheid is een relatief begrip. De auto's zijn een beetje gedown toen.
1: Nou ja, dan heb je geplaatst, 2017? Ja, precies. Zelfde tijden of zo?
0: Nee, ze zijn niet sneller. Ja. Ze zijn, in 2017 waren ze net zo langzaam, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar het maakt niet uit, want het gaat om onderling. En al die jongens hebben die bochten vol gas kunnen nemen. Er was geen superclipping en dat soort dingen. En dus hebben we veel blije gezichten gezien. We hebben ook in de Telegraaf bij Erik van Aren kunnen lezen dat zowel Jos als Max echt tevreden waren over van nou, als dit de oplossingen zijn die ze voor de circuits voor ons hebben en die ze gaan aanpassen met het tweaken van het aantal megajoule wat we laden, dan denk ik dat het nog wel eens een keer goed kan komen. Zelden is de Grand Prix van Monaco niet uitverkocht. Zelden, zeggen ze erbij.
1: Hoeveel, zag je net die shots in de tunnel?
0: Er zijn? Ja?
1: 1000 Grand Prix McLaren.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik heb je gezien waar ze staan? God, zou ik maar zeggen. Die hebben dus even uitgepakt hier.
0: Nee, weet je nog, Mercedes in Duitsland. Mercedes in Duitsland toen met al die lederhosen en dingen. Nou goed, we hebben nog tijd zat zo dadelijk voor dit soort verhalen.
1: Ja.
0: Maar eerst even kijken hoe de heren zo dadelijk van start gaan. En of ze allemaal door Saint-Devot heen komen. Want dat is de eerste bottleneck waar het wellicht fout kan gaan. Ze staan wel redelijk dichtbij mekaar, zeg ik het over Verstappen en over Kimi. Verstappen en Kimi, dit jaar allebei regelmatig poepstarts gehad. De laatste keer zei Kimi, was mijn start in Canada wel oké. Okay, maar ook toen verloor ik een plek. En Verstappen staat alweer wat schuin. Ja, hij wil met zo min mogelijke dingen wil die weggaan. We gaan op de lampen letten, jongens, want dan gaan we starten. En dan gaan we racen voor de Grand Prix van Monaco. Toeren omhoog. 1, 2 lampen aan. 3 lampen aan. 4, 5. En we zijn weg en onderweg. En
1: slechte start.
0: Heeft een klaar. Einde wedstrijd. Helemaal stilgevallen. Helemaal weg. Ik denk in Entistol, want hij staat er volgens mij nog. Hij staat er nog. En zo kan je meteen de haven in naar je boot wandelen. Of komt hij wel van zijn plek? Bortoletto of Pit staat uit.
1: Antonelli, dat is logisch.
0: Hamilton en Leclerc. 2 Ferraris op podium. Hadjar 4, Russell 5. Verstappen is wel onderweg. Die auto is helemaal stilgevallen. Kan hij hetzelfde doen, hè, wat je nu zegt. Misschien komen we er binnen, doen we een reset, je harde band eronder en godzegen de greep. Ik denk dat er in een aantal huiskamers een paar, hoe heet die dingen?
1: Asbakken?
0: Afstandsbedieningen, ja, afbakken. Nootjes, hij heeft ook niet de snelheid erin zitten, hoor. Gekke gok, aandrijf als je kapot. Koppeling eruit geblazen. Nee, het kan gebeuren. Maar dit wil je niet. Aan de andere kant, los van het waanzinnig mooie rondje van Kimi Antonelli, was ook de kwalificatie van Verstappen wel een genot om naar te kijken. Laten we het daar maar op houden. Want van heel veel anders moet het niet komen vandaag. Nee, de gang is er niet. Hij komt niet eens bij.
1: Ergens.
0: Ja, maar dat is voor Max die rustig rijdt. Denk ik. Ga ik wel vanuit. Kimi Antonelli. Een goede start. Maar ja, als de man naast je slechte start heeft, komt hij.
2: What should I do?
3: Just bring it out, please, Max.
0: Wat moet ik doen? Breng hem maar binnen. Dan kan het zo zijn, want het is dus niet iets wat kapot kan gaan. Want dan zegt hij parkeren. Maar kan het zo zijn dat ze misschien dus willen resetten. Jongens, geen valse hoop, hè. Wedstrijd voorbij, hè. Als je nog punten haalt, dan ben je helemaal bijzonder. Kijk, jij hebt gelijk. Berman en Bottas zijn binnen in lap 1. Berman, ik schrijf hem even op. Lap 1 en Bottas. Lap 1. En die gaan geheid naar de harde band.
1: Ja, die gaan hetzelfde doen.
0: En die hopen ze al een beetje
1: bij.
0: Bortoletto idem dito. Waar is Verstappen? Die moet nu zo'n beetje de pits binnenkomen. Overtake is inmiddels enabled. Ik denk dat Verstappen binnen is. Ja, kijk maar, links onder de balk. Nou, dat wordt niet hard, aan gewerkt. Nee, er is echt iets kapot gegaan. Of in de bak, of een aandrijfas. Of allerlei elektronica. Kan ook, hè. Als je tegenwoordig een batterij hebt die zegt van zoek het maar uit, dan doet niks en niemand meer mee. Die mag overigens pas aangaan, de batterijpower, naar 50 km per uur snelheid. En moet je voorstellen, dan zit je daar op je dure boot of op je ding. En dan heb je misschien niet een heel groot scherm voor je neus gehad. En denk je, nou eens kijken waar die Verstappen doorkomt de eerste ronde. Ja, dan kun je dus na de leusherping kan je nog de 30 tellen. En dan komt hij uiteindelijk wel binnen zitten. Hij stapt uit, het is klaar, het is pijnlijk, het is Monaco, het is hard. Het is knetterhard. En dit is ook de eerste keer, en we weten niet of het motorgerelateerd is. Als het motorgerelateerd is, is het de eerste keer dat een Red Bull Powertrain de geest geeft. Dat het in de aandrijflijn zat wel. En je zag ook meteen de lampjes op de spiegels gaan knipperen. En de Ferrari-fans die zitten handen wrijvend. Antonelli wel gewoon even in drie rondjes 3,1 seconden los, hè. 3,1.
1: We hebben een melding. Dat is een valse start van George Russell.
0: Oh, out of position.
1: Ook dat nog voor George.
0: Die heeft, hoe heet hij, dit jaar ook gehad, toch?
1: Was dat kampioen? McLaren?
0: Nee,
1: Lando?
0: Ja, Lando.
1: Ja. Volgens mij wel, ja.
0: Er was also, is daar niet een standaard straf voor? Weet je, nou, ik weet niet meer, we gaan het wel zien. Als je out of position staat, ja. Hij zal hem misschien schuin hebben willen zitten. En als je dan niet boven die sensor staat, ja, dan sta je out of position. Noted. En dan krijg je een valse start. Oeh. Denk ik ook minimaal 10 seconden of wel een drive-thru. Eén van tweeën. Beide Williamson in de top, daar rond de top 10. Albon 10e, Sainz 11e, Hulkenberg 12e. We zijn aan boord bij Lando Norris. Hij rijdt achter de Pierre Gasly. Hier zijn we aan boord bij Pierre Gasly. En achter hem rijdt dan, ja, Lando Norris. Hardjar moet dat doen voor Red Bull Racing vandaag. Voorlopig op de 4e positie.
1: Ja, 1 positie gewoon omdat Max daar natuurlijk tussenuit is.
0: Maar goed, kan het tempo vooraan. 18-1, kan het tempo vooraan. Och, man. Die Antonelli rijdt gewoon 1-16-9. 17-6 voor Hamilton. 17-3 voor Charles Leclerc. 18-1 voor Hardjar.
1: Die Antonelli is aan het uitchecken.
0: Ja. Maar nu kan het nog, hè. Kan het precies. Dat ga je ook krijgen. Wat ga je doen? Wat hebben ze berekend? Als we tegen de staart van het veld aanrijden, dan heeft hij natuurlijk pech dat er nu 2 man zitten. Maar goed, die gaan niet snel naar binnen. Dan kun je zeggen, we gaan het zo doen. Alonso binnen.
1: Alonso, ja.
0: Top van 3.
1: Fernando Alonso.
0: Top van 3 is 3 seconden in dit geval. Hier is Hadjar. Dan gaat je naar George Russell. Wat gaat de wedstrijdleiding daarmee doen? Gasly zal blij zijn, hoor, die tussen die McLaren's rijdt. En Flavio Briatore ook, dat is echt knap. Volgend jaar wordt dat natuurlijk een spektakel in Monaco als het team van Alpine hier gaat komen met hun nieuwe hoofdsponsor Louis Vuitton. Oh nee, Gucci.
1: Gucci.
0: Louis Vuitton is al hoofdsponsor van de Formule 1. Gucci. Ja, want dat past natuurlijk wel. Ik bedoel, ik zie de Monaco edition van weet ik van wat al komen. Een tas en dit en dat. Voor een paar duizend euro. Ja, je zou kunnen zeggen, we hebben geen safety car, geen rare tijd gehad. Dus iedereen goed weg bij die eerste ronde. Maar voor Verstappen geldt dat niet. Hey, Perez komt ten tweede malen binnen. Dat is wel een beetje veel van het goede, toch? Of niet? Nee, die is niet binnen.
1: Nee, is er niet geweest. Was
0: hier de start. Herhaling van de start van boven. Verstappen 1, boom en weg. Knap dat iedereen hem vermijdt. Hij komt ook echt, hij wil meteen naar links. Je ziet hem 1 hup maken en dan is het weg. Dus ja.
1: Versnellingsbak?
0: Aandrijf, nee, maar dan kan hij de ronde niet uit. Ik denk een aandrijf was zou kunnen. Maar ja, dat is ook wel een bijzonder ding als hij daar in één keer knapt. Heeft hij wel heel veel grip gehad.
1: Ik had het niet gezien van Russell. Komt kunnen die, we Russell die zien? Ja, hij staat inderdaad ook schuin, wat jij zei.
0: Ja, maar hij staat ook te ver naar rechts, denk ik. En daardoor staat hij out of the box. Oei.
2: Ja, nice. Completely guys, what the man.
0: Dit is adrenaline. Een momentje ook voor die Hadjar, hoor, die er even dik aan het slingeren was. Ja, Russell staat naar buiten.
4: What is outside is grid box.
0: Juist, rechter voorwiel staat over de streep. Dat is outside the grid box. Snatch!
1: Maar er is melding. Full start George Russell. No further investigation.
0: Oké, heeft hij mazzel? Ja, prima. Misschien heeft hij net nog op het lijntje gestaan. De binnenkant goed was, dat zij het gezien hebben. En dan daarmee is het goed, hè. Klaar. En door.
1: Maar ook Perez wordt eraan genaaid, want die wordt ook nu onder investigation. False start.
0: Je gunt het niemand in dat opzicht, dus laat dat duidelijk zijn. Aan de andere kant, echt fout is fout. Maar in dit geval heeft de wedstrijd gezegd, nee, komt wel goed. Kimi Antonelli, 6 van 78. Je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio met Hamilton op 2. Leclerc op 3, dan Hadjar Russell. Ja, je zegt het ook, Perez, out of position. Maar goed, dan gaat het er meer. Hoe ver out of position stond hij ten opzichte van Russell? Als hij wel een straf krijgt, gaan mensen niet begrijpen, hè? action. De ene zegt no further action. Die op een mooie plek staat. En die achteraan staat, zou je van denken, joh, laat lekker gaan. No further action. Gasly 7, Norris 8, Lawson 9e en 10e, Alexander Albon. Beter weg ook dan maatje Carlos Sainz. Niet.
1: Alonso en Stroll zijn allebei gewisseld naar de zachte band.
0: Oh. Ik had er alweer
1: ik had ook een haar neergezet. Maar dit is natuurlijk voor het team...
0: Uitproberen.
1: Ja, van Aston Martin, die willen van alle data hebben. Want ja, ja, deze race is toch weer kansloos voor ze.
0: Uitvalbeurt Verstappen van de lijn. Niet weggekomen. En niet okidoki. En dat is niet tof. Maar het hoort erbij, hè?
1: Ja.
0: Part of the game. Al de radertjes die draaien moeten kloppen. Alle stekkertjes die zitten moeten blijven zitten. Terug aan boord. Tunnel in bij Lando Norris. Jagend op Pierre Gasly.

0: Daar zie je natuurlijk in de basis niet een snellere auto dan die van Lando Norris. Maar we hebben hier in het verleden ook Enrique Benoldi gezien. Die had David Coulthard achter zich. 44 ronden heeft David Coulthard er toen over gedaan om die vermaledijde Enrico Benoldi voorbij te komen. Het is hem niet gelukt. Piastri loopt wel uit. Dat is geen goed nieuws. Piastri loopt uit. Ten opzichte van Gasly. Dus dan is Gasly op dit moment degene die Lando Norris ophoudt en komt los en dan dichterbij. Nee, ook niet. Dus dat is wel mazzel. Dus Gasly kan dit wel slim doen. Als hij dit lang volhoudt, dan zal hij misschien straks of bij de pitstop Lando Norris moeten laten gaan. Maar dan heeft hij wel inmiddels misschien een goede buffer achter zich. Want van Lando Norris naar Liam Lawson is ook alweer 2,7 seconden.
1: We zagen net in beeld staan bij Bottas een melding dat de smoke komt alweer uit de remmen aan de voorkant.
0: Ach.
1: Probleem van het hele weekend al.
0: Nou, weet je wie dat voor 3 jaar geleden had? Problemen met de remmen? McLaren. Hele winter en daarna ook in het begin echt mega problemen. Dus wij denken, ja, simpel, dat los je op. Dat is niet zo simpel op te lossen. Helemaal omdat die remmen tegenwoordig helemaal ingepakt zitten. Wel even zeggen, Alonso en Stroll met die softband. Ja, net erachteraan gestart. Nu wel 17 en 18e. It's not so bad.
1: Nee. It's not so bad. Nog even over Gasly. Die was overigens wel, stond wel achter Lando Norris bij de startopstelling. Dus die is eerst Norris voorbij gegaan. En nu moet Norris weer terugvechten om dat plekje terug te krijgen.
0: Is goed gedaan. In de melee de goede ergens een keer een goede kant gekozen. Maar ja, Gasly heeft wel een lefbinkje op straat een keer, hoor. En dat weten we uit de Red Bull tijd ook nog met onze amigo Checo Perez. Hele jaar, nou ja, fout. Laatste jaar had hij wat moeite, maar dan kwam er een statuscircuit. Boom. Checo Perez krijgt een drive-through penalty. Oké. Okay.
1: Out of position. Dus die stond echt wel out of position.
0: Ja, dan heb je out of position gestaan. Ja.
1: Een drive-through penalty. Nou, die is lekker in
0: Monaco. Ja, maar goed, hij was al gezien. Dan moeten we ook even heel reëel zijn. Ga even spieken wat een pitstop hier kost. Ja, het valt wel mee. 18 seconden. Dat is niet zo heel goed. Omdat je natuurlijk een stukje voor de laatste bocht het rechte stuk verlaat, zeg maar. Je gaat eerder naar binnen en de baan loopt nog even door. Dus 18 seconden, not so bad.
1: Een stukje verderop. Er is een leuk gevecht gaande tussen Hülkenberg en Sainz.
0: Hamilton
1: was scherp. Of we dat ook een beetje in beeld kunnen krijgen ergens.
0: Hamilton was scherp bij de start. 0,25. Kimi Antonen 0,29. Uiteindelijk doet dus Verstappen zelf wat hij aan Kimi Antonelli adviseerde bij de start te doen. Even een seconde wachten.
1: Oei.
0: Ja, we kunnen maar beter weglachen, jongens. Ik bedoel, het heeft geen zin. Is de ballen kom.
1: Harde band.
0: 3,4. Moi. Drive-through penalty ingelost. De anderen krijgen dus op het rechte stuk met zo'n groot verkeersbord allemaal gele pijlen. Verkeer Waterstaat en heel Toto heeft maar dan 3 bij elkaar. Dat ze weten dat er iemand de pitlane uitkomt. Want die komt uiteindelijk ook weer aan de binnenkant van bocht 1 terecht. Schrik niet dat je wat rook uit de achterkant van de auto van Lewis Hamilton ziet komen. Daar zitten allerlei dingetjes, overlooptankjes van vroeger. Er is wat overdruk en dat mag dan daar via die uitlaat. Mag het een beetje weggeblazen worden. Checkt ook wel even uit ten opzichte van Leclerc, zeg. Knetter.
1: Antonelli. Ja, maar dat zag je het hele weekend al een beetje ontstaan eigenlijk.
0: Gewoon vorige week.
1: Hij zit zo goed in die auto.
0: Ja.
1: Hij gooit met die auto naar zijn zin. Hij lacht weer.
0: Ja.
1: En dan moet ik even terugdenken. Wanneer was dat? Wanneer zei hij dat? Bij een van de eerste 2 races. We moeten terug naar de fabriek. Ik ga daar naartoe. Ik wil met die gasten praten. We moeten beter. We moeten vooruit.
0: Ja.
1: Goed gedaan.
0: If nothing goes right, go left. Dat is een standaard Formule 1 tekst. Heb jij trouwens, want Ferrari was daar gisteren wel oké over. Ik heb hem net niet gezien.
1: Ik heb hem gezien. Fred Vasseur. Hij was terug op de kit. Gisteren was hij even terug naar het ziekenhuis. Er was wat aan het onderzoeken. Wij dachten dat het wat een beetje te maken had met benauwdheid en wat druk op de borst. Maar uiteindelijk was hij vanmorgen weer vroeg op de paddock en werd iedereen grap aan het maken.
0: Maar hij was ook bij een lokale kliniek gebleven. Nou, wat doet hij? Gaat hij een box te vroeg staan? Zou slim zijn. Even kijken. Rol. Steepje. Ja. Zeg maar.
1: Ja. Ik zie hier rechts die gele streep.
0: Ja. Maar zet hij hem in zijn eentje, dadelijk springt hij misschien ervoor. Nee.
1: Ja.
0: kan okay. hier, ik kan er dit shot niet echt opmaken nee. dat hij helemaal verkeerd staat. Tenzij we de startkit er even bij halen dat hij aan de rechterkant moet starten. Maar dat hoeft hij niet. Hij stond wel aan de goede kant van de weg. Ja. Hey, je weet hoe die dingen gaan, hè?
1: Ja, Antonelli voor Hamilton, Leclerc. Hadjar rijdt nog steeds op die vierde plek. Goed.
0: Ja.
1: Goed, wat zijn zijn rondetijden? Zit hij een beetje in de buurt? Ja, 17-3. George Russell komt niet dichterbij.
0: Nee, is goed. 2,4 seconden. Wie heeft er een undercut-poging? Nou, ik denk Hadjar op Leclerc. Dat is 1,8 seconden. Dat is helemaal niet zoveel. Dat is echt niet veel. Maar ja, het is nog wel te vroeg. Dus je wil wel even lekker doorblaffen. Ja, je gaat in principe toch pas... Er zijn vroege jongens, hoor, die dan... Als we de mediumband starten komen, die komen vanaf rondje 18, zo'n beetje. Of daaromheen. Vorig jaar reed Liam Lawson op die mediumband 31 ronden. Dat is wel heel knap.
1: Ja, dat is veel.
0: En daardoor hoeft hij maar 40 rondjes op die harde band te rijden. En Lando Norris, 50. Mag stappen. Ja. Bijzonder. Ook een lange stint.
1: Nou, je hebt gelijk. Ik zit even te neuzen op internet. Perez actually went into Bortoleto's grid slot.
0: Ah, hij had leeg moeten blijven, ja. Dus hij is een rij te ver naar voren gestapt. Heel goed. Dan is het stom, hè? Dat je, want je krijgt het shot, je gaat kijken, wat doet hij fout? Wat doet hij fout? En je kijkt niet, hij had een gat moeten laten.
1: Ja.
0: Ja. De enige die erover geklaagd zou kunnen hebben is Valtteri Bottas.
1: Die heeft zijn team al aan genaaid.
0: Die gast staat ineens voor me, man. Het is toch van nonsens? Oh, nee, Ocon. Oh, die is
1: Nico Hulkenberg. Was hij gevecht met Carlos Sainz? Kies ervoor om naar binnen te gaan.
0: Vroeg, hoor, 13.
1: Goeie stop.
0: Ja?
1: Ja.
0: 2,6.
1: Voor het team van Audi, prima.
0: Ja. Er zitten natuurlijk ook veel teams op dit moment echt te gokken, te hopen. Van alles aan te spreken waar George Russell van zegt... dat hij tegengewerkt wordt voor een safety car. Want dan heb je natuurlijk een gratis stop, hè. Safety car, dan duurt hij hier maar een secondje of 14. Dus dat scheelt natuurlijk hem een toefke.
1: Kan je zien, Antonelli is al aan het inhalen geweest, hè? Toch? Kun je dat op de driver tracker een beetje...
0: Ja.
1: Ik heb hem niet.
0: Ja, nou, door die stops, Perez en Bottas, Bortoleto en Berman... Maar hij komt nu voor het eerst bij jongens die echt daar aan het krullen waren. En dat zijn dus Stroll en Alonso. Die rijden voor hem op de baan.

0: Hier zie je zeggen, Hadjar, dat was nog 2,4 op start-finish. En dat is het nu volgens mij echt niet meer, want daar rijdt hij. Virage du Poitiers tunnel in.
1: Achterblijvers.
0: Ja. Het is wel oppassen geblazen, jongens. Het foutje is echt zo gemaakt. Hamilton komt ook dichterbij. En Kimi Antonelli.
1: Ja, die werd ook een beetje opgehouden, ja, Antonelli.
0: Lap 11, lap 12. Ja. Ja, goed, daar komt Hamilton in datzelfde situatietje terecht. Zo dadelijk, maar alhoewel. Ze hebben wel allebei vrij baan. Antonelli rijdt nu pas richting de start van Lance Stroll. Lewis zat de vorige ronde op 3,9. En zit nu op 3,5 seconden. Hatsa. En hier dus in beeld Isaac Hadjar en George Russell. Dat was 2,4. Tja, dat was 0,9. Dus Hadjar is niet zo lekker door het verkeer heen geblaft, zeg maar.
1: Nee, even een beetje pech.
0: Niet dat je roept van, boter erop en smeren met die handel. Echt not. Trouwens, gouden truc die je team van Williams uitgehaald heeft, hè, dit weekend. Heb je dat gehoord? Die keken naar wat Red Bull had en wat Mercedes heeft. Hè. Daar waar de arm, zeg maar, die de achtervleugel open en dicht doet, kom ik zo aan.
2: There's a lot of tank on this side. That's the bridge of very hot. Copy.
0: Lewis heeft degradatie op zijn banden. De achterbanden zijn erg warm. Als je naar die vleugeltjes kijkt, die rechtop boven de achtervleugel staan, daar zit normaal de actuator die de achtervleugel open en dicht zit, die mag dit weekend niet gebruikt worden. Dus daar hadden ze allemaal vleugeltjes gemaakt. Dat zag Williams. Die hebben er een foto van gemaakt. En alle teams hebben tegenwoordig, om snelle reparaties te moeten doen, echt hele dikke 3D-printers bij zich. Die hebben die foto in een computer gestopt. En die hebben gezegd, hier, dit dingetje.
1: In het midden, ja.
0: Print hem even uit. En die hebben ze gisteren achter op die Williams gezet. Wat nou windtunnel? Ja, nee, maar het is extra downforce, hoe minimaal ook. Op een plek waar je normaal niks hebt staan met downforce. Het staat niks in de weg. En gaan we eens op de snelweg rijden met de 200. En doe je hand maar eens in een vuistje naar buiten. Of hou er maar zo'n luciferdoosje in. Want zo groot zijn die dingen. Nou, dan heb ik nieuws voor je. Dan moet je nog kracht zetten ook. Dus het werk. Albon. Tunnel uit. Blokké. Hij mist hem. Je moet hij even zijn gas loslaten. Dat doet hij ook. Hè, want hij mag geen tijd winnen. Anders wordt het weer leaving the track and gaining an advantage. Al is het maar een halve seconde. Dus dat doet hij wel goed. MotoGP bestaat dat ook. Als je een bocht afsteekt, moet je daarna de gewonnen tijd zo'n beetje weer inleveren. Dat is natuurlijk hartstikke moeilijk te doen. Albon deed dit wel prima. Hadjar gaat in gevecht komen met George Russell. Of George Russell gaat, als hij tegen Hadjar aanrijdt, een undercut plaatsen. En dus moeten ze wakker zijn bij Red Bull Racing. Want ga je dan mee? Hij kan natuurlijk heel, dat kan hier. Hè. Je kunt ontzettend laat kiezen om naar binnen te gaan.
3: Hadjar has front left brain and he won't be out for much longer, I don't think.
4: Just make sure you've got good tires when he does get out of the way.
0: Juist. George, waar maak je je zorgen om? George Russell? Ja, nee, prima antwoord, weet je. Ga lekker over je eigen banden. Zorg dat ze goed zijn als hij weg is. Ja, die gaat niet lang door, want er zit inderdaad een dikke streep op zijn linker voorband. Maar doe lekker je eigen ding.
1: Ja, maar dat is weer typisch George Russell, hè? Om even te laten horen.
5: Perfect.
6: Yeah, copy everything. Tires over peak.
0: Tires over peak. Ik denk dat ze te heet zijn. Front left graining, denk ik ook dat hij wel zei. Ja. Maar het is goed zichtbaar, hè?
1: Maar het is typisch George Russell.
0: We hebben het al lang gezien, maar we denken, we zeggen het niet.
1: George Russell even laten horen dat hij het gezien heeft.
0: Ja, nee, dat is niet nodig. Dat is niet helemaal nodig. Plus dat het bijtje in je kont als hij nog 10 rondjes doorrijdt.
1: Zo. Toedeloe.
0: Wat ik niet denk dat gaat gebeuren, maar dat is weer een ander verhaal. Vooralsnog zitten we in de 17e van 78 ronde van de grote prijs van Monaco in de straten van Monte Carlo. Antonelli, Hamilton, Leclerc, Hadjar Russell en Piastri zitten in de top 6. Norris zit nog steeds klem op die achtste plek achter Gasly, 7e. Lawson, 9e, Albon, 10e. Dat zijn de mannen die in de punten zitten.
1: Eerste reactie van Max Verstappen na de race. The formation lap was not going very well. The pre-start was terrible. No consistency and then the engine dropped dead. I got a little bit power back after the first corner, but it sounded terrible. I had to bring it back.
0: Motor.
1: Ja.
0: Oké. Ja, nou ja, goede uitleg. En ja, wie kan het beter weten dan hij? Dat is toch niet tof, hè, dat je in je formation lap al denkt, oh. Ja. Blijf de mechanische sport, jongens. We kunnen allemaal zo makkelijk roepen, joh, doe even dit, doe even dat. Ja, maar het moet allemaal even heel blijven. Dat hangt er altijd boven. Het voordeel van Monaco is, we need to cool the car and box this lap. Bottas en Cadillac, ouch. Dat is niet goed. Een over

0: verhitting van zijn totaliteit.
1: Hij meldde al rook bij de remmen weer.
0: Daar komt uitvaller nummer 2. Sterker nog, daar is hij al. Ik moet toch toegeven dat, ja, ik zie momentjes, laat ik het dan zo zeggen, maar... Ja, mag je er meer van verwachten? Nee. Had je het gehoopt?
1: Ja,
0: ja, ik denk het wel. En ik ben ook bang, en dan ga ik het netjes zeggen, dat Bottas op dit moment er zo in zit van moi.
2: George, how much pace would you have in clear air?
3: At least 1 second, I think.
0: Papa, undercut. Dit is de vraag of ze een undercut gaan doen. Hij zit voor zijn gevoel klem achter Hadjar. Maar clean air, gaan we even 18 seconden terugrekenen. Waar Russell nu zit, 18, dan komt hij op 38. Ja, dan komt hij achter Norris terecht. Dus ze kunnen hem wel nu op de 7e plaats terugbrengen. Als ze het nu zouden doen. En zo gaan zij kijken, hè. Zij kijken naar achter. Want hij heeft dan wel clean air nodig. Maar ja, heb je clean air als je achter Norris terechtkomt. Die op dit moment 18-2 rijdt. En George Russell rijdt 17-2. Dus George Russell rijdt een seconde harder. Allebei hun snelste race rond op dit moment. 17-2 en 18-2. Dat schiet nog niet op.
1: Lando Norris heeft ook iets meer ruimte moeten laten van het team achter Gasly vanwege de overhitting van zijn banden. Dus hij mag er niet meer dicht achter. Hetzelfde probleem dus.
0: Ja, maar ja, je wil ook de druk erop. Dat is moeilijk, hè? Komt hij aan, Hadjar.
4: Oh my god, the engine braking is a joke. What's happening?
2: Are we investigating?
4: Yeah, oops. Something wrong. First gear, man, is not usable.
0: Iets fout, engine braking niet goed. Ik kan de eerste versnelling niet gebruiken. En die heb je hier op een paar plekken nodig. Terwijl George Russell gaat het proberen. Nee, zegt Hadjar. Ja, dan gaat zijn rondetijd ook wel inkakken, denk ik. 17-6 valt nog wel mee. Leclerc rijdt 17-7. Maar het is wel grappig, hè, dat je de onervaren coureurs... Daar moet ik gewoon eerlijk in zijn. Die hoor je nog steeds op de boordradio. Alles is high energy. En, terwijl hè, de Lewis... Nou, af en toe is hij boos. Maar goed, Lewis, Max. Max had dit in het begin ook. Hè, was alles... Ja, man, what am I doing? En worden ze toch wat rustiger. Dat Max dit vandaag bij de start ook in hoge adrenaline had, snap ik. Want daar zit je, je bent pumped. Je denkt, kan ik die wedstrijd naar me toe? Nee, dus bam, kaal, what the fuck. En dat soort dingen meer. Hoor bij Russell. Langs het casino. Wie gaat er all in? Ik maak hem al wel. Ja. Hadjar.
2: Mode 6. We're looking into it, mate. We're looking into it.
4: Also, the power is down. The power.
0: Hij geeft ze ook geen tijd, hè? Dat is, en dat, dan mogen ze hem later op aanspreken. Als we zeggen, we're looking, en ze geven je een oplossing, mode 6. Het enige wat je eigenlijk zou moeten zeggen,
1: okay.
0: Thank you. Precies, en dan maar kijken, man. Komt hij weer.
4: Yeah, but look faster.
2: I think I'll come to you as soon as I have a solution. I'll come to you.
0: And they look faster. Ja, dat is logisch. Maar hij rijdt nog steeds 17-6. Of gaat deze ronde die tijd dan echt gewoon naar de vaantje? Maar dat is dan wel toch opvallend dat Russell niet nu een plek vindt. Hè? Dat is Monaco, hè?
1: Ja.
0: Op Barcelona was hij er al 3 keer voorbij geweest. Hamilton op 5,4 seconden van Kimi Antonelli.
1: Leclerc haalt die rondetijden van Hamilton ook niet.
4: Something is gonna explode. The engine is not healthy right now.
2: Okay, we can see the issue. We're working on a fix.

0: Wow, rook. Ja, Russell, doe het. Nee, doe het niet. Hij kan het risico niet nemen. En even terug naar die rondetijden van Hadjar. Ingekakt hoor, 18-8. Er is helemaal niks gelijke rondetijden aan Charles Leclerc. Die rijdt 16-8. Wat gaat hij doen? Het heeft toch zo weinig zin om door te rijden. Je moet ook opletten, als je nu doorrijdt... en je legt zodra een oliespoor neer... dat niet Joe Bauer en de techniek in de Fiat zegt... jongen, je hebt een mogelijk probleem in je auto.
1: Ah, hij heeft ook wel mazzel, want achter George Russell is een groot gat. Dus
0: ja, 7 seconden.
1: Hij hoeft ook weer niet alle risico van de wereld te nemen.
0: Ja. Ja, laatste ronde 19. Jimmy Antonelli 16-5. Hamilton 17-0. Leclerc 16-8.
1: Het duurt wel lang trouwens voor ze die oplossing hebben voor Hadjar.
0: Ja, maar ChatGPT geeft niet altijd meteen antwoord. Ze doen er veel mee, hè. Het team is al gezegd. Er zijn toch heel veel dingen die we daarin rammelen... om eens te kijken waar onze jongens staan. Een soort half controlebaak. Ga dat eens uitzoeken en dan aan de andere kant... gooi ze in chat of een van de andere AI's... om te kijken of die op dezelfde ding komen. Nou, Russell. Nee hoor, hij verdedigt. Hij trekt ook die lijn. Dus, oh, Russell zit hier met stoom in zijn oren. En te balen, want die loopt alleen maar meer en meer en meer en meer achterstand op. Die rijdt al op 30 seconden. Oftewel, George Russell, als Kimmy nu een pitstop maakt... komt hij nog voor Russell terecht.
2: Currently, there's no fix. We are still working on a solution. Currently, there's no fix. Head down.
0: There's no fix. Head down. We're currently working on a solution, but there's no fix.
1: Nou, in ieder geval een antwoord.
0: Nou, hoe heet hij? Daniel Ricciardo reed volgens mij ooit een Grand Prix... dat hij geen zesde of zevende versnelling had. Of hij had zijn MGU-H deed niet of zo. Maar ja, dat is in Monaco. Als je de pace kwijt bent om hard te gaan... maar je kunt wel alle rondjes in de 1.19 rijden... dan zeg je dus tegen George Russell... nou vriend, veel succes.
1: Ja, goed luck.
0: Pompen we maar voorbij. Maar dit is wel het moment dat ze bij Mercedes moeten gaan nadenken. Oei, momentje overstuur ook nog van Isaac Hadjar.
1: Nou, ze wachten misschien dat de afstand wat groter wordt tussen de auto's.
0: Ja, Russell nu 18 erbij. 42, komt hij op 50. Komt hij, ja, achter Norris nog steeds, maar wel voor Lawson. Ja, nu verliest hij ook tijd. Als hij zegt een seconde, nou, dan kan je 5 rondjes rijden. Heb je 5 seconden verloren.
1: Ja.
0: Dus als je dat 10 rondjes doet, dan verlies je dus die hele pitstop alweer. Simpele rekensom.
1: We hebben Kimi Antonelli nog niet veel gezien, maar die zit wel op roze hoor, hey.
0: Ongelooflijk. Ja, en vooral tot op heden. En laten we het niet jinxen, foutloos. Hè? Dat vind ik echt zo knap.
1: Ja, weer zo'n goede start.
0: Hij zit echt in een geweldige concentratieflow. Want dat is het, hè. Dit is gewoon rondjes pompen, rondjes stampen, ritme pakken. Max heeft mij ooit wel eens verteld dat hij in een gemiddelde wedstrijd... pas na 8-9 ronden dat hij in zijn zone terechtkomt. Hetzelfde wat mensen hebben die heel goed heel veel hardlopen doen. Wat gebeurt er met Leclerc bij de chicane? Die mist hem een beetje. Ja. Oei. Mag je niet te veel doen dit. Want je blokkeert ook niet een wiel. Hè? Dus het is gewoon een fout moment van insturen. Kun je maar beter met 2 geblokkeerde wielen rechtdoor gaan. Dan gaan ze niks doen. Maar dit zal waarschijnlijk wel een warning zijn voor track limits.
1: Ja, hij heeft wel een track limit aan zijn broek. Maar nog niet een warning.
0: Nou, is het voor daar?
1: Ten.
0: Ja, het is wel voor daar. Dus. Ja. Ja, moet je wel opletten. Want track limits zijn een optelsommetje. Ja, de regie blijft natuurlijk bij Isaac Hadjar. Omdat ze denken, ja, daar komt ze dadelijk voor 80 roodje vuurwerk uit uit de achterkant van dat ding. Ik weet trouwens niet of vuurwerk verboden is in Monaco. Maar
1: in de balk, als je meekijkt, Norris en Gasly nog steeds in gevecht.
0: Ook hè, en maar Gasly, ook ja. Geen overspeed. Het is allemaal terug te vertalen naar wat Monaco kan. En dus kun je met een half-crippled car, zoals we het in Engeland zo mooi kunnen zeggen... Tja, hij rijdt Hadjar zijn auto, is voor dit moment niet beter dan 19-1. Hij rijdt dus 2 seconden langzamer dan hij ging. En Russell zegt, ja, als ik vrij lucht heb, ga ik 1 seconde harder, maar hij komt er niet voorbij. Nou, verdedigt Hadjar ook op bepaalde punten slim. Dan moet hij daar faster. Maar ik vind het wel oké dat ze uiteindelijk nu gezegd hebben, ja, dit is wat het is.
1: Keep your head down.
0: Maar hij dacht dat hij zou exploden. Nou, dat is nog niet gebeurd. Laten we hopen dat het ook niet gebeurt. Dat is vaak niet zo'n fraai gezicht. En dit is ook weer een leermoment voor Isaac Hadjar. Dat je weet, ja, maar wacht, die kan 2 seconden harder. Ja, maar je kan niet 2 seconden harder, want je auto gaat niet 2 seconden harder. En hier moet je het even mee doen. En dan zit Russell te balen dat hij daar uiteindelijk in zijn kwalificatie achter hem is gestart. En daar zit hij nou nog steeds.
1: Op de 10e plek rijdt Alexander Albon op dat laatste puntje voor Williams. 3 seconden erachter Carlos Sainz, ook van Williams. Dus die zijn samen aan het vechten voor het puntje.
0: Nou, hij verdedigt. Hij doet het zo slim. En netjes recht aanremmen. En hier weer opvangen. Kijk maar, Russell moet liften. Misschien wel een beter exit. Nee,
1: gaat hij weer naar binnen?
0: Ja. Ja, maar dit is ook weer de mazzel dat we hier niet met heel veel elektrische power zitten. Want anders had George Russell lang kunnen zeggen, kippie-kipje. Ja, dat had jou dit verliezen, snap ik wel. Ten opzichte van de tijden die onderaan in beeld staan van Charles Leclerc 2.2 en al die anderen.
1: Maar ik vind het vreemd dat Mercedes dan niet kiest van haal die gas naar binnen, joh.
0: Ja, maar ik heb het net geprobeerd uit te rekenen. Nog een keer voor je. Dan komt hij op zeg maar 40, 18, 58. Hij zit maar net voor Lawson dan nu, hè. Dus als ze doorgaan, dan hebben ze zover dat als hij zelf stopt, dat hij achter Lawson komt. En dan heb je het wel bij het treft niet goed gedaan. Want dan kan hij dus nu van 5 naar 8 terugvallen. Dan verlies je dus maar 3 plekken. Ja, maar ja, die haal je dus ook niet meer terug. Dus eigenlijk zitten ze hier. Ik denk dat ze hier nu zitten te wachten. Misschien komt er een safety car. En dan hopen ze dat die safety car is, omdat de motor van Isaac Hadjia eraan gaat.
1: Ja.
0: Dan zitten ze eerste rang en hebben ze en een plek gewonnen. En kunnen ze tegelijkertijd met iedereen naar binnen. Een
1: gratis pitstop. Ja.
0: Nou ja, als hij voor iedereen op het goede punt valt, dan is het weer geniveleerd, zeg maar. Als iemand net gestopt heeft en jij hebt daarna met een safety card, dan zou je hem half gratis kunnen noemen, inderdaad. Maar dat is weer een bingo card momentje. Een safety card zal altijd iemand van roepen, ah, die kwam mij niet lekker uit. En de ander riep, prima, die kwam mij prima uit.
1: Jovel, safety cardetje.
0: Precies.
1: Zitten we 1/3 op de race ongeveer, toch? Zitten we er al doorheen, 1/3? Ja, zitten we net doorheen, hè? Ja. Antonelli voor Hamilton, Leclerc, Hadja, Russell, Piastri, Gasly, Norris, Lawson, Albon en erachter Sainz.
0: Ik moet eigenlijk even ergens opschrijven. Hulkenberg ligt nu 14e. En lap 27. Wat gaat er gebeuren als hij langer doorgaat? Zie je?
1: Ja, hij is degene die als eerste, of een van de eerste gestopt is, bedoel jij?
0: Ja.
1: Ronde 10 stopte hij.
0: Dat is wel interessant om te zien wat hij daar dan mee gaat winnen. Het nadeel van Hulkenberg is dat hij 76 seconden achter ligt.
1: Maar toen hij dat deed, dus reed hij 13e volgens mij.
0: Dat is een rondetijd, 76 seconden. Dat is wat Kimi aan rondetijd rijdt. 1:16. Dus ja. Ik denk niet dat hij er zomaar mee de top 10 binnen blaft.
1: Hij zit dicht achter Lindblad. Hulkenberg.
0: Auto van... George stuitert een beetje. Daar gaat vriend Hadjia rechtdoor. Ook dat mag je niet te vaak doen. Misschien gaat George wel roepen. Ja, hij deed express leaving the track and gaining an advantage. Maar goed, hij heeft er niet heel veel voordeel van gehad. Het gat tussen Antonelli en Hamilton. 11,9 seconden. De man is bezig. Dat wil je niet weten. En dan zie je overal in Europa zie je dat... er van alles veranderd.
2: That's a lasting advantage. They can't keep it on the track. They need to get the position up.
0: Copy. Ja, hij zegt het, hè. A lasting advantage.
2: So he's got no tires.
0: Lasting advantage pakt hij daar. Leaving the track and a lasting advantage. Hij probeert dus de wedstrijdleiding te beïnvloeden. Ik ga even terug. Er zijn Italianen die zijn echt not amused. En dan gaan we ver terug. Dat Ferrari niet een normaal juniorprogramma heeft. Leclerc is daar wel uit voortgekomen. Maar dan hebben ze dus Kimi Antonelli gemist. Zit gewoon bij Mercedes.
1: Ja. Donders.
0: Nee. Hamilton.
1: Het gaat los.
0: Hamilton gaat hem geven aan Charles Leclerc. En hij is al binnen. Ronde nummer 29. Louis, brother Louis.
1: Goeie stop.
0: Harde band. Logisch. Door het zelf te doen, hè, blijf ik dus zeggen, dan neem je een vorm van risico. Ik kan aan de andere kant ook zeggen van ja, misschien heb ik een mazzeltje.
1: Waar komt hij terug?
0: Derde. Uitgerekend voor Hadjia.
1: Perfect.
0: Ja. Ja, en genoeg, hè. Hadjia nog niet in beeld. Ik denk dat Russell misschien wel een gaatje moest laten. Die weer gedaan of op een ander moment? Nee, hier doet hij het. Plonk, kleun, hup. Ja.
1: Nee, dit is een Norris en Gasly, toch? Oh, nee, nu zien we weer dit. Ja, oké. Okay.
0: Ja, boven in beeld.
1: Ja.
0: Ja, want de regie is daar tegenwoordig fan van. Maar ik zeg altijd maar, als het goed is, kan je naar één ding tegelijkertijd kijken. Sommige mensen kunnen met hun rechteroog en hun linkerbroek gaan kijken en andersom. Maar
1: Marty Feldman.
0: Of je dan nog heel veel ziet, dat weet ik niet. 15,3. Ik denk dat ze bij Antonelli gewoon zeggen van, joh, als er een safety car komt, gaan we met z'n allen naar binnen. Zo niet. Nog een secondje of 4-5 erbij en we maken van de leiding aan de leiding. En dan snotteren we de Grand Prix van Monaco even af. Laten we reëel zijn, hè. Op andere circuits had Pierre Gasly nooit zo lang Norris achter zich gehouden. Had Isaac Hadjar nooit zo lang Russell achter zich gehouden. En dus kijken we naar een gevecht wat misschien wel geen gevecht is. Want het is dus voor zowel Russell als voor Norris niet te winnen. Is het voor Norris nog moeilijker omdat Hadjar wel de gang erin heeft. Maar is het voor Russell frustrerend omdat Hadjar de gang er niet in heeft. De auto wordt lichter, dus hij gaat van 19.1 naar 18.8 aan de rondetijd. Dus hij verbetert wel wat. Maar dan is dus de crippled auto van Hadjar nog altijd sneller dan die van Albon, van Sainz, van Lindblad, van Hulkenberg en alles wat daaronder zit. Berman ook. Box, box, box to retire the car. Olly Berman en het gezellige Monaco zijn geen goede vrienden. Nou, hoort er allemaal een beu bij.
1: Hele weekend al problemen.
0: Ja, vorig jaar ook. Gewoon net niet gelukt. Heel veel potentieel, maar misschien wel te veel belief. Monaco is natuurlijk ook voor jonge coureurs, er is ontzettend veel afleiding. En dan heb ik het niet over de afleiding in zeg maar de verkeerde zin van het woord, dat je tot 's avonds 12 uur aan de paal hangt. Maar er zijn veel Engelsen. Er wordt veel van je gevraagd. Er zijn heel veel sponsor-events, want hier worden ontzettend grote sponsordeals gesloten. Hier worden allemaal prospects naartoe gehaald, de teams. Het is voor hun gewoon waard om een boot te huren die voor zo'n week even 1,2, 1,3 miljoen huurt. Want ze halen daar sponsoren binnen die 40, 50 binnenhalen. En die hebben dus een eerste rangplekje in Monaco. En daar zijn ze toch nog steeds wel gevoelig voor. Het is gewoon een businessmodel. 30 ronden op de medium. Ze rijden veel langer door dan dat Pirelli verwacht had. Hè? Laten we dat ook even voorop stellen. Hoppa. Zelfde rechtdoor. Kijk, hij doet hier dus een short shiften om niet tijd te winnen.
1: Ja.
0: Oei, Albon. Heel dicht langs de vangrail. Super close to the ball. Berman uitgestapt.
1: Wat doet Lewis Hamilton 17-6 op die nieuwe harde band? En Leclerc 17-5 op die oude medium.
0: Ja, maar hij zit op 17,5 seconden ook. Om maar weer 17-5 te doen. Dus dat is voor Leclerc. Moet het wel opletten. Ze zou voor truckpositie kunnen gaan. Wat zegt Norris?
3: A lot of misfiring this lap.
2: Okay, we're checking.
0: Achteronder niet alleen van de auto van Isaac Hadjar, maar ook in de auto van Lando Norris loopt het niet zoals het zou moeten lopen. Carol G. Bug. Russell, box, box, box. Why now?
1: Ja.
0: Russell 50, 68. Ja, 2 seconden voor dingen. Hij komt dus achter Norris terecht, maar dat was hij eerder ook al gekomen. Maar goed, dan gaat het dus om het leven van de harde band, wat ze wilden doen. Dit niet voor de helft van de wedstrijd, maar dat gaat makkelijk lukken. Je hebt 32, 17, 18. Ja, en de stoptijd erbij, hè. Dus 2 eraf trekken. Maar is niet zo snel stop je dan toch? 24, 22, 22 stop. Ik weet niet of het al zo snel een stop was. Alles bij elkaar. Maar goed.
1: P8 dus voor Russell.
0: Ja, voor Lawson, zoals ik zei. En dan zie je 2 seconden, 1,6, 1,8. Natuurlijk een toefje meer arbeidstemperatuur in die auto. Kijk, in de achtergrond kun je nog net zien, denk ik, Liam Lawson. Nu in de voorgrond wellicht. Nee, want het schakelt natuurlijk net weg. Laat het niet zien, hè, want je zou het kunnen zien dat de Mercedes zo ver naar achter rijdt. Want het is wel een Engelsman. Nee.
1: Oké, nou gaat Lewis inchecken.
0: Colapinto, que pasa? In San Devot. Ai. Raakt hij hem? Ja, achter, links achter. Maar geen probleem. Het is wel de goede manier van het raken.
1: Hamilton heeft een klein incidentje in de speedlane. Speeding in de pitlane.
0: Oei. Dat is een dommigheidje.
1: Ja.
0: Moet er weer reëel zijn. Ik denk dat hij 60 is. Daar is Hadjar nu binnen.
1: Hij rijdt wel een seconde sneller nu dan Leclerc. Hey,
0: zou het zijn als hij nu voor Russell terechtkomt? Hey? Zou het zijn dat die undercut van Russell niet gelukt is?
1: Nou, hij heeft te lang stilstaan. 3,1.
0: Ja, maar Russell stop was volgens mij ook niet helemaal top. Let op. Het scheelt niet veel, hè? Was bijna het putje ingegaan nog, hoor, dit. Kijk eens, dit scheelt. Het was leuk geweest, maar... Ja, nu gaat hij dit niet volhouden. Nu moeten we kijken of George Russell zegt wat hij waard is. Oei, Lewis, speeding in the pitlane is not handy.
1: Dat is niet handig, zeg.
0: Ja, want op race dag gaan ze iets anders om met speeding in de pitlane. Minimale straf die de stewards mogen uitdelen is een 5 seconden straf. Lando Norris.
4: Do you see the issues in the PU?
5: Yes, we do.
0: Hoort verschil in rust van de vragen. Ah, 5 seconden. Lewis. Oeh, en dan heeft hij net zijn pitstop gehad. Dus die worden er straks weer opgeteld.
1: Ja.
0: Plus 5.
1: Lewis.
0: Maar even meteen kijken. Lewis heeft een voorsprong op Oscar Piastri van 22 seconden. Dus daar gaat hij geen pijn van krijgen.
1: Nee, maar Hamilton zou Leclerc voorbij kunnen.
4: He's got no power now. No battery. Got nothing.
5: The default again, please. White default 7-0 again.
0: White default step 7-0 again. Ze zijn aan het hannissen. Ze zitten te pielen. Maar mooi als je de rust hoort van Lando Norris ten opzichte van Hadjar. Oh, is de PU, man? Level 20. Did you find the issue with the PU? Nee, maar dat is wel het verschil gewoon. En hij heeft het al opgegeven in zijn hoofd.
1: Ja, absoluut. Dat is het verschil. Hadjar ziet nog kansen, wil nog winnen, wil nog punten, wil naar voren. Ja, en Lando denkt, ja, het is toch al aan de kloten.
0: Wat Monaco een beetje heeft, heeft de Dakar ook. Je wil hem wel uitrijden. Mooi hoor. Op zijn stuur bezig. Default 7 white. Ja, Zack.
1: 1000 races.
0: 1000 problemen. Tja, hij ligt. Zo de rammen, zeg hij. Norris ligt 64 seconden achter in 35 rondjes. Had je?
6: The problem is too real.
2: Yeah, we're still looking for another fix.
0: Er zitten gewoon 15 man in de garage die ook wel zien dat het er is. En dan had jij nog even, zeg maar, hoog in de energie. The problem is still there. Ja, weten we. We zijn aan het zoeken. Ja,
1: maar hij bedoelde... Leclerc. Hij bedoelde eigenlijk te zeggen, ik heb hier net voor die pitbox gestaan. Ja. Had het opgelost.
0: Nee, dat gaat niet. Leclerc, 36. Mooie lange run. Hamilton is nu bij Tabak. 12 seconden gaat lukken. Dus Leclerc gaat terugvallen naar P3.
1: Ging ook niet helemaal vlekkeloos, zo te zien. Nee, 3,3.
0: Nou, ik dacht, hier, kijk, daar is Lewis Hamilton rechts in beeld. Pacheng. Seconde 16. Ja, alles bij elkaar. Alright. We mogen het niet jinxen, maar Monaco is ook vaak zo'n wedstrijd dat je denkt, oké, prima, waar zitten we en waarom ligt het veld zo ver uit elkaar? En dan in één keer gaat er een vlammetje in de pan en dan wordt het hele verhaal weer anders. Want ja, en ik denk dat ze vooraan gewoon zitten te wachten. Of tot het ultimate moment. Kijk, Kimi Antonelli heeft het voor elkaar, hè?
1: Tuurlijk, hij kan nu naar binnen.
0: Hij kan naar binnen als leider en komt naar buiten als leider. En heeft hij daarna bij een safety car ook geen problemen meer. Dus tenzij ze geen vertrouwen hebben in die harde band. Want als je te lang wacht, je bent nog niet gegaan. En er komt een safety car, dan wordt het een heel ander verhaal. Dus als je veilig bent, dan ga je, ja, wou ik net zeggen, dan ga je nu naar binnen. Dat doet Colapinto onder andere. Die is inmiddels binnen. Albon 10, Sainz 11. Colapinto zakt, dat mag duidelijk zijn.
1: Hallo?
0: Onboordgeluiden? Hulkenberg lag 14e in lap 27. Bij de stops, toen zei ik, wat gaan we winnen? Ja.
1: Ja, het gaat met name om wanneer die gasten voor hem moeten pitten. Hè?
0: Ook Russell speeding in de pitlane under investigation. Dus gaat hij ook 5 seconden krijgen. Maar goed, hij heeft inmiddels hard
1: de leider in de wedstrijd. Gaat naar binnen.
0: Ja, heel verstandig moment. Omdat je hem kunt maken gratis, je verliest er geen plek mee, moet je hem altijd maken. En dat doen ze dus bij het team van Mercedes en Kimi Antonen. Daar moet ook wel weer alles goed lopen. Lap 37. Poeh. Je kijkt even naar beneden. Je kijkt, ja, dan weet je gewoon, het is echt een goede stop. En nu zal een pitstop hem, een safety car hem, geen bal uitmaken. Ja, tuurlijk, die anderen sluiten aan. Maar dan zit je op kop, in vrije lucht, met betere banden. Hoe goed wil je het hebben? En dan gaat hij gewoon richting weer een Grand Prix overwinning.
1: Richting 156 punten.
0: Als Hamilton tweede wordt en Leclerc wordt derde, ik heb zitten kijken, dan staan ze dus allebei op 90 punten in het WK na deze wedstrijd.
1: Zoals het nu is ook.
0: Ja, dat zeg ik.
1: Ja.
0: Want ze liggen tweede en derde.
1: Ja, maar Russell staat in het WK er nog net voor. Met 94 punten.
0: Nee, oké, maar zij komen gelijk op 90. Ja, ja. Dat is wel bijzonder. Dan hebben ze dus, ondanks het feit dat de laatste wedstrijden het gevoel bij Lewis Hamilton veel beter is dan dat bij Charles Leclerc, hebben ze dus een auto waarbij ze allebei goed genoeg uit de weg kunnen, maar niemand ergens naar boven kan komen. Daar is de bevestiging van de plus 5 seconden voor George Russell. Gaat hem dat pijn doen? Denk het niet.
1: Nee, Hadjar is toch al weg? Niet.
0: Ja, ja, er zit ook verder niemand echt heel dicht achter. Hadjar op 11, Lawson daar weer 4 seconden achter. Albon daar 6 seconden achter, maar die jongens hebben de pace niet, dus dat is simpel zat. Rookie van het veld, Arvid Lindblad op de 12e positie, rondrijdend, vechtend met Carlos Sainz. Sainz en Albon bij elkaar, Sainz net buiten de punten, dus dat wordt ook wel weer een keus. Welke ga je maken? Wat zit er tussen die gasten? Lindblad zit er wel dicht op nu. Dit is Lando Norris. Hebben ze toch wat gevonden bij die auto? Hier. 1,6 seconden gewonnen in die 6 rondjes. Terwijl die riep, nee, gaat niet goed komen. Motortje dit, motortje dat. Maar toen kwam die White 6 control alt-delete wat er allemaal bij hoort. En dan doen we het weer. Dat is wel knap. Hij is terug op de start bij Gasly. En hij heeft overspeed op Gasly. Gasly reed 18,9. Maar hij moet ook wel, want Russell komt eraan. Kijk. Nou ja, als je geen power hebt, dan heb je geen power. Maar nu hebben we in één keer 3 man die aan het babbelen zijn. Hij gaat voor P5. Gasly, Norris, Russell. Met z'n drietjes. Allemaal binnen een seconde. Geen openklappende achtervleugels en voorvleugels. Jongens die nu goed moeten nadenken. Russell die ook weer moet nadenken. Dat hij niet die banden gaat oververhitten. Zo dicht erachter. Lando Norris kan dus niet anders. Hè. Een gat laten vallen ten opzichte van Gasly is geen optie. En hij zal zich breed moeten houden ten opzichte van George Russell. De rest heeft doorgeschoten bij de chicane. Leaving the track and gaining an advantage.
1: En niet van zijn gas afgegaan.
0: Niet te vertrouwen, die Mexicaan. Oh nee, mag ik niet zeggen.
1: Nee, pas op.
0: Hé, jij kreeg allemaal mailtjes een keer, toch?
1: Zo.
0: Maar ja, dat is makkelijk. Dan roep je uit Spaans, dan kan ik niet lezen. Hier dan. Ja. Nou, ook goed. En dan geef je maar mij, dan kan ik het wel lezen. Ja. En dan zeg ik, ik snap het niet.
1: Ja, heel goed. Goed verhaal.
0: Ik vind Lindblad goed bezig. Long links in de bal. Ik zie hem op de bepaalde positie krullen. Zit op 0,3 seconden van Carlos Sainz. Zet hem onder druk. Tussen Sainz en Albon zit 14 seconden. Ja, dat is toch wel waard om wat mee te doen. Maar goed, wat ze nu kunnen gaan proberen bij Williams, en dat zou ik als ik Williams was, is die punten van Albon veiligstellen.
1: Zac Brown heeft zojuist bij de collega's...
0: Bortoletto ging keurig aan de kant. Ga door.
1: Zac Brown heeft bij de collega's van de FOM zojuist officieel een mooie quote gegeven. Nou. We do have an issue, power unit related with Lando. Nou.
0: Tjonge.
1: Mooi hoor.
0: Geweldig. Ja, maar Jack, dat zeg je niet zomaar. Daar heb je diepgravend onderzoek voor nodig. Hè?
1: Absoluut, daar moet je wel een teambaas voor zijn.
0: Ja. De hele wereld heeft al gehoord dat Lando roept, hebben een probleem met het team, zijn we aan het oplossen. Ja, laten we even de teambaas vragen. Ja, we hebben een probleem. En we gaan het oplossen. En Lando zegt dat hij een probleem heeft. Ja, wat moet hij anders zeggen? Hij kan moeilijk zeggen, we hebben geen probleem. Want hij rijdt niet waar hij wil rijden.
1: Nee, zeker niet. Zeker niet op deze feestelijke dag.
0: Nou, dat feestvirus is toch wel, Jack, dat weet je.
1: Ja,
0: dat is allemaal op zaterdagavond gepland. Omdat je er niet wil af laten hangen van succes op zondag. En, nee, ik ken het allemaal wel. En, ja, een feestje vieren als je pole position hebt is leuker dan dat je dat niet doet. Er wordt gemultitasked bij het leven bij Gasly, Norris en Russell. Wat doe je wanneer? Wat kan je motor aan qua temperaturen? Trouwens, het hele verhaal in Canada met George Russell, hè, dat die batterij eruit ging en dat ze hem niet terug konden vliegen. Dat klopt, hè?
1: Met de boot moest hij terug.
0: Precies. Hoe lang ging dat duren?
1: Een week. Nee. Twee weken.
0: Twee maanden, riepen ze. Okay. Dat gaat wel twee maanden duren. Nou, ik heb nieuws voor je. Ik ben van Rotterdam naar New York gezeild in 18 dagen.
1: Oké. Okay.
0: Dus, hè?
1: Het zou ook nog met een vlot kunnen.
0: Precies. Twee maanden is echt geleuter. Maar hij mag alleen niet in het vliegtuig.
1: Maar was dat niet zo omdat die straat van Dinges dicht was?
0: Ja, die liggen heel dicht bij Hormuz, bij Canada, de straat van Hormuz.
1: Nee, maar dat was toch een verhaal dat ze nergens door konden of zo met die boot? Nee? Oké.
0: Okay. Je kunt gewoon Ierland, grootcirkel onder de Waadland, dan kom je zo uit bij New York. Zeg geen stress. Je gaat de St. Lawrence rivier op, dan kom je uit bij Montreal. Nee hoor.

0: Pieting in de Pietling. Nou, ik ga het gewoon doen. Ik zet er gewoon bij Cola Pinto alvast achter plus 5. Zijn er wel al 3. Het zijn wel mooie strafjes hoor. Plus 5 seconden vinden wij leuk. 5 seconden is doable, zeg maar. 42 van 78. Hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio. Formule 1, een ontzettend belangrijk onderdeel van wie wij zijn en wat wij doen. Maar we hebben ook zoveel leuke programma's door de week. Koffie en Classics elke ochtend. Rob Spijker in de middag. Rick van Veldhuizen in de middag. In het weekend Koffie en Classics met Rob van Zomeren. En ja, altijd gezellige muziek. Dus maak je daarover ook geen zorgen. Weet je. We zitten ook op de FM in Rotterdam en omstreek.
1: We want to do the holding strategy on Russell. We want to build up the seconds over the next couple of laps, please.
0: Holding strategy on Russell. We want to do the holding strategy on Russell. Ja, wat moet hij? Douw maar wat naar achter, zeggen ze. Oké. Okay. Soms weet je niet specifiek wat ze bedoelen, want ik zit dan te kijken. Zijn ze dan bang voor Piastri? Of denken ze dat Piastri nog wat kan? Holding strategy. Ja, ik had hem al opgeschreven. Franco Lepinto, 5 seconden. Lekker, joh.
2: Plus 5.
0: Ah, hij zit dus wel, want hij heeft natuurlijk Gasly moeten laten varen. Komt Russell aan? Ja, dat is hij ook. Zit hij Russell, hè, Jack? Zit hij dus in de wedstrijd achter Hadjar? Hadjar met een motorprobleem. Wegspeed, niet in kunnen halen. Komt hij terug? Is hij van die Hadjar af? Zit hij achter Lando Norris? Motorprobleem. Nou ja, niet zo groot dat ze niet door kunnen. Ja, he's backing me up, ja. Oftewel, hij zit weer te brullen. Ik heb vandaag 2 keer achter iemand gereden. En ik was sneller als ik ervoor reed. Ja, George, maar je reed er niet voor, hè? Dezelfde uitspraak die hij drie weken geleden deed. Als ik 5 jaar eerder bij Mercedes gezeten had, had ik al 2 wereldkampioenschappen gehad. Forget about it. Ah, back to normal pace. Het mag, hè, dit. Dit mag. Ze kunnen zeggen, uit veiligheid hebben we geroepen, doe even dit. Back to normal pace. Zal ook te maken hebben, denk ik. Ga ik dat goed zeggen? Piastri 51, ja. Weet je waar dit mee te maken heeft? Met als er een pitstop komt, dat ze kunnen stekken. Dat het gat nu tussen Piastri en Norris groot genoeg is, dat als er een safety car komt, kunnen ze gewoon 1 voor 1 binnen laten komen. En anders als hij te dichtbij zit. En daar is dus Russell het haasje van.
2: En wel een stressvolle middag, die Russell.
0: Nog niet gestopt. Piastri, Gasly, Norris, Lawson, Albon, Sainz en Lindblad. Dat zijn ze. Antonelli naast een stop. 18 seconden voor op Lewis Hamilton. Podium in Monaco met Kimi Antonelli, de WK-leider. Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Strik erom. Oeh, Russell heeft nu weer een pitlane exit. Daar waren ze Verstappen ook altijd.
2: George.
0: Het gaat toch niet van slecht naar slechter, hè? Verstappen, ik heb hier een keer, denk ik, nou, dan ga ik het overdrijven. 15 slow-mo's gezien dat Max 2,5 millimeter over een streepje was. Maar dat was in de periode ze nogal naar hem op zoek waren, hadden wij het idee. Albon is binnen. Sainz dus nu een tandje naar boven. 45 rondjes op de medium. Zonder safety cars, ja. En je weet het, als het moet willen ze hier helemaal niet stoppen. Maar hé, hey, Piastri? Norris? Weg, hij is weg. Keep the pace, helemaal niks. Hij is weg. Russell weg.
2: Hij haalt het niet.
0: Nee, hij is klaar.
2: Ja.
1: Lando, just... We're gonna box this lap and retire the car. We're gonna box the lap and retire the car.
0: Jongen, jongen, jongen. Weer één, hè? Weer één.
2: Oh.
0: Ja, en dan gaat de vraag toch komen, waar ligt het nu weer aan? Dat is wel een dingetje. Portoletto is binnen, daar zien we hem.
2: Ja. Los en
0: al. Hier denk je die hartje er voorbij komen. Ik sta natuurlijk even in die pitstop te kijken. Alla. Dit zijn allemaal reguliere stopjes. Oeps, rechtsvoor niet helemaal oké, okay, zeg ik dan maar voorzichtig. Beetje overstuur. En een ronde achterstand. Daar kwam Hamilton er weer voorbij. Hamilton heeft vrije ding. Oei, Antonelli krijgt een druk moment. Er worden veel blauwe vlaggen gezwaaid zo dadelijk. Hier Charles Leclerc. Nou, uiteindelijk naar het podium. Lando Norris, man.
2: Geen lekker jaar. Het leek er toch op dat ze het een beetje gefixt hadden. Er waren wat problemen. Toen gaan we terug naar de juiste race-snelheid. Nou, niet helemaal.
0: Ja, ze zeggen tegenwoordig allemaal, ja, we weten waar het aan ligt. Maar we kunnen het niet zeggen.
2: Gasly in pitlane. Ronde 46.
0: Yep. Ik heb hem.
2: En stop. Niet goed. Te lang. Seconden te lang, denk ik.
0: 10.3. Je hebt gelijk. 3.3 en hard. Waar ik even naar zit te kijken, heb ik het los van de problemen. Oh, eerst Albon.
1: Is there a reason for this? Because if I'm Pete, what's the what are you trying to do? I mean, I'm happy to do it, but I just... Are we just risking something for nothing, or...
0: Ah, hij moet swappen.
2: Ja.
0: I'll happy to do it, but are we risking... What for what? Ja, hij moet ze denk ik op gaan houden om Sainz zo dadelijk een betere pitstop te laten maken. Maar ja. Sainz is denk ik bereid om heel lang door. Hey, allemaal is een soft gegaan. Zie je dat? Let maar op. Mark my words.
2: Ja.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Heb je wel even.
2: Lossen ook.
0: Teamtrucjes. Lossen ook?
2: Ja.
0: Nou, er zijn er meer die dat gaan proberen nu. Ja, ja, eigenlijk, je schrijft het op hier. Je denkt, ja, het zal een harde band zijn. Ja, not. Bij Gasly nog even checken. Er staat ook nog niks achter. Ja, Gasly. Ja,
2: hard.
0: Ja, harde band.
2: Ja.
0: Hier gaat hij. Tunnel. 3, 4, 5. En het trekt niet door.
2: Oh, ja.
1: Something's wrong. I got nothing. My battery.
0: Ja, dat is in de tunnel, hè. Moet je kijken. Pwah. Russell zat wel even hier op letten, hoor. Ja, mooie spelletjes worden er gespeeld. Ja, twee auto's in de punten. Dat zou lekker zijn voor Williams. Maar ja, er zitten er een paar achter op softbanden. Ja, veel plezier ermee. En dit zijn ook van die momentjes als hier iemand ergens een kleine misrekening maakt. Lindblad, Hulkenberg, Ocon. Lindblad goed op 11 trouwens. Hij zal waarschijnlijk gaan proberen om Sainz... de ruimte te geven. Het kan hier, hè. En dat is ook weer inherent aan de baan. Het is... Ja. Stroll, track limits. LB, lekker belangrijk. Even kijken, wat is het gat naar Albon 5.7. Ja, Albon zijn laatste ronde tijdens een 22er. Hij laat echt de pace naar beneden knallen. Dan zat hij Hadja nog te stampen op een 1.19. Hij rijdt nu gewoon een tracker maar 22. Lindblad, 22. Hulkenberg, 22. Ze worden alleen maar gefrustreerder.
2: Ja, ze willen Sainz die vrije pits opgeven.
0: Ja, en in Amerika zitten de Jenken. Och, kijk, het veld is mooi dicht bij elkaar.
2: Kijk, het is spannend, spannend.
0: Geen idee. Hij is gewoon bezig.
1: Yo, we're being too smart with this, guys.
0: Ja, oké.
1: Okay. I don't get it.
0: Ja, hij vindt het ook niet prettig. Ja, maar dan heb je weer geen ruimte om te zeggen... we proberen twee auto's in de punten te krijgen. Dus
2: ja.
0: Je mag ze dadelijk los. Piastri, box, box, box. Is dat een normale box, box, box?
2: Dat hoop ik toch wel, zeker?
0: Ja. Ja, maar ja, bij McLaren weet je het op dit moment nooit, hè?
2: Rijdt wel mooi vierde.
0: Ja, maar ik had het al gezien.
2: Start de zevende.
0: Lando Norris, niet gestart in China. Uitgevallen in Canada. Pas 3 keer aan de meet gekomen.
2: Hij is nu binnen, Piastri. We zien het niet.
0: Is hij de laatste? Nee, is niet de laatste. Sainz natuurlijk nog. Oh, ja, hij kan het niet houden. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Hij kan het niet houden. Dan heb ik het over Alexander Albon. Ja, als er één voorbij is. Lindblad goed gedaan.
2: Pitstop van Piastri was goed. We zien hem niet.
0: 2.2.
2: Ook naar de harde band. Gewisseld.
0: Ja, maar vooraan hoef je er niks mee. Kijk hier, als je in zo'n treintje terechtkomt, kun je zeggen, ja, ik had die softband, dus ik kon even dit of kon even dat. Nu kan je niks.
2: Nothing.
0: Hamilton, Russell en Colapinto hebben dus allemaal een uitroeptekentje staan. Oh, hij doet dit slim, zeg. Hij dwingt hem gewoon. Ja, dan moet hij hem hier. Hij mag hier niet voor blijven. Dus hij moest hem er voorbij laten.
2: Ja.
0: Eén plekje verloren. Het verhaal twee Williamsen in de punten. In het putje. Punten. Punten, putje.
2: Ja, het kan nog hoor, want er moeten nog mensen stoppen. Lindblad moet ook nog stoppen. Het kan allemaal nog.
0: Nee, die, ja, punten halen in Monaco voor deze teams is voor iedereen top. En kijk even, Williams en de Racing Bulls dicht bij elkaar.
1: Kimmy, if we were to stop again under safety car, we have plenty of margin. You just have to be really careful on the entry and exit. What you did last time was perfectly fine.
3: Yeah, but I don't think we need to stop.
1: No. It's only safety car. You can get a free stop, that's all.
0: Kijk, hier komt dat toch weer. We hebben het positieve jongen. Ja, maar ik moet helemaal niet stoppen. Nee, maar mocht er een safety car komen, ze willen hem heel geruststellen en ze jagen hem meteen, ja, meteen in de gordijnen. Meteen in de gordijnen. Ja, maar ik wil niet stoppen. Nee, maar mocht er een safety car komen, dan hebben we ruimte zat en dan kunnen we stoppen. En dan moet je alleen goed op je pit exit.
2: Ja,
0: en je
2: dat
0: pit
2: is het eigenlijk het enige wat hij wil zeggen. Ja. Pas op bij je pit entry.
0: Ja, maar,
2: en je
0: maar
2: pit
0: eigenlijk van, hé vriend, nothing on the hand, geen probleem. Doet die benen ook nog.
2: En hoezo?
0: En hou je concentratie. Want er zijn natuurlijk vergelijkingen getrokken met deze kleine Antonelli. Niet alleen maar als je af en toe een foto bekijkt van hem. Ook van Colapinto. Die lijken allebei best wel op ene Ayrton Senna. Weile Ayrton Senna. Maar Ayrton Senna heeft hier ook wel eens gereden waar Antonelli nu rijdt. En toen kwam hij bij de Virage du Patier. Dus voor de tunnel. Dan was het rambam in de muur. Toen is hij over de muur gesprongen. En toen hebben ze bij McLaren 2,5 uur zitten wachten waar hij bleef. Toen was hij gewoon naar huis gelopen. Heeft hij van huis gebeld en Dylan Dennis. Ik heb er gewoon de P over in. Vaker gebeurt hier, hè? Kimi Räikkönen, uitgevallen. Hup, muurtje over. Nog een keer een muurtje over. Waar gaat hij naartoe? Naar zijn boot.
2: Ja.
0: Oei, ik had hier ook nieuw een speed in de pit.
2: Er is wat met die pitlimiters, jongens.
0: Ja, maar ja, dan is er wel. Dat is toch weird. Want ja, ik ga hem er ook alvast bij zetten. Plus 5. Ja, maar kan van Gasly wel eens. Nee, Gasly ook niet. Dat heeft ook geen probleem. Russell moet er wel opletten, want Hadjar zit nu in even op 7 seconden. Doe nou eens.
2: Het gat was kleiner. Het gat wordt weer groter, dus geen probleem voor Russell nog. Maar als er een safety car komt aan het eind van de race of zo.
0: Maar ik ga toch even iets gek zeggen. Die Hadjar is weer terug naar tijden in de 17-5.
2: Oh, oké. Okay.
0: Is die af in die 22ers. En Alexander Albon ook, want die rijdt nu 19-5. Liam Lawson rijdt 17-2. Zijn persoonlijk snelste race ronde en de man vooraan. Cruising 15-9. Hamilton 16-6. Leclerc 16-4. Maar de beide Ferrari-coureurs zullen denken... podium in Monaco. Kitching, vinkje erachter.
2: In de pocket.
0: Feestje vanavond. Veel plezier ermee. Voordeel van deze Grand Prix is natuurlijk dat er is veel te zien... ook als je niet alleen maar naar de auto's kijkt, zeg maar. Ook voor mensen die thuis zitten. Een beetje shot van de haven. Een beetje dit, een beetje dat, een beetje zus, een beetje zo. Maakt het wel... een leuker kijkspektakel dan anderen. De wedstrijden hebben niet heel vaak een hoog spektakel gehaald hier. Of het moet regenen of andere gek. Ik heb nooit zoiets met wedstrijden die spektakel worden vanwege megaklappers. Dan krijg ik toch altijd een beetje van acneo plekken van... Ah, daar is die. De 5 seconden penalty voor Pierre Gasly. Op soft, 5 seconden achter Lindblad, 4,9 seconden achter Lindblad. Ik vind toch dat Hadjar op dit moment redelijk knap in de buurt van Russell blijft, zeg maar. Of het moet nu ineens weer gaan oplopen, maar... En dan zie je dus ook weer de energie van Hadjar, terwijl daar keurig aan de kant wordt gegaan. De energie van Hadjar is...
2: Goed?
0: Ja. In die zin, nee, ik zag iets anders. Ik ben een beetje in de war. George Russell is bijna een rondje achter. Let op. Daarom was ik even in het warretje. Net een barretje om de hoek bij het karretje. Maar dan ben je in het warretje. Let op, hè. Ze laat het niet zien. Laat dit nou zien, want dit is wel belangrijk. Hierachter rijdt dus George Russell. En daar, Paula, George Russell krijgt zo dadelijk een blauwe vlag... voor Kimi Antonelli.
2: Oh.
0: Gaat gebeuren. Zoals in Maleisië zou mooi kunnen zeggen, happening... dit moet je niet laten zien. Je moet laten zien wat er met het snelste team van 2026, Mercedes, aan het gebeuren is. Leaving the track and gaining advantage from Stroll. Leaving the track and drinking on a boat. Lijkt me zo'n leuke titel van de wedstrijdleiding. Lance Stroll is gestopt. Leaving the track and drinking on a boat. Mag niet. Oh, nou komt hij nu weer met een track limit. Lance Stroll denkt, ja joh, als ik dan toch niet ergens mee doe, moet ik maar opvallen boven in de balk.
2: Leclerc komt dichterbij aan Lewis Hamilton. Was 4,6, 4,4, 4,3, nu 3,7.
0: Zeven ronden verschil en daar is Sainz weer binnen. Dit is wat ze dus bij Williams wilden. Hoop ik dat ze het goed gedaan hebben, want als hij zijn punten hierdoor gaat verliezen, heeft het totaal niet gewerkt.
2: Maar slechte stop.
0: Ja, ziet er ook niet goed uit. Lap 54.
2: 4,0.
0: Ja. Zou een goede naam voor een biermerk zijn. He? Heineken 4,0.
2: Lance Stroll, 5 seconden straf.
0: Kijk. En hij komt wel voor. Ja, hij blijft in de punten. Dus dat is dan net gelukt. Maar ja. Ze hadden twee auto's in de punten. Dus het is fout gegaan. Toen Alexander Albon zich verremde. En die plek terug moest geven aan Lindblad. Daar is het fout gegaan. En waarom verrem je dan? Omdat je een te langzame race pace rijdt. Je banden net niet op temperatuur blijven. Het zakt een paar graden in. Net niet het gevoel hebt. En dan schiet je dus rechtdoor bij een chicane. En dan ben ik jij gezien.
2: Ja, Lewis Hamilton is op dit moment ook zijn tweede plek kwijt.
0: Ja.
2: Want hij krijgt nog 5 seconden straf.
0: Uh-huh.
2: En Leclerc zit binnen die 5 seconden achter hem.
0: Ja.
2: Dus als die ingelost moet worden bij de finish, dan vloept hij van 2 naar 3.
0: Goed, voor de constructeurs maakt dat dan dus gelukkig weer niet uit.
2: George Russell.
0: Ja, Kimi, denk ik. Oh, hier is die pitlane. Die pitlane, let op. Daar misschien? Ja, moet die geweest zijn. Stuiter. Nee hoor.
2: Nah.
0: Ik zou hem, als ze hem hiervoor geven...
2: Jongen.
0: Als ze hem hiervoor geven... Heeft hij hem of niet? Ja, ik zag net ineens onderaan de beeld dat jij kunt kijken. Maar
2: nee.
0: Oké, okay. Vond onzin. Ah, Piastri. Ook
2: Piastri, 5 seconden, ja.
0: Mooi man.
2: Hey, maar als 1, 2, 3, 4, 5 rijders dat hebben, zou dat dan wel iets bij de FIA niet helemaal goed zijn dan of zo?
0: Weet je niet.
2: Kan dat niet?
0: Nou ja. Kan het meetpunt zijn, hè? Waar zij hem induwen en waar het meetpuntje staat. Als zij net even laten duwen, ja, dan word je gezien. Maar Jack herkent Formule 1 teams.
2: Ja.
0: Als ze weten dat ze kunnen proberen, gaan ze dat proberen. Kimi Antonelli zet zojuist de snelste race ronde in. Brengt hem naar 1.14.9 op zijn nieuwe harde sloffen. Antonelli.
4: There's something weird with the engine up the hill.
2: Have a look.
0: Dit kennen we uit de Mercedes van Lewis Hamilton. There's something weird with the engine up the hill. Hij gaat in de leiding denken, dat gaat er makkelijk. Ik voel wat. Heeft hij Russell al op een ronde gezet, hè? Ja, het is gebeurd. Goed gemist van de regie. Het is gebeurd, hè?
2: Tja.
0: Er rijden nog 3 man in dezelfde raceronde. Bah, George Russell. Word je vierde, hoef je niet te schamen. Ah. En kan hij zeggen, ja, maar ik heb 2 keer klem gezeten achter Jan en Alleman. Ja, dat klopt. En die Hadjar, met al zijn problemen, rijdt toch gewoon op de 5e stek. Dan is de vraag, moeten we even bijhouden of Oscar Piastri niet ineens heel erg hard dichterbij gaat komen?
2: Ja, we hebben het goed gezien hoor, Olaf. Hij krijgt geen straf voor over de streep rijden.
0: Ja, misschien stond het net bovenaan in beeld al, maar zou het ook belachelijk gevonden hebben. Voor zo.
2: Nee, hij komt zo nog in beeld. Denk
0: voor
2: ik.
0: Zo weinig of zoveel, zo zou je het kunnen zeggen.
2: Ja, hier staat hij.
0: Ja, goed zitten. Ja. Okay. Mooi, goed. Goed niet, gemist niet.
2: Ja, het sloeg ook nergens op.
0: Even kijken. Nou, wie geeft dan die melding? Want dan kun je toch ook 2 keer kijken voor je die melding geeft. En nu is het wel mooi.
2: Ja, of kijken nadat die melding is geweest, toch?
0: Oh, Antonelli.
5: Again, Kimmy, fastest lap. We don't need them.
0: Ach. Ja. Die jongen heeft net nieuwe banden onder. Zit gewoon in zijn normale ritme. Sorry dat ik dit zeg. Ik heb het idee dat dit een beetje is van... we laten even zien dat hij net zo goed is. En dat is hij. Als ene Max Verstappen toen hij ook riep van... er was een fase, ja, die hebben we niet nodig en hem wel neerzetten. We don't need to. Ja, als hij uit zijn ritme gaat rijden... dan kan er weer gebeuren wat er met Albon gebeurde. Ik ging even opschrijven het gat tussen Hadjar.
2: Hadjar en Piastri?
0: En Piastri.
2: Maar Piastri heeft die penalty.
0: Ja, oké, okay, maar het is nu 8,7 seconden. Dat is in lap 58. 20 ronden nog te gaan.
2: Ik zou het wel stoer vinden als die Hadjar uiteindelijk die vijfde plek houdt.
0: Nee, daar ging ik eigenlijk een beetje naartoe. Maar toen zag ik daar dat Piastri eraan zat te komen. Dus Piastri moet in ieder geval 13 seconden goed maken. Eerst 800 min te halen. Dan echt we weinig verliezen. Al lastig zat. Achter Hadjar. Hij heeft niet alleen brede schouders, maar ook een brede auto. En dan is het door met de geit.
2: Even kijken naar die Lawson. Lawson heeft gekozen voor een soft, hè? Bewust. Dat doet hij. 18-0.
0: Ja, Lindblad op medium.
2: Lindblad op medium met een 19-0.
0: Sainz op soft. En Albon op soft.
2: Ja.
0: Sainz 19-7, Albon 18-9. En als Albon vertiefd dat hij straks moest doen wat hij moest doen. Ja. Dus dit wordt weer een dingetje. Of gaan ze de boel weer aan elkaar teruggeven? Ja. Is al gebeurd. Zie je het? Zijn wat uit.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Jij hebt mij even opgehouden. Het enige foutje is dat die Lindblad er voorbij dook omdat Albon een foutje maakte. Alles was goed gelukt. Op het geluid van Nico Hulkenberg, we kijken. Nou, niet echt. Goudgekleurde vizier. Het is ook logisch dat Albon op deze band, softband. Maar hij heeft gewoon teruggekregen. Leclerc. Hoor je die? Let op. Pof. Hij raakt hem.
2: Hij raakt hem.
0: Ja. Kijk maar. Tjoe. Wow,
2: zelfs de velg.
0: Ja, maar het is magnesium velg, hè. Dus dat is even... Wauw. Om me aan te geven dat hij toch wel graag wil dat hij...
2: Hij is aan het jagen.
0: Helder tweede wordt.
2: Hij is aan het jagen, Lewis.
0: En niet vanwege een tijdstrafje. Hij hoopt misschien op het leeftijdsverschil. Dat Lewis Hamilton toch steeds elke keer dat hij langs die haven komt... wil zwaaien naar Kim Kardashian. En die denkt, ja, maar ik wil drinken. Ja, en straks. Ik gun het hem wel, hoor. Echt een hoop pech alweer gehad het weekend. En wij mogen echt niet onderschatten... hoe ontzettend hoog het concentratievermogen van deze jongens op dit moment moet zijn. Want, nogmaals... Ik weet niet of je thuis wel eens een PlayStation geprobeerd hebt... om 78 rondjes Monaco achter elkaar weg te stampen... zonder één keer rechtdoor te gaan bij Sandevoort. Ik kom niet tot 15, kan ik je vertellen.
2: Mission impossible.
0: Nee, het is zo lastig. Maar dat is dus het belang van je tempo zoeken en je tempo rijden. Kimi heeft wel geluisterd trouwens. Hij heeft je snelste ronde neergezet, die was 14-9.
2: Yellow.
0: En hij rijdt 16-16. Yellow. Je zegt, het kan allemaal gebeuren. Stroll. Ja, Stroll. Lens. Je was nog niet in beeld geweest, jongen. Gozer. Oei.
2: Waar staat hem?
0: Ja, Raskas.
2: Wordt dat een Safety-karretje?
0: Ja, dat wordt hem.
2: Ja.
0: En daar is hij al. Wie gaat er geluk van hebben?
2: Alleen die er nog niet gepit heeft, dat is Lindblad. Volgens mij Lindblad. Ja.
0: Ja, maar goed, dan moet hij... Ja, hij kan naar binnen nu.
2: Ronde 60, jeetje.
0: Hoe dom ook daar. Wat heeft hij dan geraakt? Want hij moet al eerder iets geraakt hebben, want die wielen staan uit elkaar. En dat kan van deze klap bijna niet gebeurd zijn. Hij heeft ook zijn pak open. Dan hoop ik dat hij dat later gedaan heeft, want dat mag niet thuis draaien. Ja, natuurlijk, ze gaan allemaal. Helemaal een box, box, box.
2: Ja, dan hoef je deze bocht niet te nemen.
0: Ja. Ja, maar goed. Hij kan een soft. Kan hij zijn plek verdedigen?

0: hij niet.
1: Dit gaat ook niet helemaal vlekkeloos.
0: Ja, als Russell binnen gaat, krijgt hij hem ook.
2: But why the hell are we pitching? Why aren't we staying out?
0: Zo. Sorry hoor.
1: Hij kan dat misschien niet zien bij de Laraskas.
0: Nee, de weg is vrij. En er is een safety car. Hij had gewoon... Maar ja... Dan moet je, ik blijf erbij. Dan roep het dan op het moment dat ze roepen box, box, box. Dan zeg je why, I'm staying out. Want nu zit hij weer. Nu zegt hij ja, dan lig ik weer derde. En moet ik er weer naartoe rijden. Moet ik er weer precies...
1: Ja, maar hij ligt nu wel het dichtst erbij. Dus het is voor hem heel gunstig.
0: Nee, want als hij niet naar binnen geweest was en Lewis Hamilton wel, had hij tweede gelegen.
1: Ja.
0: Had hij meer in hoeven halen. Hier, nu gaan we alle auto's door de pit lezen.
1: Verschillende banden.
0: Er komt weer een dingetje bij. Ze staan nu allebei op soft, gebruikt soft.
1: Ja, maar als hij dus niet naar binnen was geweest...
0: Ja, had gekund.
1: Had hij die soft niet gehad?
0: Maar ja, kom er maar voorbij.
1: Als maar,
0: kom er maar voorbij.
1: Indien, eventueel...
0: Ja, nu gaan ze...
1: Allemaal.
0: Gaat hij stopmaken? Ja, gaat stopmaken. Want hij heeft een minuut. Kijk, dit is dus precies wat Bono bedoelde. Dan moet hij alleen opletten bij het wegrijden. Ja, dat is goed. Geen spanning. Oh, vergeet ze bij Russell die 5 seconden niet? Hebben we niet kunnen zien. Oh, doen ze hier.
1: Hé? Nee.
0: Had hij die niet?
1: Jawel.
0: Ja. Of zeggen ze gewoon, die pakken we de afloop. En je moet hem dus... Oh,
1: nee, je moet hem inwisselen.
0: Ja, even kijken dan hier. Kom dan alsjeblieft met die stoptijd. Ja, gaan we alleen weer die inpittijd. Het zal erom, kijk, hij kan natuurlijk als hij... Vind ik ook interessant. Als je een gestekte pitstop moet maken... mag je dan buiten je pitstopbox daar 5 seconden snel staan.
1: Nee, mag niet volgens mij. Je moet in je pitstopbox window staan.
0: Weet ik niet. Nou.
1: Nou, laat maar even zien, Lens.
0: Het moment van Lens. Hé?
1: Huh?
0: Zwaar onderstuur gewoon.
1: Ja.
0: En niemand thuis. Ik denk, nou, er moet ergens wel wat afbreken. Ja, de fans denken ook wat een Hamilton. Maar het is niet Hamilton, het is Lance. Antonelli, laat. Let op, laat. Wordt een late call.
3: What do I do?
0: Ah.
3: I was too late.
4: Oké.
3: Okay. You're gonna bleed, man.
0: Mooi, hè? Geen gescheld, geen getier. What do I do? In. Als ze dan ook nog lapcars er tussenuit halen, hé, dat wordt ook nog een dingetje. Ja. Dit gaat er wel wat opsnoepen.
1: Dan eerst moet die auto van Stroll weg zijn.
0: Een grote voordeel wat Kimi Antonelli heeft, is zelf de banden als de twee Ferraris. En nu geven ze waar hij over start-finish gaat. Zelf de banden als de twee Ferraris, excuus. En een vrije baan. En nu zou ik, als ik Bono was, wel vertellen... je hoeft geen 10 seconden weg te rijden. Maar ja, dan komt het alfamannetje naar boven. Dus je moet er recht een paar tussenuit, hè. Want die Hamilton en Leclerc, die rijden nog bij de tunnel.
1: Maar dit gaat wel even duren.
0: Dit wordt een langdurige safety car. Want het is lap cars may overtake.
5: I don't even know why I'm listening. I honestly at that point, I know we need to become better, but not. Why are you not letting me out? I don't even understand your explanation, to be honest.
0: Ja. Kijk, het is natuurlijk netjes als ze afspreken bij Ferrari. Als wij zeggen dat je binnenkomt, dan kom je binnen. Punt.
1: Ja.
0: Als dat zo is, prima. Maar dan moet hij ook niet nu na afloop op de radio roepen... waarom niet dit, waarom niet dat. We hebben dat met Lewis ook zo vaak gehad. Waarom heb ik deze banden en dat soort dingen? En natuurlijk is het makkelijk oordelen vanaf de zijlijn. Dat begrijp ik ook wel. Maar het komt soms... zo knullig over. En het komt ook een beetje...
1: Ja, voor hem. Het is een beetje
0: narig. Ja, ik vind het ook een beetje narig overkomen. En laat ik het anders zeggen. Ik vind dat hij dat niet nodig heeft. En als hij echt een mannetje is... dan roept hij gewoon nee, kom niet binnen. Huh? En dan, ja, maar... dan hebben we het vanavond al over.
1: Doei.
0: Aan een pastaatje. Ja, dit helpt allemaal niet mee. Mogen die jongens... Nee, die jongens mogen niet nu... achter de safety car die anderen gaan inhalen. Dus Hadjar en al die andere mannen moeten weg. Let op, Russell komt eraan. Ja, waar zijn die 5 seconden? Als het moet.
1: 1, 2,
0: nee, wachten.
1: Nee, ze zijn
0: dan
1: er niet.
0: Dan zou hij hier moeten wachten. 2, 3.
1: Nee.
0: Nou, ik denk dat hij hem niet ingelost heeft.
1: Ik denk dat ze vergeten zijn.
0: Hij staat er namelijk ook nog achter. En bij Hamilton ook.

0: kan zijn, hè, dat je... Ik weet niet of het de verplichting is. Volgens mij zeggen ze dat je hem in kunt lossen bij je eerste beste pitstop. Of hij wordt er anders aan het einde bijgeteld. Maar...
1: Ik dacht dat, dat je verplicht was om dat te moeten doen.
0: Ja, maar ja, dan moeten er nu allemaal dingen komen ja, van... Ja, dan komen er wel, schiet op.
1: Maar Race Control zegt wel... dat ze er mogen inhalen.
0: Piastri, penalty served. Dus die moeten we ook even in de gaten houden.
1: Speeding in lane. Oké, die
0: ja,
1: strepen
0: penalty
1: door.
0: Served.
1: Penalty served.
0: Ja, serve and turf penalty. Dus bij Piastri ga ik er weer een veetje bij zetten. En bij wie hadden we het ook? Bij Lewis volgens mij, toch?
1: Ja, Lewis heeft het ook gedaan.
0: Toen zeiden we... Ja.
1: Dus zei ik nog van... Ha! Ja. Maar volgens mij Russell niet.
0: Nee, Russell volgens mij dus ook niet.
1: En Gasly heb ik niet gezien.
0: Ja, ik kan niet scrollen. Ik kan alleen maar zien dat de heer Stewart dit 1 minuut geleden gepost hebben.
1: Volgens mij staat er in de rails... The next time you enter the pits.
0: Could be.
1: Want ik heb me er toen een keer helemaal door zitten worstelen.
0: Ja, maar je bent er dus niet zeker.
1: Nee, dat is het klote geval.
0: Jij zit nu op... Ik weet het zeker, denk ik.
1: Ik denk echt dat ik het zeker weet.
0: Echt een definite maybe dat het zo is.
1: Ik denk echt zeker dat het moet zijn.
0: Ja.
1: De volgende keer dat je binnenkomt, moet je hem inlossen.
0: Ja, maar waarom hebben we dan geen melding?
1: Ja, dan komt hij nog wel.
0: Penalty not served.
1: Ja, daar zitten ze natuurlijk allemaal over de bakkeleien nu.
0: Ja.
1: Kijk, daar gaan die auto's bij safety car voorbij.
0: Ja, ik heb er geloof ik 22 zien staan. Nou, dat kan niet, want zoveel hebben we niet meer in competitie. We hebben wel een bak uitvallers. Hè. Verstappen nooit deelgenomen deze wedstrijd. Ja, 4,5 meter. Dan Valtteri Bottas, Oliver Berman, Lando Norris en Lance Stroll. En die Norris die heeft dit jaar toch een partij narigheid op die auto.
1: Zo.
0: En eigenlijk, ja en nee. Ik wilde hard zijn, maar dat ga ik toch weer niet zijn. Want we hebben een hele nieuwe set reglementen. Eigenlijk had je van McLaren mogen verwachten... dat ze de lijn wel door zouden trekken. Maar door de nieuwe reglementen is dat niet gelukt.
1: Hé, maar wacht even. Ja, zie je? Nou, op het moment dat ik kijk, zie ik het rode uitroeptekentje bij Hamilton weg.
0: Ja.
1: Dus ze hebben Hamilton bekeken. Hamilton dus nu ook straf weg. En nu zijn ze bij Russell aan het kijken. Dus let maar op. Er komt zo meteen gedonder voor Russell.
0: Oké, nou vertrouwt Russell er dus op, als het al zou mogen... of als hier een extra straf kan rijden, gaan we het wel zien. Dan vertrouwt Russell er dus op dat hij 5 seconden weg kan rijden bij Gasly... en dan een afloop wel krijgt.
1: Maar volgens mij mag het niet. Ik weet het bijna zeker.
0: Ja, ik kan nog een keer zeggen, maar dan schieten we geen reet mee op, Jack. Feit zal zijn... Russell. Komt-ie.
2: And have I served my penalty or not? I spent about 10 seconds in the pit lane. Locked in the jar.
3: Watch the lips, talk about it after.
2: Yeah, I just need to know if I'm getting a 5 second penalty and I'm still behind Hajar or on hard tyres.
4: I'll give you the messages as the messages come through, okay?
2: Yeah, alright then.
0: Nou, Jack, zeg het maar. Ik heb gekut van staan.
1: Volgens mij vraagt George van... Heb ik mijn penalty gedaan of niet? Want ik heb er 10 seconden
0: nee,
1: in de pitstraat.
0: Ik heb wel 10 seconden in de pitstraat gestaan. En er komt geen eensluidend antwoord, hè?
1: Nee.
0: Safety car ending.
1: En dan gaat opeens Toto zich er doorheen zitten bemoeien.
0: Ja, maar ik zie hier ook allemaal mensen. En dat wordt ook een interessant dingetje. Die helemaal geen... zo'n dikke achterstand mogen laten. Russell, Hadjar. Safety car ending. En Hadjar is nog...
1: In geen veld of wegen te zien.
0: Die is nog niet eens in de tunnel. Er zijn allemaal auto's uitgegaan. Ja, dit wordt een dingetje. Ja, misschien laten ze gewoon los. En veel plezier ermee. Maar Hadjar, jongen, je hebt een kans. Nou, misschien niet met je snelheid van je auto om naar het podium te rijden. Kijk, het voordeel is wat die jongens nu doen. Door dus hard naartoe te rijden, hebben ze veel meer temperatuur in hun banden zitten. Maar goed, de herstart gaat een feit zijn... Als we over start-finish komen, zitten we in de 66e ronde van 78. En zal Kimi Antonelli, Lewis Hamilton en Charles Leclerc van zich af moeten gaan houden. En daar is aangesloten op hoge snelheid Isaac Hadjar. Met meer temperatuur in zijn banden. En ook George Russell. Je moet Antonelli rustig blijven. Hamilton weet dat hij 1 kans krijgt. En er is geel. Lawson? Weet ik niet. Kijken te kijken.
1: Oh Leclerc. Nee!
0: Leclerc! Charles Leclerc,
1: boos punt.
0: En kwaad. En er komt weer een safety car. Safety cars, cost safety cars. Temperatuur weg uit je banden. En het is gedaan op hetzelfde punt waar Lance Stroll hem neerzet. Broer, ja, I'm okay. Nou, ik zou er niet okay mee zijn. Oh, zijn broertje zat te kijken. Podium weg. En wie rijdt er op podiumplek?
1: Lewis Hamilton en Isaac Hadjar.
0: Hadjar! Ja.
1: Charles Leclerc. We hadden het in onze kijkvoorbeschouwing daarover.
0: Hier mag het niet, dit mag hier niet gebeuren. Even kijken of het allemaal pijs en vrees is. Is er een tikkie geweest? Is er te ver dit? Is er wat fout? Och, wat zal die balen. Het is al de tweede keer dat hij... gisteren moest hij ook uitstappen. Kijken en luisteren vooral. Achter Lewis. Goed luisteren.
1: Hetzelfde.
0: Geen temperatuur, onderstuur, exact hetzelfde en te weinig snelheid, net als Stroll.
5: Honestly, I'm not even going to take the blame. This brake.
1: Hij zag Hadjar.
0: Ik ga er niet eens mijn schuld op me nemen, zegt hij. Deze remmen zijn zo slecht, ik ga niet eens de schuld op mij nemen.
1: Hij zat in zijn spiegel te kijken naar Hadjar. Ja, kan niet missen.
0: Dan wordt het tussen Hadjar en Russell ook wel weer een dingetje. Gasly.
1: Weer.
0: Noted. Leclerc wandelt redelijk boos weg. Moet hij even oppassen dat hij geen foutje maakt met oversteken en andere dingen.
1: Dan zou ik nu als Mercedes ingrijpen. Nee, want heeft hij het nog niet goed gedaan. Krijgt hij nog een fout.
0: Wie?
1: George Russell. Want de eerste keer dat hij de pitstraat inkomt, moet hij dat inlossen.
0: Dacht jij?
1: Dacht ik bijna zeker te weten.
0: Ferrari. Enige team dit jaar met een 100% finishing record. Punt. Tot zojuist. En dan gaat Hamilton de tweede plaats pakken. En dan gaat
1: Hadjar niet
0: scoren. Hadjar het podium.
1: Jongen.
0: Ja, maar hij heeft al een podium, hè?
1: Ja, maar dit in Monaco zou dat toch fantastisch zijn... met al die problemen die hij gehad heeft.
0: Maar vorig jaar staat hij hier ook al als vijfde. Oeh ja, kijk naar niks en niemand om, zeg.
1: Gooit zijn helm op neer. De grond.
0: Die fucking breaks. Nou, wie gaat hem aanraken? Niemand? Hij weet dat hij in beeld is. Nee, hier begint hij. Oeh, hij is boos. Ik raak mijn remmen niet eens aan. Too much. Vorig jaar in Nederland stond Hadjar op het podium namelijk. Je vergeet het alweer zo snel. Dat is ook de reden dat hij een stoeltje gekregen heeft. Race control will... Safety car will use the start-finish line.
1: Waarom laat Hamilton zo'n groot het gat?
0: Ja, omdat hij, denk ik... Hier zit ik over te twijfelen. Is het alleen de lead car die 5 autolengtes moet houden of anderen weer niet? Dat zijn allemaal van die moeilijke zaken. Je ziet dus dat Hadjar net gewoon het gat dichtrijdt. En dus meer bandentemperatuur heeft. Dat vind ik een beetje...
1: Ja hoor. Incident involving Carlos Russell. Failing to serve time penalty correctly.
0: Ja. Ja, dat is goed. Ik wist wel dat je het zeker wist, dacht je. Ja. Maar dan loopt Gasly ook dat risico.
1: Ja, ze zijn volgens mij gewoon die uitroeptekentjes aan het aflopen.
0: Ja, logisch. En dan hebben ze weer nadeel van deze safety car. Want het veld zit zo dicht op elkaar. Dan kan die 5 seconden penalty kan jou denk je 5, 6, 7 plaatsen gaan kosten. Boah. Wat er in beeld staat, dames en heren, en met nog 10 ronden te gaan. Antonelli, Hamilton, Hadjar, Russell, Gasly, Piastri, Lawson, Lindblad. Hoeft niet de uitslag te zijn. Want Hamilton kan nog een keer een poging wagen bij Antonelli. Russell zou het kunnen doen bij Hadjar.
1: Wat is er aan de hand? Wat zie ik in mijn beeld bij Race Control?
0: Een doordaadje.
1: Ik zie een code rood.
0: Hey, race suspended. 10 ronden voor het einde. Wel volle punten.
1: Wat de barrier?
0: Wat is er aan de hand?
1: De barrier te veel beschadigd?
0: Ja, die heeft natuurlijk 2 klappen gehad daar. Of de Tech Pro barrier. Ja, dan wordt het helemaal een gek huis. Nou, ze hebben allemaal nog setjes soft. Als ze dat dan met een staande start gaan doen, dan word ik helemaal wappie. Hier, komt hij aan. Hij heeft wel gelijk dat hij 10 seconden in pitlane staat. Hier. 1. Nee, mag niet. Dan 5 hier. Hey, daarom is het te laat. 1, 2, 3. Hij heeft maar 3 seconden stilgestaan.
1: Ik denk dat die ene niet te laat was. Ik denk dat hij juist wilde wachten.
0: En te vroeg aanraakte.
1: Ja.
0: Slecht. Ja, en het kan heel pijnlijk zijn, hè?
1: Ja, dit wordt een straffetje, hoor. Race suspended.
0: Ja.
1: Wat is dit nou, joh?
0: Nee, het kan alleen maar de veiligheid in de vangrail zijn. Maar ja, wedstrijden in Monaco duren toch al niet zo lang. Here we go. Alles kan, alles mag. Speeding in the pit lane. Gasly, krijgt hij er weer een bij. Ook dommigheid, sorry dat ik het zeg. Maak het wel plat, maakt me niet uit. Maar als je één je straf niet doet en je bent daarna nog een keer te snel... dan krijgen we er dus nog twee overheen.
1: We hebben een fan als een Rob van Zomeren.
0: Nee, die heeft iemand weer die hem-fan. Maar dat maakt niet uit.
1: Rob heeft het even opgezocht. Artikel 54,3. Versie 2025 van de Formula One Sporting Regulations.
0: Waar is de redactie als je hem nodig hebt?
1: Zegt, zal ik hem even echt oproepen?
0: Ja.
1: In both of the above cases, the driver concerned must carry out the penalty the next time he enters the pit lane.
0: Punt. Verder
1: and
0: hoeft het niet uit te leggen.
1: For the avoidance of doubt,
0: ja.
1: This includes any stop the driver makes whilst a virtual safety car or a normal safety car, procedure.
0: Ja, helder. Je had eerder die punt kunnen zetten. Punt, klaar.
1: Ja, ik wist wel dat ik gelijk had.
0: Nee, ze kwam het ook volledig over. Ik denk, ga je in je karretje omgooien? Kimmy gaat even plassen. Ja, het is een beetje IndyCar nu, hè? 78 van 78 ronden in de wedstrijd die altijd al zo lang is. En we gaan gewoon nog even lekker door zo dadelijk. Mocht je wezen wandelen, of denk je, nou, er was geen bui, ik ben even binnen. We gaan zo dadelijk de Grand Prix van Monaco over 10 rondjes doen. Is de grote vraag, maar ik denk niet dat ze een staande start gaan doen. Dat is de keus van de wedstrijdleider, Lio Marquez. Je mag kiezen, rolling start, standing start. Persoonlijk.
1: Voor een spektakel.
0: Veiligheid, ja, nee, maar... Je moet ook een stukje sportiviteit meenemen.
1: Ja, als je het Kimi wil gunnen, moet je hem laten rollen. Toch?
0: Nee, als je het eerlijk wil houden, moet je hem laten rollen. Niet om Kimi te gunnen of niet. Want hij had een voorsprong.
1: Ja.
0: En hij had al een safety car overleefd. Gasly, ga jij even bij je pitbox staan. Dan ga even twee keer wachten.

0: zit vooral op de pitlimiter.
1: Wat kunnen wij hier zien dan?
0: Dat hij op zijn pitlimiter zit. Met hij wel inloopt, dus hij rijdt gewoon een fractie te hard. Ja, ja. Wat gaan we doen? Dit is dezelfde hardjaar die echt gewoon
2: kookt.
0: Dat ding gaat exploderen en ik ga de finish niet halen en ik ga dit en geef me dit en geef me zus hier. Russell under investigation, failing to serve the time penalty correctly. Maar die hadden we toch al gezien?
1: Nee, deze nog niet.
0: Jawel.
1: Nee, dat hij under investigation is, hadden we nog niet gezien.
0: Oh, hij was weer noted. Ja, ook zo langer. Joh, roep gewoon wat je ermee gaat doen. George Russell, back at the grid.
1: Oh, man.
0: Nee. Ah, het asfalt. Aha. There is something more on the hand. Kijk eens even. Het asfalt heeft daar losgelaten.
1: Maar daar komen ze toch niet?
0: Of zijn dat de marbles die het probleem zijn?
1: Ja.
0: Ja, maar er ligt natuurlijk wel een gerepareerde plak asfalt, hè? En als je op die marbles komt, dan wordt die auto feitelijk omhoog gelicht. En dan is die op de hele linkerkant. Ze hebben natuurlijk wel twee identieke, en dan ga ik het even heel lullig zeggen, stomme fouten gezien.
1: Nou, van Lance Stroll.
0: Ze zagen er identiek uit. Omdat het Lance is, kun je denken, dat zal normaal zijn. Maar als hij zoiets zegt over zijn remmen, ja, daar van Seurenbeeld, goed te zien. Maar het lijkt zo, dat lijkt ook weer zo ver buiten de lijn. Dus wat gaan ze nou... wat zegt onze vrolijke
1: vriend? Ja, nog niet. Ik heb nog niets gezien. Ja. Wel.
0: Jawel.
1: Kijken.
0: Track break-up, inderdaad. En wat ga je veranderen aan een track break-up?
1: Want, turn 19.
0: Nee, maar als dat het is... en als het echt een track break-up is... dan hebben we een doodlopertje hier vandaag. Want dan is het Kimi Antonelli wint voor Hamilton en Hadjar. Gaan ze natuurlijk nooit kunnen repareren nu. Want als het break-up is, dan kun je wel wat er losgeflodderd is, kan je wel weghalen.
1: Maar jij zegt altijd dat je met gaffertape altijd alles kan fixen.
0: Ja, maar dat klopt. Maar dan heeft gaffertape weer geen grip op die banden. Dus dan wordt het alleen maar een gevaarlijke deur van. Als je racewagen aan elkaar moet hangen of een... ik hang thuis wel een schilderijtje op en denk, nou, ik kan best gewoon eens met een streep overheen. Nee. En dan doe ik gaffertape. Nee. Zeg mevrouw, wat doe je nou weer?
1: Nee, man. Doe je er gewoon overheen.
0: Ja, bij wijze van. Of als ik geen dubbelzijde tape heb, dan plak ik van gaffertape een vierkantje. En dan hang ik het op. En dan kom ik een dag later ergens binnen, ligt het alweer op de grond. Denk, nou, het schiet toch niet zo goed niet.
1: Hey, en wat is het nummer van MacGyver? Hebben we dat niet?
0: Die
1: kan dat soort dingen toch fixen?
0: Ja, maar track break-up vind ik wel een dingetje. En dat gaat de FIA toch ook weer, jongens. Als er veranderingen zijn aan het circuit, dan moet je toch tegenwoordig, anno nu, moet je toch aangeven, oké, als je veranderingen gaat doen in asfalt, moet het asfalt hetzelfde zijn als het asfalt wat erin zit, dat het goed bond en
1: ja,
0: dit.
1: Hier, Monaco straat, een circuit.
0: Ja. Het wordt wel gebruikt voor lezers.
1: Joost gaat nu terugkijken naar zijn speeding.
0: Ja.
1: En naar zijn pit stop.
0: Kom terug met een statement. Ik heb er wel 18 seconden over gedaan om die pitlijn uit te komen. Dat klopt, George, maar je had 5 seconden stil moeten staan. Ga er even een melaatje in bij vriend Ocon. Is dit nou die boot waar Gasly op staat? Of niet? Of is het eentje die buiten ligt? De Explorer, die is wel heel groot. Heb je in één keer gewoon 3 hotels erbij.
1: Dat is gewoon een cruise ship, toch?
0: Cruiseboot.
1: Boah, jongens, hoe gaan ze dat fixen daar? Wat zijn ze aan het doen? Kunnen we dat zien?
0: Ja, ze zijn op dit moment alleen maar aan het schoonvegen. Aan het kijken. Maar goed, Jack, even simpel. Dit is een safety issue. En als de FIA zichzelf serieus wil nemen met alles wat ze uitdelen aan straffen, omdat ze onder een safety issue vallen. Als het echt de track break-up is, kun je het niet door laten rijden. Want je hebt ook, en nogmaals, hè, we kunnen de grap maken van Stroll die we kunnen kijken. Ja, niet. Kan niet gewoon. En daar. Dan kan je er 3 keer overheen wandelen. Je hebt 2 auto's die daar de vangrail in gegaan zijn. Op een plek waar dat normaal niet zo is.
1: Maar ja, gaan ze hier langs?
0: Anders komt het er ook niet, anders is het ook niet los, hè? Wat je achter links in beeld ziet, is pit ingang. Hè? En je rolt langs die bovenkant. En ze hebben er allemaal wel al een tandje onder stuur. Dus als er wat zat, dan ga je het afschrapen. Dan schrapen er 2 steentjes af. En die 2 steentjes schrapen er weer 3 af. Het zou wel een nachtkaars zijn, dit. Had ook, nou, jawel. Je wil Monaco over de finish komen. Dan haalt wel wat gewoon weg.
1: Ja.
0: Maar niet ten koste van de veiligheid. Maar ja, om nou het hele zootje op te laten vlammen om achter de safety car te finishen, vind ik ook weer zo wat. Ik kan zijn ogen bijna niet geloven, die Antonelli, dat het allemaal gaat zoals het gaat. Geweldig. Ik weet zeker, als je het hem een keer zou kunnen vragen. Wat doe je nou zo anders? Ja, ik denk dat ik niet zoveel anders doe dan de rest. Ben je anders dan de rest? Nee, ik denk het niet. Waar zitten de grootste verrassingen? Ik denk als we nu praten over Lawson en Lindblad. Hallo.
1: Ja, Racing Bulls, ja.
0: Albon en Sainz door de uitvalbeurt van Norris. Ja, hier kan je 3 kwartier over praten. Het is simpel. Of het is break-up en dan kun je niet repareren. Of het is goed genoeg om 10 rondjes te laten racen.
1: Struikbout eroverheen.
0: Ja, het begint daar al, hè. Kom, laten we nog een keer kijken. Ja, Rui Marcus, die moet de beslissing nemen. Geweldig, hè? Om te zien hoe ze daar dan toch heel lang over na moeten denken.
1: Ja, ik vind het wel goed. Niet even één
0: ligt eraan welke beslissing ze nemen, Jack.
1: Ja. Het is niet Bernie Ecclestone die even belt van... geen gelul, we gaan gewoon rijden.
0: Ja, maar oké, stel ze roepen, we gaan rijden.
1: En dan gaat daar een beetje eentje weer...
0: Nee, en Kimi Antonelli rijdt er in de tweede van die 10 rondjes overeind. Boom. Ja, we doen even een safety kartje. En Hamilton rijdt er overheen. Boom. Hetzelfde verhaal. En dan wint Hartje aan de wedstrijd. Zitten wij wel te juichen, vinden we leuk. Maar is natuurlijk niet tof. Dat wil je niet boven je hebben hangen. Nou, Antonelli, logisch, heel Italië springt erachter. Ik wil dat straks al roepen. Hè. Er zijn allerlei landen waardoor het begin van het Formule 1 zo niet zo lekker liep. Waar de tv-cijfers naar beneden gegaan zijn. Nou, in Italië niet hoor.
1: Nee.
0: Die maken mee opnieuw, terwijl ze veel racegekker waren dan bij Nederland. Maar die maken mee wat wij met de eerste overwinning van Max meemaakten.
1: Het lijkt erop alsof ze hem gaan laten doen, hè? Want anders gaan ze dit niet opruimen.
0: Dit is de zooi weghalen.
1: Ja.
0: Maar dat heeft niks te maken met track breakup. Dat is de zooi die er ligt. Het gaat daarom wat daar ligt.
1: Ja, er is een berichtje van de FOM dat de marbles...
0: Ja.
1: Was het protest van Stroll en Leclerc.
0: Ja,
1: dat er te veel marbles lagen.
0: Juist, oké. En die dachten dus dat het marbles waren. Maar het bleken dus zwarte stukjes steen te zijn. Want daar zie je het verschil niet van. Race director currently inspecting, zegt FIA.
1: Moeten we even afwachten wat er gezegd gaat worden.
0: Nou, was dit een momentje, ik heb de P erin, toch?
1: Ja, 10 seconden straf van zijn broek. Franco Colapinto kijkt even terug.
0: Ja, want als hij tweede wordt, dan heeft hij nog nooit tot daarvoor, sinds 2019, nog nooit een rondje meer in de top 4 gereden. Dus die gaat ook blij zijn. Tweede P3. Eerste voor Red Bull voor Isaac Hadjar. Mocht hij het podium halen. 20 jaar na hun allereerste podium voor Red Bull in 2006. Het zou ook voor Hadjar en daarmee dus ook voor Red Bull en Ford het eerste podium in Monaco zijn. Sinds Rubens Barrichello daar tweede werd voor Stuart Ford in 1997. Ja, allemaal safety car infringement. Joh, ga lekker nadenken over wat je met die baan aan moet. Hè?
1: Ja, maar Hadjar safety car infringement. Dat zou nog wel eens een podium in gevaar kunnen brengen. Maar hoewel, Russell erachter.
0: We moeten ook weer even goed nadenken, Jackie. Dat er gevolgen zijn als ze hem nu zouden stoppen. Want dan gaan ze een ronde terug. En dan lag Hadjar net weer geen derde.
1: Ach, die vierdest.
0: Dat dus. Goed om Frederik van Surrey hier te zien.
1: Ja,
0: zet ze dus even in de...
1: Hij heeft een verbandje om zijn pols. Om bloed af te nemen, denk ik.
0: Kan niet zien. Oh ja. Ja, of zijn naam, weet je. Dat is het...
1: Dat bandje
0: Jack,
1: van
0: hoe heet je? Ja. Fred Vasseur. Kijken. En de rest van die bijdenken.
1: Maar goed, even terug naar de raceleider, Kimi Antonelli. Die heeft niet veel fout gedaan vandaag.
0: Nee, helemaal niks. Het is eerder gebeurd, hè? Weet je nog? 1984?
1: Ja, Dallas.
0: Heel goed. In de Dallas Grand Prix. Daar ging het asfalt kapot. En waren er 13 auto's die in de muur knalden. De mensen op het middendek die vinden de race nog wel redelijk interessant. De mensen op het bovendek interesseert echt geen bal meer. Ze staan gewoon lekker dansen. Ja, hier gaan we. Resumption order. Kijk, 12, 44, 6, 63. Ja, dus is hij er wel al tussenuit. Ook omdat hij natuurlijk een kapotte auto heeft. Resumption order. En we gaan door. Oké, okay, helder. Zitten ze nog andere jongens in die order te zetten die ze al teruggeknald hebben nu met Gasly en Russell? Omdat er een stop is dat ze die 5 seconden daar weer bij gaan.
1: Ah ja, Russell staat nog steeds erin.
0: Ja.
1: Het zal wel eens kunnen dat ze dat dan na de wedstrijd doen of zo. Dat er zometeen een bericht komt.
0: Nee, want dan worden die 5 seconden gewoon het einde erbij gejast. Even kijken, resumption order is dus Antonelli.
1: 12:44.
0: Lewis.
1: 63, Russell.
0: Oh.
1: 12:44:6.
0: Dat is hard,
1: ja. Ja.
0: Wacht even, want ik druk wat weg.
1: Sorry.
0: Ik ben even heel handig bezig. Hadjar, Russell, Gasly, Piastri, ja,
1: Lawson,
0: ja,
1: Lindblad,
0: ja, en zo door.
1: Ja, oké. Okay.
0: Push cars to front in order.
1: Oké, okay, dus we gaan het in de pitlane al op de juiste volgorde zetten.
0: Push cars to front in order. 41-23. Dus, ah, dat zijn de auto's die een rondje achter lagen. Nog, denk ik, niet. 41. Ja, vanaf 41. Dus die gaan eerst weg. Die unlappen zich daarmee. En dan zal het wel safety car start worden.
1: Ja, dat is eigenlijk wel het meest eerlijke.
0: Ja. Zit allemaal, ja, zit allemaal in het reglement.
1: Het gaat niet altijd om eerlijk, natuurlijk. Maar...
0: Nee. Zou zij ook al doorgekregen hebben dat we weer gaan? Die staan lekker theekransje te houden daar. Goed bezig geweest door de Lindblad. Even een E-Macje naar binnen. Max.
1: Ja, goed voor de jonkie. Hè? Wow. Net als Antonelli.
0: Dat is ook gewoon dat wat ik net zeg. Weet je. In de Dakar wil je uiteindelijk die finish halen. In Monaco wil je uiteindelijk over die streep komen. En nee, het zou niet moeten. Maar het zou wel glans afdoen aan de overwinning van Kimi Antonelli. Als dit nu gewoon zeg maar gestopt zou worden. Ze nemen een risico, vind ik. Dat blijf ik erbij zeggen. Want hè, wat gaan wij dus zo dadelijk roepen als er in rondje 2-3...
1: plat.
0: Iemand op dezelfde manier eraf blaft.
1: Ja.
0: Enige wat ze zouden kunnen doen daar... dat kan. Continu dubbelgeel hangen. Als ze in Raskas continu dubbelgeel hangen... betekent het ook dat iedereen daar niet volle bak doorheen moet. Ze hebben allemaal nu wel op tv gezien en doorgekregen hoe het zit... Denk het enige wat je zou kunnen doen om het een beetje in de klauwen te houden.
1: Drive-thru penalty krijgt Russell.
0: Die gaat pijn doen. Oh, die gaat pijn doen. Oh, ik zei al, die uitslag blijft die uitslag niet. Ja, dan gaat de Gasly hem ook krijgen. Oh.
1: Boah.
0: Nee.
1: Tje.
0: Jij bent het grote Mercedes. Jij moet roepen, we moeten die... ding invullen. Net als jij. Ze hadden het zeker moeten weten.
1: Maar ik wist het nog zelfs een beetje meer zeker dan het team. Maar het leek erop dat, nee, die, dat de gozer dat die rechts voor stond... dat die het idee had om te gaan wachten.
0: Ja.
1: En dat iemand anders meteen maar met die wheelgun begon te rammen.
0: 0 punten, vertelt Marcus Dudley. Hoe dan? Kijk de kop van George. Hoe dan?
1: Why?
0: Why?
1: Toto.
0: Ja. Appen met Rui Marcus. Oh nee, dat kan niet meer, hè? Ja. En dan gaat er na afloop wel weer, zeg maar, een sportpsycholoogje aan te pas moeten komen bij George Russell. Want ja, er is toch iemand van de hogere macht die zorgt dat dit niet meer gaat, hè? Want ja, 10 seconden stilstaan, ja, dan moet iemand je bij helpen, weet je. Dat kun je niet uit jezelf doen. Sterker nog, het was 5 seconden stilstaan. En dan nu met dit hele veld waar ze zit, een drive-thru penalty.
1: Ah, Paul gaat er weer voor staan. Kijk, ze zijn wat aan het doen.
0: En dat mag, hè, want met code rood mag je van alles doen.
1: Ja, ja. Paul Monahan ging voor de camera staan van toedeloe. Even niet kijken.
0: Even kijken. Gasly kan er naar 4. Piastri kan er naar 5.
1: Nee, Cassie niet meer hoor. Cassie krijgt ook nog een toetje.
0: Dus ja? Even kijken, waar zitten we?
1: Er is nog veel te halen voor de...
0: Piastri kan naar 4, Lawson kan naar 5, Lindblad kan naar 6, Albon kan naar 7, Sainz kan naar 8, Ocon kan naar 9 en Hulkenberg kan naar 10.
1: Er is nog veel te winnen.
0: Er is nog wel wat te winnen, ja. En als er echt nog iets gebeurt nu, dan denk ik dat er misschien wel eens een hoop heibel kan komen. Omdat dan zou je als team...
1: protest kunnen aantekenen.
0: Protest kunnen aantekenen tegen de wedstrijd. Je hebt hem stilgelegd vanwege een safety issue. Laat ik het zo zeggen, het is een risico wat ze nemen. En aan de andere kant, ik heb zeker niet de wijsheid in pacht. Als ik Rui Marcus zou zijn, zou ik een dubbele geel daaruit hangen.
1: Ja, vind ik een goed idee. Ja.
0: Dubbele geel zegt nog altijd matig uw snelheid, want de baan. En niet single geel, dubbel geel. Want de baan zou geblokkeerd kunnen zijn. Dan moet je snelheid eruit halen. En dan hebben we natuurlijk nog gewoon... wat gaan we doen met de herstart? En waarom? En hoezo? En met wie?
1: Ik hou een oog op de FIA.
0: Ja. VMCA. FIA. De FIA, FIA.
1: Hadjar is nu ook under investigation, safety car infringement. Oh, dat hoop ik toch niet voor, omdat dat zo'n
0: probleem gaat kosten. Ja, maar we hebben in Canada ook een paar van die gezien. En ik vind ze zo onduidelijk, weet je, safety car infringement. Oftewel, hoe makkelijk kunnen we het maken? Hij heeft iets fout gedaan, wellicht onder de safety car. Ja, maar zeg dan even wat. Ze zijn wel druk bezig met die auto van die Hadjar trouwens. Hey. Complete engine cover eraf, iedereen eromheen.
1: Mooi ventje. Aanwinst voor de Formule 1.
0: Zeker. Denken we dat dit lang gaat duren als race. In 1950 is de langzaamste kampioensrace ooit. Juan Manuel Fangio won die wedstrijd met een gemiddelde van 78 km per uur. Contradictie paria. Verstappen, die won hem in 2021. Dat was de snelste ooit. Met 157 km per uur.
1: En dat was anderhalf uur of zo? 1 minuut 20 minuten of staat het er niet bij?
0: Kan helemaal niet. Je kan ook deze calorie kan je niet in 1 uur 20 minuten rijden.
1: Ik weet niet. Geen idee.
0: Nee, dit duurt op zijn minst 1 uur en 40, 1 uur 50 als er al weinig gebeurt. En dan kan je nu al vertellen, we zijn as we speak 2 uur bezig. Ongeveer. Precies, denk ik. Weet ik zeker.
1: Weet je het zeker?
0: Ongeveer.
1: Ik weet het zeker, denk ik.
0: Het is de eerste officiële keer dat de Grand Prix van Monaco in juni gehouden wordt. Alhoewel, in 2003 viel hij op 1 juni, maar het was nog een meiweekend waar de zondag 1 juni was. Motoren worden gestart. Er zijn eerder wedstrijden natuurlijk gestopt met rode vlaggen. Die beroemde in 1984 na 31 rondjes. 8 finishes maar. McLaren was hier de meest succesvolle constructeur in Monaco met 16 overwinningen.
1: Nou, wat er ook gebeurt, Charles Leclerc gaat in ieder geval niet meer meedoen. En dat betekent dat Lewis de derde plek in het kampioenschap op gaat eisen. Gaat van 4 naar 3.
0: 0 points.
1: En Russell die gaat nog wat puntjes inleveren. Dus het zou zomaar kunnen zijn, kan dat Hamilton tweede gaat worden in het kampioenschap? Als Russell 0 punten scoort.
0: Even kijken. Safety car, Hadjar, infringement.
2: Hadjar, thank Charles. Way more than thank Charles.
3: Copy.
0: Wat ik ook gezegd had. Die liet een enorm gat. Ook hier weer snitch. Maar goed, dat doen ze dus allemaal hè, bij elkaar.
1: Ja, maar goed, als Hadjar kan aantonen dat er een technisch probleem was...
0: Ja.
1: Dan mag het volgens mij.
0: Weet je dat zeker of denk je?
1: Dat denk ik.
0: Nou ja, die hadden we inderdaad gezien. Maar goed, dan zit je weer met je hoofd naar alle andere dingen. Ja, dat was wel een groot gat. En hij kwam daar wel aan met serieus meer temperatuur in zijn banden. Toch vind ik hem, ja, dat is ook een beetje de romantiek. Ik vind hem een beetje spijker op laag water. En doe dat dan nu, hè. Zeg er dan nu wat van. En Gaan we dat dan niet weer doen als hij zelf van start gegaan is? Want ja, dan, dan ontploft er wel wat bij de Red Bull. Maar dan is hij het zelf.
1: De mannen zijn natuurlijk allemaal buiten. De decision makers. Die lopen natuurlijk allemaal buiten op die baan. En die komen nu allemaal weer binnen bij elkaar. En dan moeten de stewards, die kunnen hun bericht niet kwijt.
0: Nee. Alleen Louis Markers loopt buiten. De stewards of the meeting. Die
1: blijven dingen, keurig binnen zitten.
0: Echt in hun hok. Ja, die zijn allemaal...
1: Maar moet dan niet iemand dan zeggen, ja, gooi hem maar naar buiten dat bericht?
0: Ja, maar dat is Rui Marcus. Hier, Max. Het is al lang geleden, maar het doet nog net zoveel pijn. Sitting duck.
1: Beetje een samenvatting van de race tot nu toe.
0: Nee, van de uitvallers. Ja. Verstappen. Bottas. Berman. Klinkt ook niet heel fijn. De volgende nieuwe van Norris, Lando Norris. Herhaling van uitvallers. Power weg. En klaar. En dan deze. En hierdoor is de code rood gekomen. Kijk, ze rijden echt over dat vlak heen door het jack wat daar ligt. Komt hij aan? Hier? Vroeg.
1: Daar, ja.
0: Boom. En klaar. En in eerste instantie dacht dus Leclerc nog van het licht aan... aan mijn remmen. Ja. Ja, Audi zou Bortoletto in kunnen zetten om er een punt van te maken, weet je. Nu gewoon als de achterste auto het op die manier nog een keer doen.
1: Een soort Michael Schumachertje.
0: Hamilton, hetzelfde verhaal, dat zei ik ook. Safety car infringement.
1: Ja, maar dat zei we ook al, van waar blijft hij?
0: Ja.
1: Het is nog niet klaar hoor.
0: Spijkers, laagwater. Nu kijkende ziet hij inderdaad wel wat beter uit dan een anderhalve maand geleden. Een beetje toen ik er nog wat foto's van zag. Heeft natuurlijk maakt een moeilijk jaar mee. Omdat hij, laat ik het anders zeggen, hij weet niet zeker wat hij ontworpen heeft.
1: Race control 17-12.
0: Omdat ze niet verder komen met wat ze hebben. Race control, inderdaad. 17-12, resume. Maar dan. Lokaal is goed. Want dat zijn wij ook.
1: Ja.
0: Zelfde tijd.
1: Is het dan rollend of is het dan staand?
0: Iedereen mag alles doen. Hè? Andere achtervleugels erop knallen. Kimi zou denken, ja, die downforce op die achtervleugel heb ik niet meer nodig. Ik haal die dingetjes er maar af. Maar hij mag gewoon nog een keer aan de bak.
1: Ja, mijn assistent Rob van Zomeren heeft nog even wat meer uitgezocht. The driver must enter the pit lane and stop in his pit stop position.
0: Ja, oké. Okay.
1: Nou, ik wist het zeker.
0: Dus als je een 5 seconden straf hebt en je hebt een gestekte pitstop, eigenlijk wat ze een beetje
1: hadden. Ja, dat kost je nog meer tijd.
0: Nee, maar dan mag het dus ook gewoon niet. Ja. Kan je hem ook niet daarop invullen. Cameron Gallagher. Temporary repairs have completed at turn 19. Pwa, pwa, pwa, pwa.
1: Wat hebben ze
0: temporary
1: aangestampt?
0: Temporary repairs. Ik heb bezems gezien.
1: Aangestampt.
0: Nou, dit is een keiharde leugen. Sorry dat ik het zeg. Ah, of ze hebben het ook even tijd neergelegd. Hier, Lewis. Hier ook weer. 10 autolengtes. Oh. Dan gaan we Lewis en Hadjar straks een touw krijgen. En Russell. Tja. En dan en Gasly, dan gaat Piastri naar het podium wat los, een derde. Kan allemaal,
1: ja,
0: hè?
1: Omdat ze zo dicht achter elkaar zitten zometeen.
0: Ergens heb ik volgens mij nog een keer geroepen van die uitslag die we nu links in beeld staan, gaat hem niet worden. Dat is zo erg als hij niet. Als hij een straf krijgt, hij ontploft. Hij ontploft.
1: Ah, hij komt misschien nog wel een beetje weg dat hij veel technische problemen had natuurlijk, wat we gehoord hebben.
0: Ja, maar dat moet je aantonen, hè?
1: Ja, je moet het
0: dat
1: aantonen.
0: Dat is weer het verschil. Ja. Je moet kunnen aantonen dat hij daar op dat moment net dat weer niet had. Nou, hè, op zondag is het niet zo makkelijk. Maar wil je de laatste 10 minuten nog lekker meemaken hier op Grand Prix Radio? En alles moet spatje zink zijn. 9 minuten en 2, 1, 0, 8, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51. Zo doe je dat dus. Je downloadt de Grand Prix Radio app. Je zet je televisie aan. Je hebt ons geluid erbij. Je denkt, hey, hij zegt eerder dan wat ik zie. Dan kan je een beetje heen en weer sliden. En dan kan je hem goed vinden. En als je denkt, het ligt allemaal ver bij elkaar vandaan, dan zet je via beeld stil, want dat kan tegenwoordig ook. Dus het klokje staat op 8 minuten 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 6, 25. En dan moet je hem echt hebben. En anders moet je volgende keer je buurman of je buurvrouw erbij vragen om even te helpen. Of de leider in het bejaardentehuis, mag ook. Ik kan me zo voorstellen dat ze daar ook gewoon met z'n allen zitten.
1: Maar dan hebben ze ook huismeesters, hè? Die kunnen ook helpen.
0: Ik noem het nog netjes begeleider. Holy canary. Kijk, die William. Die Williams-coureurs zaten net lekker met elkaar te lullen. En die komt er nu aanrennen.
1: Ja.
0: Oeh. Lewis heeft nog een...
1: Lewis, waar ben je?
0: Even een drankje doen met Kim.
1: Kim Kardashian.
0: Ja, die Fransen noemen het toch Cardassian?
1: Cardassian?
0: Ja, net als D'Argentan. Cardassian.
1: Oh, daar is hij hoor.
0: Ja, en die Angela Cullen erachteraan rennen.
1: Oh, de camera wegduwen. Ja, ga dan eerder weg, man.
0: Om dat stepje mee te nemen. Dat vind ik zo sneu, dit. Kun je eens een plaats van maken, hè? Lewis, where the hell is Lewis? En hier, ik kan hier een hoop mensen aan elkaar aan de kant drukken. Rennende monteurs maken het altijd wel weer leuk.
1: Ga dan eerder weg, man.
0: Jack, hij heeft 7 minuten. Hij kan het kruipend nog halen. Op zijn knieën. Hier.
1: Flikkert die step weg. Ja hoor, zie je. Hup.
0: Maar hij zet hem in ieder geval er ergens tegenaan. Nou goed, rustig en kalm bezig. Lewis Hamilton met het opzetten van helm en Hans systeem. Voor de mensen die het niet weten, Hans Head and Neck Support. Ontworpen door een meneer die ook Hans heette, dus dat is wel mooi. Vandaag alle rondje aan de leiding gelegen, de Mercedes Powered Cars. Het enige waar ze dus misten waren 39 rondjes in het format tot op heden. Omdat Ferrari 38 ronden en Red Bull 1 ronde aan de leiding gelegen heeft. Trouwens, van die allereerste Grand Prix hier in 1929. Die werd dus, duurde iets korter dan 4 uur. En dat is wel weer grappig, dat de naam van die winnaar is een Brit en die heet William Grover Williams. Maar die reed in een Bugatti, want Williams bestond toen toch helemaal niet. Die man die is uiteindelijk ook nog behoorlijk in de slag gekomen met de Tweede Wereldoorlog. En die is door de Gestapo in 1945 is hij om het leven gebracht.
1: Oké.
0: Wat wij nog steeds zwembad in en uit moeten zijn, officieel nu de Louis Chiron bochten. Dat is weer de Monegasque die in 1931 hier de editie won. En de oudste man die ooit een Formule 1 race gestart is. En dat deed hij in 1955. Toen was hij 55 jaar oud. Okay. Hij is in 1950 ook nog op het podium gestaan. Hij won de Monte Carlo in 1954. Nou, dat is wel een dingetje.
1: Links in de balk zie je dus bij Hamilton Hadjar een uitroeptekentje.
0: Ja.
1: Bij Russell en Gasly idem dito. Dus die krijgen nog een dingetje, een cadeautje.
0: Ja, daar kan natuurlijk nog een no further actiontje van komen.
1: Kan, ja.
0: Goed, de situatie. Het veld is stilgelegd met nog 10 ronden te gaan nadat eerst Lance Stroll. En daarna Charles Leclerc rechtuit schoven bij het opkomen van het rechte stuk. Daar kwam de FIA mee van, ja, er is schade aan de baan. Daar heb ik een paar mannen met naakschoenen overheen zien krullen. En ik heb 15 bezemstelen gezien. Maar enige vorm van reparaties heb ik niet gezien. En ze gaan gewoon weer voor die 10 ronden racen. Dan kan je natuurlijk in je handen spugen en denken, leuk, lachen. Als het allemaal goed gaat, ja. Maar wat nou als... We gaan het niet jinxen, Kimi Antonelli of Hamilton of Hadjar. En denk je daar er ook weer af jakkert. Ja, dan hebben ze niet de goede keus gemaakt. Ja, goed, we gaan zien wat de wedstrijdleiding doet. Er zijn er veel die hopen en denken wat te hebben. Er worden allerlei coureurs aangewezen van... oh ja, jij moet daar naartoe en jij moet naar voren en jij moet dat... want jij hebt een rondje achterstand. Iedereen vanaf Arvid Lindblad zal ze dadelijk als eerste de pitstraat uitrijden. En dan kan ik me ook niet anders voorstellen... als dat ze het met een safety car start doen... want dan kan je die jongens door laten rijden. Dan geef je ze in mijn optiek een oneigenlijk voordeel. Want die hebben dus...
1: Een lepper?
0: Hoger. Dat staat in het reglement.
1: En dat is ook een voordeel?
0: Nee, maakt voor de punten ook niet uit. Want de punten gaan voor de plek. Nee, je geeft ze een eigenlijk voordeel. Omdat zij op hoge snelheid en niet de snelheid van de safety car. Na de start van die safety car kunnen toerijden. Dus die komen daar aan met warmere banden. En dat zouden ze dus ook tegen Lewis Hamilton en Hadjar tegenaan kunnen houden. Ja, maar je hebt die 5 of 15 autolengtes aangehouden om je banden op te warmen.
1: Nee hoor.
0: Wat is nee?
1: Field will reform in correct order under safety car.
0: Ja.
1: For one or two laps.
0: Ja.
1: Followed by a standing start.
0: Ja, oké, maar ze... Dan hebben ze nog steeds warmere banden.
1: Lapped cars to be released first.
0: Ja.
1: Dus zover zo goed. Maar dan toch een staande start.
0: Ja, het is de keuze van de wedstrijd, Luider. Ik vind het wat hoor.
1: Zo.
0: Hamilton heeft een kans om te winnen.
1: Ja.
0: Als hij niet gestraft wordt. Jeetje, er hangen zoveel commas en punten boven. Godsamme. Kan het nooit gewoon in de Formule 1.
1: Ja, kijk, Hamilton en Hadjar.
0: Kan ik nooit gewoon.
1: Is een straf waarvan je zegt. Daar kunnen ze misschien nog een beetje mee wegkomen. Met iets een pitsie van ja, nee, goed. Jack,
0: je hebt geen tijd voor die discussie. Er komt straks gewoon een melding van.
1: Ja,
0: ze zijn er onder investigation.
1: En de enige issue after the race.
0: Als ze dat gaan doen, dan zijn we helemaal de joker. Want dan weten we tot 9 uur van de oude niet wie de tweede of derde is.
1: Ja, maar die kans zit er wel in hoor.
0: Ja.
1: Dat hebben we al eerder gehad.
0: Ja. Nee, laat ze maar een beslissing nemen, welke het dan ook is. Goed, rechts zie je dus Arvid Lindblad staan. Die mag zo dadelijk als eerste wegrijden. Daarna, als zij op driekwart van de ronde zitten, zal de safety car gaan rijden. Vind ik het wel verstandig dat de twee rondes safety car doen. Om die ook weer nog een beetje hun banden op te laten rijden. Dan gaan we dus knallen voor 6 rondjes. Maar er wordt niet van achter de safety car. Er wordt een standing start. Oh, zal nu Antonelli die start vergalamiseren. Wat is dat voor woord?
1: Ja, ik keur hem goed.
0: Start naar de galamiezen gaan. Maar het ging in één keer.
3: The FIA have said unlikely straight for the standing restart. There'll be some laps behind the safety car. They've said they'll take a very dim view of people leaving more than 10 car lengths.
0: Hij zegt wel over die leaving more than 10 car lengths, maar dat lijkt een besis. Dat blijkt dat hij zegt dat ze daar nu strenger op gaan letten. Zo komt hij op mij over, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Het is wel interessant dat ze de baan opgooien terwijl er staat session restart. Het zou race restart moeten zijn, maar goed, dat kan allemaal. En dat gebeurt allemaal in 1 minuut 10, 9, 8, 7 en verder. En zo zijn we met de Grand Prix zelf. Inmiddels al 2 uur en 5 minuten race onderweg. En de kan en de mag. En het hoort erbij. En zo ligt Monaco erbij met een temperatuur van 23,1 graden en 32,2 asfalttemperatuur. Je ziet al dat er wat dingen in de schaduw komen. De laagstaande voorjaarszon. Oh, zij sluiten hier achteraan. Oké, dan hebben ze dus geen voordeel. Prima. Althans, niet zoals ik het bedacht.
1: Toen we vanmiddag begonnen was de baan 40,2. Nu 32,2.
0: Kan hier ook niks aan doen.
1: Nee.
0: Het is gewoon een temperatuur die erin zit.
1: Schaduw.
0: Hier bij die barretjes daar onderaan, bij die boogjes, daar staat gewoon, als we straks klaar zijn, 1,5 uur naar de wedstrijd, staan daar tafeltjes, stoelen op de baan. Hele discotheken worden naar buiten getrokken, jongen. Een beetje daar je comfortabelpositie om een beetje na te werken. Goed, het lampje aan het einde van de pitstraat is op groen. Dat betekent dat nu de sessie officieel begint. Dit was dus de run richting. En nu zal blijken of Kimi Antonelli weer een goede start kan maken. En nu zal blijken of Lewis Hamilton knettergretig is om die start nu te nailen.
1: Ja, ik vind het ook wel.
0: Yellows cause yellows, red cause reds. Dat gaat in Amerika altijd zo.
1: Ik ben het wel met je eens, Olaf. Eigenlijk hadden ze met Russell en Gasly dat nu al moeten oplossen. Bekend moeten zijn.
0: Nee, het is bekend. Ze krijgen een drive-through penalty. Althans, van Russell heb ik sowieso gezien. Ja. Nou, die kan hij pas doen als de wedstrijd weer.
1: Ja, maar Gasly onderweg is. Ik heb Gasly nog niet gezien.
0: Nee, oké, maar ja, jij hebt daar een pagina voor, ik niet. 3 meldingen ter FIA. Even snel lezen. Oké. Ja, geen nieuwe meldingen. Nou, Lando Norris geeft Mercedes aan, die staat al interviews te geven.
1: Dat zegt George.
4: HR again is leaving massive gaps.
1: het is toch wel een sport hoor, van die Russell.
0: Nee, we hebben het anderen ook horen doen hoor. Maar ja, wat zijn massive gaps als je dit ziet? Het zijn momenten, het is een jojootje. Maar goed, hij weet zelf dat hij een drive-through penalty te pakken heeft. Dus ik kan ook nog denken van, ik ben even klaar met die Hadjar. Ik ramde ze daar in de eerste bocht even in. 2 ronden safety car was het, hè? Hadjar.
4: En slow a little bit of power.
2: Yeah, keep pushing. You're low on power. It's coming back.
0: Ja, hij moet even regenereren. Dat is natuurlijk ook wat ze nu doen met deze auto's. Ondanks het feit dat wij het niet echt merken, moet er natuurlijk wel genoeg in zitten. No further action, Lewis Hamilton safety car infringement. Oké.
1: Okay. Dan gaat die van Hadjar ook weg.
0: Dan zou die van Hadjar eventueel ook weg kunnen gaan, omdat die daar achter zat. Maar ja, als de afstanden groter zijn, Hamilton gevrijwaard. Right. Laat dat dan duidelijk zijn. Dan kan hij ook nog winnen, hè? Haha, Lewis Hamilton.
1: Definitief nu ook in race control standing start. Altijd fijn als je dat ziet staan.
0: Ja.
1: Dat er geen discussie meer over is, klaar.
0: Gaan we er toch bij pakken, Lewis Hamilton. 39 Grand Prix geleden gewonnen.
3: I think they have just swept it.
4: Yeah, it's still broken up.
3: Okay, copy.
0: I rest my case. Als de FIA zegt dat ze er repairs op hebben uitgevoerd, is dat geleuter in het kwadraat.
1: Nou, goed dat ze hem even melden bij hem.
0: Heel verstandig. Nou, hij is natuurlijk al langs gereden. Een Mercedes, een Ferrari, een Red Bull. Een Mercedes daarachter die een drive-thru penalty krijgt en dus gezien zal zijn. Zo de knetters heet. Los van Russell is het de enige overgebleven Ferrari, de enige overgebleven Red Bull. En die vechten voor het podium. Allemaal temperatuur erin krijgen. Dit deel hier gaat het om. Last safety car. Hamilton rijdt er overheen. Kimi deed dat niet. Russell.
3: So we'll do the restart and then we'll get 2 racing laps and then we will need to do a drive-through penalty.
0: We doen de herstart, dan doen we 2 rondjes en dan pakken we hem. Nou, komt hij gewoon ver buiten de top 10. Right, Seth Fred en zijn vrienden. 70 van 78. De herstart van de Grand Prix van Monaco met Kimi Antonelli. Lewis Hamilton op 2, Hadjar op 3, Russell op 4... Gasly op 5, die hebben allebei nog een straf boven hun hoofd. Dan Piastri en de rest. En we gaan kijken hoe het gaat. Waarom staat daar safety car als hij al weg is en het veld stil gaan staan is? Kijken naar de lampen. Toeren omhoog, alles op groen. 1, 2, 3, 4, 5... Laat hij goed zijn. Uit en onderweg. En Lewis Hamilton heeft wel een goede start. Maar Kimi is beter weg. Hadjar heeft een probleem. Ik heb no power. Russell gaat naar 3. Gasly, dat kan zijn mazzel zijn. Raak elkaar daar niet, jongens. Wees nou slim. Hadjar moet rustig blijven, want die 2 jongens voor hem krijgen nog een straf. Russell gaat sowieso verdwijnen. En Russell gaat denk ik proberen even de boel een beetje op te houden. Wat hij eerder vandaag zelf gevoeld heeft hoe dat ging. Want dit is geen pace wat die Russell hier heeft.
1: Nee.
0: Probeert alleen maar dat er meer malaise nadigheid van komt. Want daarachter zitten ze allemaal te pushen en te drukken. Hadjar moet rustig blijven.
1: Hij is zijn eigen drive-thru penalty aan het beschermen.
0: Zou wat zijn. Kan ook. We doen 2 laps. Ja, en daardoor zit het zootje allemaal hier te doen. Oh, en daar ga je alweer. Boom en tik en Colapinto, denk ik. Colapinto. Crabbing. Kan die auto naar een veilige plek? Dat wordt de vraag. Regie mist hem een beetje, want hierachter gebeurt het. En dit is wat Russell aan het doen is. Gasly zit goed, maar dan Colapinto. Nou, hier is hij al gespint.
1: Verkeerd om.
0: Ja. Oh, Sainz. Was Sainz, excusee. Oh, die kreeg een beukie. Ik dacht dat het Colapinto was. Excusee aan de Argentijnen. Ah. Ja, Kimi moet ook niet volle bak gas gaan geven. Kijk. 2 laps. Nou, hij is wel weg. Antonelli. Hehe. Dat gun ik het hem zo, hè. Gewoon fair, square, geen gesolemieter. 2 keer een goede start gemaakt. Dat geeft de burger moed. Ja, die Russell, die zegt gewoon de handrem erop. Kom maar op met die rijdt. Maar goed, Dan zorgt hij alleen maar die nog verder achtervalt. Want dit zootje zit nog dichter achter hem. Ik zie niet zo weer wat hij ermee doet. Probeer dat leven van Hadjar misschien zuur te maken. Dat kan ook nog. Maar ik vind ze raar dat ze dus wel... van Hamilton geroepen hebben dat het i'tje weg is. En van Hadjar het gele i'tje nog niet weg is.
1: Ja, maar ze doen het rijtje voor rijtje. Ze zijn straf aan het aflopen.
0: Ja.
1: Dus dat komt zo.
0: Bij de Racing Bull 7 en 8 zou een mooi resultaat zijn. Albon 9e, Hulkenberg in de punten. Op het randje van de punten Esteban Ocon. En niet zo heel ver daar vandaan, Checo Perez ook nog. Colapinto heeft wel een tracklimit gekregen. Dus die was wel ergens bij betrokken. Situatie Antonelli, Hamilton, Russell, ja hoor. Ja, dat dus. In welke taal maakt niet uit. Maar er wordt daar eventjes een... hij moet die plek teruggeven.
1: Hulkenberg en Albon waren dat volgens mij.
0: Ja, maar die Hulkenberg moet dan die plek teruggeven. Zo is het uitgelegd door de heren wedstrijdleiding. Box to serve the drive-through penalty voor George Russell. Nu dan vanaf de derde stek. Komt hij in het midfield? Of stel dit voor. Kijk, daar zie je die grote pijlen waar ik het over had. Kijk eens. Boom. Hatsa. Achter Alonso. Achter Bortoletto.
1: 14. Oh. P3 naar P14.
0: 5 ronden nog te gaan. Waarbij we dus niet zeker weten. Gasly rijdt op het podium. Red flag infringement noted. Nu weer bij Hadjar. Nou, ik ben benieuwd wat dat is. Want alles wat wij gezien hebben... je mag in een rode vlag van alles in die auto veranderen.
1: Red flag infringement?
0: Ja. Wat hebben ze nou weer gedaan? Hadjar, safety car infringement. hij is van de ene straf af... de andere hangt er weer boven zijn hoofd. Gasly gaat straks... als ze niet snel zijn met die wedstrijdleiding... als derde over de finish komen. En helemaal uit zijn pannetje. Investigation after the race. Hadjar, red flag infringement. Wat doe je dan met die straf van Gasly wedstrijdleiding... Waarom staat daar nog steeds? Is niet duidelijk wat dat is.
1: Als ik het goed heb opgeschreven, heeft hij 2 keer 5 seconden nog.
0: Ga je straks iemand op het podium krijgen die er weer vanaf gehaald moet worden? Hier dat momentje met... denk Sainz daar. De 2 Racing Bulls. Ja. Toing.
1: Ja.
0: Excuus dat ik hem voor Colapinto aanzag, maar... Laagstaand zonnetje. We zijn al een tijdje bezig. Maakt niet uit. Kimi Antonelli gaat gewoon de Grand Prix van Monaco. Ik klop hem even af. Op zijn naam schrijven. Hij is met Hamilton echt gewoon een klapje apart. Gabriel Bortoletto in die drukte. Ook lekker gewoon lekker meedoen. Tang, die is het. Die een tikkie uitdeelt. Ik ben benieuwd of hij daarvoor gevrijwaard wordt. Dat is wel redelijk enthousiast. En hier Colapinto. Zie je, ik zei, die was ook betrokken bij iets. Kijk, dat is het volgende tikkie. En de schuine achterwiel.

0: Wacht even, Piastri kan ook nog wat doen, hè?
1: Misschien heeft hij wel zijn straf ingevuld.
0: Montanelli, 1.13.958. Nee, Jack, want er staat een rood, rood uitroepteken achter. En als hij ingelost is, dan wordt hij weggehaald, net als bij Russell. Colapinto Sainz, under investigation. Hartje op de radio.
2: Come on!
0: Ja, eigenlijk moet je nu een hele, hele grote, zware teambaas hebben die zegt... Hadjar, shut the fuck up en rijd dat ding naar huis. Dan zien we wel.
1: Ja, Gasly krijgt volgens mij nog... Ik kan het nergens terugvinden. Krijgt hij nog steeds 10 seconden aan zijn broek.
0: Er staat een rood uitroepteken. Dus het is niet opgelost zoals we dat bij andere weg hebben zien gaan. Zo simpel is het. En dan zullen we bij start-finish zien. Als hij dan finished... Ja, dan is het raar, want ze roepen dat het altijd dan moet. Dan zou hij een drive-through penalty erbij krijgen. En dat kan een 25 seconden straf zijn. Dan flikkert hij helemaal weg. En dan denkt Gasly gewoon, denk ik, en Alpine. We rijden hier gewoon als derde over de finish en we zwaaien. En we hebben de foto en veel plezier ermee.
1: Toedeledokie.
0: Ja, toch? Hij heeft wel een goede herstart trouwens, die Gasly. Want hij rijdt 14-0. Hamilton rijdt 14-7. Hamilton denkt het is best. Ja, Piastri kan nog wat. Perez weer out of position, ja. Nou, er zijn mensen die denken dat Checo Perez bij Cadillac sowieso out of position zit. Maar dat is weer een heel andere
1: discussie. Hadjar moet in ieder geval voor Piastri blijven. Wil hij nog kans maken op het podium?
0: Ja. Piastri jaagt. 16e. Maar kijk, we hebben natuurlijk eerder George Russell gezien vandaag. Hè. Het is niet zo makkelijk. Valse start weer. Onze vrolijke vriend. Gasly heeft dus al die... heeft er dus twee gehad. Heeft er één van ingelost. En dat betekent... Want je kunt het niet tegelijkertijd doen. En bij een rode vlag mag het niet. Dus hij heeft er één van ingelost. Dat betekent dat hij op start-finish straks... 5 seconden teruggezet zal worden. Tenzij hij nu een pitstop maakt, dan moet hij hem inlossen. Zo zit het.

0: En zo zitten we in 77 van 78 in een wedstrijd die om even na drieën begon. En het is nu 5:30. Lokale tijd. In Frankrijk, in Monaco, in Nederland en overal in Europa. En Kimi Antonelli zet wederom een snelste race onder neer. En dat doet hij goed hoor. Hij is wel sterk. Dit is echt mentale weerbaarheid van een 19-jarig ventje. Waarvan wij er alleen maar eentje ook nog kennen. Maar die heet Verstappen voor zijn achternaam. Waarvan Lewis Hamilton misschien in zijn jonge dagen ook zo was. Maar dat is wel van een hardheid die we in alle eerlijkheid bij jongens als Leclerc en zo toch niet zien. Laat jij weer, hè? Het gemopper over zijn power en dan gewoon weer inlopen op Gasly.
1: Was het gat? 3.1? Ja, 2.9, nou, niet helemaal.
0: Maar ik kan hem wel volhouden. Goed opletten op start-finish. Of dus het klopt dat Gasly er nog één moet invullen. En dan zakt hij dus één plekje naar beneden. Maar Hadjar naar het prachtige podium. Wat vroeger alleen maar een loge was. Maar volgens mij is het een heel gebouw achter tegenwoordig.
2: En dan heeft hij dus nog, na de race, de red flag infringement.
0: Maar heeft hij er wel gestaan? Oh. Nee, de red flag infringement. Ja. Klopt. Antonelli, Hamilton, Gasly, Hadjar, Piastri, Lawson, Lindblad. Jongen, er zitten winnaars bij hier. Ocon in de punten, Hulkenberg in de punten. Albon in de punten, de beide Racing Bulls in de punten. 1 McLaren, 1 Red Bull. 1 Ferrari. En 1 Mercedes. En dan gaat hij ook nog met stap in. Laatste ronde loopt 3,3 kilometer en een peu. Inclusief een rode vlag. Waardoor het allemaal langer en langer en langer en langer, en langer duurde. 78 van 78 in Kimi Antonelli hadden we het al gehad. Hij scoort er 3 uit 3 zijn eerste overwinning op rij. Hij scoort er 4 uit 4 zijn eerste overwinning op rij. En ik heb nieuws voor je. Hier komt 5 uit 5 als eerste overwinning. Ja, dat is echt bizar. Achter elkaar, hè? Vanaf zijn eerste dus. 5 achter elkaar weten te winnen. Dat zijn toch hele bijzondere. Daar mag hij trots op zijn. En hij mag zo dadelijk naar de prins. En hij is op dit moment de prins van Monaco. Kimi Antonelli, overwinnaar van de 72ste grote prijs van Monaco. Met Lewis Hamilton op 6,2 seconden na de code rood. Dan nu opletten wat er met Gasly gebeurt. Vuistje, uitroepteken rood.

0: Wordt het juichen, wordt het huilen, wordt het brullen, wordt het gillen? Want dat kan hij ook nog wel. Ja. Kaching. Gasly. Wacht op. Ah, daar gaat hij. Hadjar. Gasly terug naar 5. Piastri wordt 4.
1: 10 seconden.
0: 10 seconden zelfs.
1: Ja, hij heeft die 2 straf niet ingelost.
0: Nee, dan is het goed. Nou, de zak, de rest is allemaal terug. 1 Antonelli, 2 Hamilton, 3 Hadjar. Die zou nog een straf kunnen krijgen. 4 Piastri, 5 Lawson, dan Lindblad.
2: Get in there, Kimmy. Nice work there, pal. That was a masterclass, mate. First Monaco win.
3: Oh my god.
2: Yeah, a bit tense at the end there, mate. Bit tense at the end, but yeah, what a great job.
3: Thank you so much, guy. Car was a beast today. My goodness, thank you so much.
2: Great job there, mate. Great job.
0: Total nog even? Nee. The car was a beast today. Ja, je gunt het hem ook. Maar, ja,
1: maar
0: het is,
1: hij zelf ook.
0: Het is echt knap, jongen. Het is echt loei knap wat hij gedaan heeft.
1: Hamilton dus nu 2e in het kampioenschap. Voor Russell.
0: En hij is de jongste Monaco-winnaar, deze Antonelli.
4: Yeah, down, Lewis. Great job, guys. Sorry I can't pull the win. Sorry I can't get the win in the end. They just had the upper hand on us this weekend. But mega result. Really grateful for all the hard work and let's continue to push. Thank you. Grazie a tutti.
5: That's a tell, Lewis. For today we can be happy.
0: Hulkenberg. Nog een 10 seconden straf. Ai, ai, ai. Oh. Ja, die doen allemaal echt pijn, hoor.
1: Ja.
0: Antonelli nu 156 punten in het WK. Lewis Hamilton 90 naar de tweede plek. Russell zakt naar de derde stek met 88. Leclerc 75, die blijven gelijk. Piastri komt op 60, is voorbij aan Lando Norris met 2 punten. En Hadjar stijgt ook.
2: Bravo, bravo. Jobbing. Good job. P3. Nice work.
3: Oh my god. Why does it have to be so difficult?
2: Yeah. You worked hard for that one, mate. We threw everything at you. Good job.
0: Hij zegt, why does it have to be so difficult? Dan denk ik, ja, waarom maak je het zo moeilijk? Ja. Al die dingen. Ja, en ik heb niet dit en ik heb niet dat en ik heb niet zus. Ja, maar je wordt derde pick.
1: Ja.
0: Lekker laten gebeuren.
1: Ja, okay,
0: wij mogen trots zijn. Hè? De eerste keer dat deze Hadjar op het podium stond is in Nederland. Onze Dutch Grand Prix. En nu in Frankrijk.
1: Monaco.
0: Ja, Monaco. Maar dat is toch een beetje stiekem. Voor mij is het allemaal 1 pond nat. Dat is maar een klein stukje. Ze babbelen de Fransen, dus hij voelt zich in ieder geval thuis. Hey, geweldig podium.
1: Hey, maar die 2 Racing Bulls ook goed hoor, op 5 en 6.
0: Zeker.
1: Prima.
0: Lawson en Lindblad. Uit de melee gebleven.
1: Hey joh, Perez pakt een punt.
0: Geen gezeik gehad. Perez pakte, ja, door dat wegvallen van Hulkenberg nog aan het eind. Nou goed, laten we hem even opnoemen. Antonelli, Hamilton 2, 3 Hadjar, 4 Piastri, 5 Lawson, 6 Lindblad, 7 Gasly. 8 Albon, 9 Ocon, 10 Perez. Kennelijk punt.
1: Ja, maar er was nog iets met Perez.
0: Ja, die krijgt straks nog weer wat. Maar die heeft allemaal alleen maar nog een valse start, straf, weet ik wat. Ja. Wel leuk hoor. Hè. Nu komt dus de eminence Grieve, Lewis Hamilton, met 2 van die broekjes daar te staan. Dat zou ik wel lachen, hè? Want ja, bedoel, wij vinden het allemaal maar stevige kereltjes. Maar die Hadjar is ook nog maar 21. Antonelli 19. En dan komt daar Sir Lewis Hamilton bij met zijn 41 jaar. Maar hij is terug in vorm. En het is Monaco, dus wat gaat er gebeuren? Toto Wolff gaat mee naar het podium.
1: Je mag de prins een hand geven. Ja, ja. Goed zo, Kimmy.
0: Ja, geweldig. Jongen, Italië, man. Die moet er toch helemaal gek worden. En als je het dan hebt over... Nou, het is makkelijk achteraf lullen, hoor. Maar een beetje over mismanagement. Dat Ferrari deze Italiaan, dit Italiaantje... niet opgepakt heeft vanaf zijn kartinguren... is ongelooflijk. Alle voortekenen waren er. Had een lastige start, dat is simpel. Maar groeien in Formule 1 mag. We hebben Max fouten zien maken in het begin. We hebben Max dingen zien doen die we anderen niet hadden zien doen. Maar kijk, dit gaat erom, hè. Started first, finished first. En daar moet hij naar zijn jongetjes. Die mogen niet meer tegenwoordig in de rechte lijn staan. Want die plekken zijn verkocht aan de kwallen die normaal in de haven zwemmen. Zijn er ook nog constructeursteams die jumps maken? Nee, onder de constructeursteams blijft alles en iedereen nee gelijk. Dus die springen niet in allerlei zaken naar voren.
1: Klein, even een slag om de vinger. Dat Hadjar krijgt natuurlijk nog dat dingetje.
0: Ja,
1: red flag infringement.
0: Ja, maar goed, we gaan wel kijken wat het is. Als het een teamfout is, dan zal het een straf zijn voor het team als ze iets anders gedaan hebben. Kijk hem, joh. Papi Antonelli erbij, hè? Ja, het zijn prachtige momenten. David Coulthard gaat de interviews na afloop doen. Na de interviews na afloop, want die staat hier al te trappelen als een jong paard. Rob Spijker. Jan, even nababbelen.
1: Was dat het geluid wat ik hoorde?
0: Ja, trappel te trappel te trappel.
1: Ja.
0: Zij verzorgen Rob Spijker dan verdorst ze dadelijk samen met Björn Smit nog even de nababbel. Voordat wij,
1: maar die hebben ook lang moeten wachten, die jongens, op ons.
0: Ja, we dachten dat wij lang hebben moeten wachten. En we zijn nog niet klaar. Althans, ik niet. Want we hebben ook nog bij Ziggersport nog een programma straks. Racecafé na de GP. Maar goed, ik hoor wel wanneer dat begint. Ik moet eerst even downtunen, hoor. Want anders komt het niet goed. George, wat is er vandaag goed gegaan?
1: George, wat had je een leuke dag vandaag?
0: Not.
1: Je bent 13e geworden, jongen. Ja. Kom op. Voor Nico Hulkenberg.
0: Ja, maar ik moet wel. Ik ga even ter verdediging van George.
1: Oké, okay, nou, kom op.
0: Het is een teamfout, Jack, dat je zo'n straf laat gaan. Helemaal in Monaco. Is het een teamfout dat je niet zegt 5 seconden straf.
1: Maar misschien hebben ze dat wel geroepen. Want ik had het idee dat die jongen rechtsvoor...
0: Ja, maar dan heeft de Jackman het al fout gegaan.
1: Nee, dat klopt.
0: Want je mag hem niet aanraken en links ook niet.
1: Oké, David Coulthard.
0: DC. In the house met Antonelli, Hamilton en Isaac Hadjar.
6: Isaac Hadjar, congratulations, your second podium in Formula One. And of course here in Monte Carlo, that was not an easy race for you. I can see it on your face. Take us through the journey.
7: Yeah, I mean, we got off to a clean start and we're managing the race. And then within the first 10, 15 laps, I started having massive drivability issues. And around here, if there's one track you don't want that, it's here. So yeah, it was incredibly challenging having to cover 60 laps like that. And even towards the end, I was still lacking power on the restart. And yeah.
6: And then having this red flag, the uncertainty as to whether it was going to be grid starts, following or not, getting your head back into that. So a very tough weekend and a tough afternoon, I guess, to finally get that podium.
7: Yeah, I mean, honestly, on that restart, I felt like I had a good start, and then suddenly I had a hole, and I lost two places. I knew the cars ahead had that penalty, but I had limited power, and I never had to send it that much in my life through the corners to stay within 5 seconds of Pierre. But yeah, it's an outstanding weekend considering how it started in FP1. I had no confidence to get back up. But we did it, so yeah, I'm happy.
6: Yeah, excellent. Well driven. Enjoy the podium.
7: Thank you.
0: Mooi, hè?
1: Lewis Hamilton die even heel mooi om die Mercedes heen loopt.
0: Ja.
1: Even bekijken.
0: Had je haar vol van vuur nog.
6: Lewis Hamilton, you have now just had your 8th podium result here in Monaco. That equals the late great Ayrton Senna. There's no one more than you two guys have had more podiums. You've been on it all weekend. Tell us about that journey.
8: Yeah, well, I mean, I have to start by congratulating Kimi and to the Mercedes team. My whole family, they've done it again. They've created an amazing car, and Kimi's doing an incredible job just delivering weekend out. So it's great to see, and I'm really happy for them. On our side, I think we've been progressing over the past months, and can't quite keep up with them just yet, and it's probably going to take a lot of work for us to get to their level, but to get another second place is such a great feeling, especially in Monaco under the trickiest conditions. It was the hardest conditions out there, and we've had such a great turnout today as well, so yeah, I'll definitely take it.
6: But just briefly on that, when you mentioned the difficult conditions, what particularly of all of the Grand Prix you've done here was giving you the biggest challenge?
8: I think for me, it's really the car. Is the car is good, but we need more downforce ultimately. And I think just with the tires, with the different scenarios we had out there, you know, I ran out of tires quite early in the first stint, and then I was on that long second stint, and these tires aren't particularly great just over a long stint, so holding on to that was going to be tough. And then once we had to slow down on the safety car, you lose all temperature, and you saw with with other drivers out there that it was really hard to stay on track. So I think just with all the different things that have been thrown at us, it was massively challenging. But really, really grateful for the day. Happy, grateful to the team. Grazie to everyone back at the factory and all the guys here worked so hard to get this result. They truly deserve this and more. And I just got to keep working harder to try and see if I can finally take that next step for them soon.
6: Yeah. Well, I know you know your way to the podium, so enjoy.
0: Geweldig.
8: Thank you.
0: Mooi hoor. Ik vind het echt tof dat hij... jij zegt het ook, door hard werken daar weer gekomen is. Ja. Maar ja goed.
1: Keihard.
0: The man of the moment van 2026. Kimi Antonelli.
6: Kimi Antonelli. This is your fifth straight victory. But I think in the context of right now in Monte Carlo. You have been flawless all weekend. Congratulations.
9: Thank you so much. It's been an incredible weekend, incredible race, and it was one of those days where, you know, we had so incredible pace, and it was just coming all so natural, and the car was feeling incredible, and it just was giving me the confidence to push, so it was a very enjoyable day.
6: The last time an Italian won this Grand Prix, you weren't even born. It was Jarno Trulli 22 years ago. You're not just representing your family, your team, you're representing a nation.
9: Yeah, I mean, it's, you know, and job's not finished, you know, it's still a long season, and we got to keep pushing, keep raising the bar, and the goal is to keep, you know, keep performing like this. You know, the team is doing an incredible job. They've given us an incredible car, and I've got so much support from the team as well, from my family, so... Yeah, it's a really good moment so far.
6: I was watching you when you were out of the car during the red flag. Nothing seems to faze you. You know, I think when they announced the grid start, I would have thought, I've got to do it all again. But you're just soaking it up.
9: Yeah, I mean, to be fair, I wasn't super keen on restarting as well because, I didn't really want to restart. But then, you know, once the notification came out, I just gathered my emotion, my thoughts, and I started to focus again. Looked at some data and so on, and just tried to refocus on restarting and then trying to get the tires in the right temperature. And then once I got away, I knew I was going to make it into P1, into the first corner. And then from that point on, I just enjoyed the last few laps.
6: Well, I think we can call this Grand Prix weekend perfection. Congratulations. Go and enjoy spraying the champagne.
9: Thank you so much. Thank you, everyone, for supporting us this weekend.
0: En zo hoorden we Kimi Antonelli, Lewis Hamilton en Isaac Hadjar over de Grand Prix van Monaco. 5 achter elkaar dit jaar. Echt geweldig. Een fenomeen in wording. Een jongeman die nog heel veel gaat doen.
10: Kimi, nobody could have taken that away from you today. Well done. Totally in control. And I think I'm hearing the youngest ever Monaco Grand Prix winner.
0: Dat klopt.
11: Thank you so much, Toto. Thanks everyone back in Brackley and Bridgeport.
0: Prachtig, prachtig.
11: I'm super happy. Super, super happy.
0: En terecht en super happy. Dat zijn wij ook, want het was best een lang ritje. Maar goed, als je lekker thuis nog het mooie podium wil zien... en zien dat de naam Kimi Antonelli op die grote Louis Vuitton-tas komt staan. Jack, dank voor deze.
1: Ja, het was een mooie.
0: Het was wel lang, mooi, maar uiteindelijk toch wel weer heel fijn. Iedereen thuis gaat lekker verder kijken waar je verder wil kijken. Wij gaan hier op Grand Prix Radio verder met een stukje nabeschouwing. En dat doen we met Björn Smit en natuurlijk met Rob Spijker.
12: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
14: Nou, ik zal even vertellen hoe laat het is. Het is inmiddels bijna maandag. 6:09. We hebben een bijna dubbele Monaco gehad. En dan heb je toch het rechte winnaar in Antonelli. Die heeft hem eigenlijk vandaag gewoon 2 keer gewonnen. En moet eigenlijk al gewoon worden uitgeroepen tot de nieuwe wereldkampioen, vind ik. Maar goed, daar ga ik niet over. We moeten beginnen daar waar het allemaal begon. Voor in ieder geval 21 rijders. Behalve voor Verstappen. Want die reed niet weg. Die kwam niet weg.
15: Die heeft eigenlijk nooit deelgenomen aan deze race.
14: En toen vlogen er inderdaad een hoop afstandsbedieningen door. door de kamer. Bestelde iedereen nog een extra biertje. Want voor de Nederlanders was dat een heel onsmakelijk gezicht. Björn, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Rob.
14: En een goede avond. Is het inmiddels al duidelijk wat daar nou precies aan de hand was? Want daar is nog niks over duidelijk, hè? Er wordt van alles geroepen, maar nog niks concreets, toch?
15: Nee, hij heeft in een interview wat dingen aangegeven, maar er werd niet helemaal duidelijk wat er nou precies aan de hand was. In ieder geval iets met de motor. Mm-hmm. Maar de precieze oorzaak, dat zullen ze nog verder gaan onderzoeken, denk ik. Dat wordt in de komende dagen, denk ik, wel duidelijk.
14: Oké, we kunnen even luisteren naar dat interview.
16: I think already the formation that wasn't particularly great. But then in the pre-start already, the engine was responding very weird. So normally at one point you find your RPM target, but it was the engine was basically not doing that. And then when I dropped the clutch, it basically dropped dead. Yeah, I only had the battery at one point that helped me go forward. And after that, the engine sounded really bad. As soon as I had a bit of power back, and I'm sure if I would have just gone flat out within the lap, I would have destroyed it completely. So they told me to bring it back slowly. After such a nice weekend for us, you at least hope to be on the podium, right? When you, of course, then retire basically straight away, is I think painful for everyone. There's also no need to be super upset because I think everyone is already really disappointed about it. And it's just a shame for everyone. I really hope that I could do something or at least make an exciting race, try and put the pressure on because I really felt good this whole weekend. And now to basically come away with 0 points is probably even more painful.
14: Ja, dit is natuurlijk precies duidelijk. Hij raakt hem precies goed daar waar het is. Een heel lekker weekend. En dan op
15: zonder moment, resultaat, hè?
14: Ja, zonder resultaat. Daar waar je denkt van, nou, de kwalificatie is dusdanig belangrijk. Die doet hij hartstikke goed. Daar mist hij pole, mist hij net. Ja, en als je dan niet wegrijdt, dan heb je wel een probleem natuurlijk, hè?
15: Na 2 seconden was die hele kwalificatie eigenlijk helemaal de prullenbak in gegooid.
14: Ja, en met Red Bull, om dan meteen maar even door te pakken, ging het eigenlijk meteen ook bij Hadjar een beetje mis. In de zin van dat hij begon te klagen over zijn motor, hè?
15: Ja, die had ook wat problemen. Wat dat precies is, dat is ook niet helemaal bekend volgens mij.
14: Nee.
15: Of dat hetzelfde is als Max Verstappen. Dat zal misschien in de toekomst nog bekend worden. Maar
14: ja, het enige wat wel mooi was aan Hadjar, die bleef Russell in de weg rijden. Daardoor ging Russell voor de eerste keer piepen. Dat was ergens in de 18e ronde toen Russell begon te piepen. Dat Hadjar niet aan de kant wilde. Hij zag ook slechte banden bij Hadjar. Daarom moest Hadjar maar aan de kant gaan voor hem. Nou, dat deed hij natuurlijk niet. Hè. Dat is hem niks vreemd. En eigenlijk heeft dat later voor Hadjar iets moois opgeleverd, toch?
15: Ja, uiteindelijk een podium. Maar Russell was natuurlijk met die pitstop wel voorbij gegaan. Zat hij ervoor, werd hij opgehouden door Piastri uit mijn hoofd. En uiteindelijk door die tweede pit, of door die straf, want hij reed te hard in de pitstraat. Overigens was hij niet de enige. Uiteindelijk kwam Hadjar daardoor weer voorbij en heeft Hadjar uiteindelijk het podium gehaald.
14: Ja, en het mooie daarvan is, of het mooie, misschien helemaal niet het mooie, maar wat er ook enorm veel gebeurde in de race, was dat er heel veel straffen werden uitgedeeld. Die werden ook later wel weer, sommige werden ook wel weer teruggeschroefd, maar er werden wel veel straffen uitgedeeld. Hè?
15: Ja, met name door voor speeding in de pitlane, daar kreeg eigenlijk iedereen wel een straf voor. Wat dat nou de oorzaak voor is, je hebt natuurlijk een pitlimiter. Mm-hmm. Die kan mogelijk verkeerd afgesteld zijn. Maar ja, als het bij zoveel coureurs gebeurt, vraag ik me af of dat het geval is. Wat ook een dingetje is, de pitlane entry, dus de lijn waar je de pitstraat ingaat, die zit in een bocht in Monaco. Dus ze rijden zeg maar rasgas uit, gaan insturen voor die pit entry. En daar zit de streep al. Dus misschien of ze zijn daar te laat, te snel zijn ze die bocht doorgegaan. Of, want er zat ook een soort hobbeltje wat mij opviel. Als dat hobbeltje net, want het scheelt ook niet veel. Hamilton heeft bijvoorbeeld een 5 seconden tijdstraf gekregen omdat hij 0,1 km per uur harder reed. Als dat hobbeltje net die 0,1 km per uur zeg maar overeind heeft getild. Dat zou een oorzaak kunnen zijn.
14: Ja. Maar in ieder geval, er werden veel straffen teruggedraaid. We hebben later zelf ook nog kunnen zien dat Russell een straf kreeg. Omdat hij over de lijntjes had gekleurd. Later werd dat teruggedraaid. Wij hadden al meteen gezien van, dat klopt.
15: Ja, hij reed op het lijntje, maar dat is nog net goed.
14: Dan. Ja, maar dat was toch ook niet zo heel moeilijk te zien. Dan denk ik, waarom gooi je zo snel met straffen, weet je wel? Op een gegeven moment hadden er geloof ik wel 8 hadden er een uitroepteken achter hun naam.
15: Ja, alsof ze zelf gewoon werk willen verrichten, zeg maar. Ja. Maak het makkelijk voor jezelf.
14: Ze wilden even laten zien dat ze er waren. Ja, hoe dan ook heeft Hadjar de eer van Red Bull toch nog een beetje gered. En dat hoorden we ook wel een beetje terug in zijn boordradio.
16: I think already the formation
14: that was... Pardon, dat is Max Verstappen. Dat is de verkeerde boordradio. Deze is van Hadjar.
17: Oh my god, the engine braking is a joke. What's happening?
18: We're investigating.
17: There's something wrong, something wrong. First gear, man, it's not usable.
18: Mode 6. We're looking into it, mate. We're looking into it.
17: Also, the power is down. The power.
14: Hij had het idee dat hij de auto helemaal kwijt was. Ja, en dan Mode 6, wat is dat?
15: Mode 6, ja, dat is een van die instellingen zeg maar, van de motorinstelling.
14: Ja, ik had ook het
15: wat
14: idee...
15: Wat precies inhoudt, geen idee, maar...
14: Ik had ook het idee dat Hadjar wel lichtelijk in paniek was af en toe, terwijl er nog niet...
15: Ja, maar dat is hij al snel, hè? Ja, we horen hem altijd als Hadjar oppopt op als boordradio, dan weet je dat er komt even het volume zachter zetten, want er komt vaak een hoop geschreeuw uit.
14: Ja, maar ja, dat is altijd nog beter dan Russell, die altijd maar aan het klagen is.
15: Want die was ook weer lekker bezig.
14: Zelfs helemaal aan het einde van de race, toen ze eigenlijk allemaal nog achter de safety car aanreden om weer die herstart te maken, klaagde die nog over Hadjar dat hij te veel ruimte liet.
15: Ja, maar ik snap ook niet, hoe meet je dat zeg maar 10 autolengtes? Dat, ook als de VIA het gaat onderzoeken, hoe meet je of iemand nou net die 10 autolengtes heeft gelaten of niet?
14: Ja, maar goed, daar hebben we Russell voor, want die kan dat heel erg.
15: Maar overigens, Hadjar was no further investigation. Hè? Dus nee. Hij heeft er geen straf voor gekregen. Hij is nu wel nog under investigation voor een red flag infringement. Dat is ook niet precies duidelijk wat ze daar nou mee bedoelen nog. Kan mogelijk zijn, ze werkten natuurlijk aan de auto tijdens die rode vlag. Misschien dat er iets mee te maken had.
14: Ja. Toen later in de race, toen Leclerc eraf ging, dat was vlak nadat hij naar binnen was geweest. Terwijl wij dachten van, joh, waarom ga je naar binnen? En dat dacht Leclerc zelf ook.
15: Daar snapte ik nou echt helemaal niks van. Nee. Hamilton had een straf. Gingen ze dubbelstek als Leclerc gewoon was doorgereden. En dan zat hij sowieso bij die safety car start voor Hamilton. Want Hamilton maakte die pitstop. En nu zat hij erachter. Hamilton had zijn straf ingelost. Dus en je kan niet inhalen in Monaco. Dus ja, dan kan je sowieso niet die tweede plek gaan.
14: Ze hadden hem eigenlijk gewoon moeten laten rijden, toch?
15: Ja, dat sowieso. En Leclerc had eigenlijk zelf moeten kiezen van... nee, ik rijd door, want anders blijf ik achter Hamilton zitten.
14: Ja, en dat had ook van alles te maken met wat er op de weg gebeurde. En daar gaan we het zo meteen even over hebben.

0: Grumpy Radio, jouw sportradio, je hoorde Pink. Het is nu bijna de zondagavond en we zijn nog bezig met de nabeschouwing van de Grand Prix van Monaco. En dat heeft alles mee te maken dat er echt van alles gebeurde daar waar wij dachten, dit gaat een hele saaie race worden. Ja, dan heb je
1: daar was ineens een Stroll, hè?
0: Ja, daar was, ja, ook die, daar kun je altijd op rekenen. Maar er zijn ook nog een paar, er zijn heel veel straffen uitgedeeld, heel veel straffen ook weer ingetrokken. Maar er zijn ook een paar straffen die nog openstaan, waarvan we nog niet weten of dat ook echt doorgaat. Onder andere een straf voor Hadjar, die wel het podium heeft beklommen net, hebben we al gezien. Die heeft geholpen met de champagne spray, maar we weten het nog niet. Waar staat die straf nog voor open, Elvira?
2: Ja, daar hebben we nu te horen gekregen dat die gaat niet door. Dus hij krijgt geen straf, hij is gewoon derde geworden.
1: Ja, mooi.
0: Dat is mooi. Dan heeft Red Bull toch de puntjes binnen. En Hadjar ook hartstikke mooie punten. Maar er staat er nog eentje open, volgens mij, voor Perez.
2: Klopt. Perez die stond met de restart schuin op zijn startgrid. Dus startbox.
1: Dus twee keer.
2: Bij
1: de eerste stond hij natuurlijk in de gridbox van Bortoleto.
2: Ja.
1: Die niet. Bortoleto.
2: Ja.
1: En nu dus staat hij weer niet goed bij de start.
2: Klopt. Hij stond scheef. Dus die zijn ze nu nog aan het onderzoeken. En dat horen we binnenkort.
0: Okay,
1: het zou toch zonde zijn, want hij heeft het eerste punt voor Cadillac gehaald. Hè? Hij werd tiende door die straf van Hulkenberg voor die touché met Sainz op het einde. Hulkenberg nog een 10 seconden straf voor gekregen. Daardoor promoveerde Perez naar de tiende plek. Nou ja, eerste puntjes voor Cadillac. En als Perez dus weer een straf krijgt, dan wordt het Alonso die de eerste punten voor Aston Martin binnenhaalt.
0: Ja, en ik had ook het idee dat bij de herstart dat iedereen bijna nog kans had op punten. En dan heb ik het niet over uitvallen, maar over straffen die toen nog open stonden. Want er stonden weer heel veel uitroeptekens. Ja. Dit was wel een beetje de race van en Max Verstappen natuurlijk, die maar een meter heeft gereden. En alle straffen die open stonden.
1: Vooral al die straffen. Ik denk dat we vanavond laat pas weten wat nou de definitieve uitslag is.
0: Maar zolang blijven we hier niet zitten. Of we kunnen even een pizzaatje bestellen. Maar dat gaan we waarschijnlijk over Perez wat later horen. Elvira, jou dat volgens de gaten, hè?
2: Zeker, ja. Zodra er een update is, horen jullie het.
0: Ja, dan mag je ons meteen aan de jas trekken. We moeten natuurlijk ook nog even hebben over dat wegdek. Want toen hadden we alle straffen gehad. We hadden alle coureurs gehad die gekke dingen hadden gedaan. En toen was daar in één keer dat wegdek waar een aantal auto's ook van de weg raakten.
1: Ja, Stroll en Leclerc, toen hun daar overheen gingen, schoten er wat stukken van de baan los, leek het. Er zat zo'n heel gat in het wegdek. Ja. Dat zagen we achteraf op foto's. En dat is waarschijnlijk de oorzaak geweest voor zowel de crash van Stroll als de crash van Leclerc.
0: Ja, en het is toch wel hoe moet ik het zeggen? Alarmerend vind ik overdreven. Maar het is wel opmerkelijk dat bij de stratencircuits dat het daar nu een paar keer misgaat. Hè?
1: Ook met putdeksels in het verleden natuurlijk. In Las Vegas en Baku volgens mij.
0: Ja, precies. We kunnen ons de putdeksels nog herinneren. En nu gebeurt het ook hier bij Monaco. Waar volgens mij het altijd goed gaat. Behalve dan wanneer ze in de muur komen. Maar met het wegdek en al altijd tip-top voor elkaar. Ook al mag iedereen daar het hele weekend overheen. Maar nu dus niet. Gaan ze daar denk je regels gaan ze die aanpassen of gaan ze daar iets aan doen? Kunnen ze daar iets aan doen?
1: Ik denk dat dat lastig is. Je zag nu ook, het ging ineens los en dan heb je een rode vlag. Maar dan kan je het ook niet in die paar minuten om die race te herstarten. Kan je niet allemaal nog dat wegdek opnieuw gaan asfalteren en zo. Dus,
0: nee, blijft lastig, hè?
1: Ja.
0: Ja, volgende week dan is het Spanje. En dan zitten we op een tussen haakjes normaal circuit. Dan gaan ook de nieuwe auto's gaan weer rijden zoals de nieuwe auto's. Want dat was natuurlijk ook hier zo. Het maakte hier niet zoveel uit.
1: Geen last van superclipping in ieder geval.
0: Nee, precies. Lekker, nee.
1: Maar alles vol op de limiet.
0: Ja, en dat was nou zo jammer juist voor Verstappen. Dat hij eindelijk een keer voor hem normale race zou kunnen rijden. En dan komt dat er helaas er weer niet uit.
1: Verstappen gesproken, die is al thuis. Hij zei na afloop gelijk ook van het is maar 500 meter naar mijn huis, dus ik ga er vandoor.
0: Ja, dat kan ik me ook heel erg goed voorstellen. We zijn in het volgende uur bij je terug en dan gaan we alvast vooruitblikken op wat er nog komen gaat en nog een beetje terugblikken op Monaco.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?

0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. Wat een dag voor wielrenster Demi Vollering. Ze heeft in Italië knap de Giro gewonnen. Ze had een achterstand van bijna 50 seconden op klassementsleider Anna van der Breggen, maar reed haar in de laatste etappe uit de roze leiderstrui. Het is voor Vollering voor het eerst dat ze de Giro wint. De brand in een garage in het Drentse Norg zal niet overslaan naar een nabijgelegen tankstation en ook niet naar een molen in de buurt, dat zegt de veiligheidsregio. Wel zal de garage helemaal afbranden, binnen liggen winterbanden, wat nog voor veel zwarte rook zal zorgen. Ook een grote brand aan de andere kant van ons land. In Zwaanshoek, niet ver van Schiphol, is brand uitgebroken in een bouwbedrijf dat naast een tuincentrum ligt. Of er gewonden zijn, is niet bekend. In een NL Alert wordt gewaarschuwd voor de rook. En Mercedes-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen. Hamilton werd tweede, Hadjar derde. Het was een rommelige race met veel uitvallers en veel straffen die werden uitgedeeld. Max Verstappen viel bij de start al uit met een kapotte motor. Hij was vooral blij dat er niemand tegen hem aanbotste toen hij daar stil stond. Vanavond laat de zon zich op veel plekken nog even zien. Morgen start droog met wolken en zon, maar in de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt dan 20 tot 22 graden.

0: fans van Holland en van Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
1: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
3: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
4: Weer terug voor inkt en toners bij 1-2-3-inkt?
5: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
4: Zo geregeld. 1-2-3-inkt.nl.
3: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf €29 op celesta.nl.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
8: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
9: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
12: Hallo.
13: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
12: Ja hoor.
13: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
12: Tuurlijk.
13: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
12: Ja.
14: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
15: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
16: Welkom in Afrika!
15: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
17: GWC!
15: Help!
17: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
18: Laten we het proeven.
17: Opdrachten uitvoeren.
19: Moeten we het boek mengen. Dit is een grap.
17: Maar wie het best integreert...
20: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
17: ...wordt tot ere Himba gekroond.
21: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
15: Tickets to the tribes.
17: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
22: Grand Prix Radio.
23: Rob Spijker.
24: Het is inmiddels iets na zessen. We hebben een pizzaatje besteld en we gaan gewoon door met de nabeschouwing van de Formule 1 race in Monaco. We hopen eigenlijk voor 6:30 nog antwoord te krijgen of Perez die ene punt mag houden.
25: Grand Prix Radio.

0: Grumpy Radio, jouw sportradio. Het is lullig om te zeggen, maar deze was natuurlijk... maar voor één persoon kunnen we het raden.
1: George Russell?
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Je hoorde Don't Look Back in Anger. Dat was Oasis. Je gaat je wel langzaam afvragen. Is daar binnen Mercedes iets aan de hand? Want het is ook mentaal, hè? Iedereen kan racen, ja. Maar het zit ook tussen de oren. Is er bij hem iets gebeurd? Heeft hij iets gehoord? Voelt hij iets binnen het team waardoor hij toch andere beslissingen neemt? Wat denk jij?
1: Ik denk dat Russell gewoon heel laag in zijn zelfvertrouwen zit.
0: Ja, dat vind ik niet zo.
1: Die mentale klap, die het uitvalbeurt in Canada, dat heeft denk ik echt wel wat met hem gedaan mentaal. Mm-hmm. En dan kom je naar Monaco, heb je vertrouwen nodig. Sta je op een achterstand van, wat was het uit mijn hoofd?
0: Nou,
1: 43
0: ruim.
1: Punten of zoiets.
0: Ruim,
1: ja, ruim op achterstand. Ja. Dan heb je even een lekker weekend nodig. Heb je vertrouwen nodig op een straatcircuit. Ja. Dat heeft hij even niet. We zagen in de kwalificatie natuurlijk al, hij zat er gewoon constant niet bij. Constant op een achterstand van een halve seconde ten opzichte van Antonelli.
0: Ja, het is natuurlijk op een gegeven moment zo dat hij moet bijna gaan rijden in het belang van Antonelli.
1: Ja, het verschil is nu, ik heb het even voor me, 68 punten tussen Antonelli en Russell. Hamilton is zelfs voorbij gegaan aan Russell in de stand van het kampioenschap. Die staat met 90 punten tweede. Ja. Russell dus op 88.
0: Maar sinds Hamilton een nieuwe vriendin heeft, doet hij het ook hartstikke goed, laat ik eerlijk weten. Ja. Misschien dat Russell een nieuwe vriendin moet nemen. Ik had aan het einde van de race had ik wel het idee dat hij in ieder geval iedereen ging ophouden, zodat Antonelli lekker naar die overwinning kon rijden.
1: Of
0: zie ik het dan te positief in?
1: Ik denk dat hij dat deed om een gat te creëren. Ja. Want je hebt volgens mij 2 of 3 rondes. Mm-hmm. Binnen 2 of 3 rondes moet je je drive-through penalty inlossen. Hij ging even iedereen ophouden. Een gat creëren. Dan even 2 rondjes vlammen. En dan hopelijk dat hij een gat kon creëren ten opzichte van achteren. Maar ja, een drive-through, dan ben je al gelijk 18 seconden kwijt uit mijn hoofd.
0: Ja,
1: dus
0: nee.
1: Dan val je sowieso buiten de top 10 al.
0: Ik dacht ook even te positief over George. Dat hij het voor iemand anders deed. Hij deed dat voor
1: zichzelf natuurlijk.
0: Ja, we zitten nog steeds te wachten op de penalty, op de straf voor Perez. Of hij dus wel of niet dat ene punt kan hebben. Maar laten we toch even de stand doornemen zoals die op dit moment is. De einduitslag van de race van vandaag.
1: Ja, Antonelli heeft dus gewonnen voor Hamilton en Hadjar. Hadjar dus vrijgesproken van zowel de safety car infringement als de red flag infringement. Dus die daar geen straf meer boven zijn hoofd. Dan hebben we Piastri, die ook nog een straf heeft gehad voor speeding in de pitlane. Die heeft hij ingelost, dus 4e is geëindigd. Dan hebben we heel opmerkelijk toch beide Racing Bulls op de plekken 5 en 6. Met Lawson op 5, Lindblad op 6. En opvallend, Lindblad heeft dus tot aan de rode vlag geen pitstop gemaakt. Die heeft de hele race op mediums gereden. Nou, toen kwam 10 ronden voor het einde kwam die rode vlag.
0: Ja.
1: Onder rode vlag mag je van banden wisselen. Heeft hij naar de softbank gedaan. En zo is hij 60 geëindigd. Vanaf de 15e positie.
0: Zo moet je af en toe ook een beetje geluk hebben.
1: Ja, je bent ook een beetje in een gok nemen natuurlijk.
0: In een normale race waar gewoon door wordt gereden, ga je op Monaco nooit van 15 naar 5.
1: Nee, dan moet je echt hebben van gekke strategieën. We zagen natuurlijk ook wel een paar jongens die de eerste ronde al naar binnen gingen. Om gewoon die band, die pitstop allemaal
0: die ging
1: hebben
0: al
1: gehad.
0: Hard. En dan, ja.
1: Nou ja, dan heb je pitstop al gehad en dan kan je gewoon die hele race uitrijden.
0: Ja, en de rest van het rijtje die nog punten hebben gehaald?
1: Gasly 7e geworden uiteindelijk met die 10 seconden straf. Die had zijn straf dus niet ingelost. 2 keer 5 seconden.
0: Heel even dachten wij, hij gaat derde worden.
1: Ja, maar hij had nog 2 5 seconden straffen voor speeding in de pitlijn boven zijn hoofd.
0: Ja.
1: Waarschijnlijk ook, net zoals Hamilton,
0: heel weinig.
1: 0,1 kilometer te hard. Dat is dan net genoeg voor een straf. Ja, het is heel lullig, maar het is
0: straf
1: is
0: straf, hè? Dus je moet het ergens instellen natuurlijk.
1: Ja, zo is het. Albon is nog op de 8e plek geëindigd. Ocon 9e, dus toch weer 2 puntjes voor Haas. En dan Perez voorlopig op die 10e plek.
0: Ja, is toch wel een hele mooie.
1: Ja, dat had ik niet gedacht. Dat
0: gouden puntjes.
1: Ja, dat kennelijk in de 6e race al in de punten zijn.
0: Die
1: moet natuurlijk helemaal vanaf het begin, vanaf 0 opbouwen. Dat is toch knap dat ze dan al zo snel een punt hebben weten te bemachtigen.
0: Ja, en ik zou het. Ik zie het voor me, 1 kamer waar Russell zit. We hebben hem weer. Waar Leclerc zit en waar Verstappen zit. Die zijn niet vrolijk.
1: Verstappen, dat denk ik. Dit was buiten zijn controle. Dus dat kan hij denk ik redelijk snel van zijn af laten vallen.
0: Ja, maar toch. Bedoel, ook al is het ook een lichte dien aan jou.
1: Ja, bij Russell lag het ook niet aan hem. Ik bedoel, die pitlane speeding. We weten niet of dat dus door een pitlimit die verkeerd was ingesteld komt.
0: Nee.
1: Of gewoon dus eigen domme fout.
0: Ja.
1: Maar wat daarna natuurlijk gebeurde, dat ze hem niet inlosten. Je zag rechtsvoor, de mechanic rechtsvoor, die wilde wachten.
0: Ja.
1: Maar die linksvoor, die ging de band al wisselen.
0: Hij was al klaar.
1: Ja, Antonelli die zat voor hem, die was voor hem een pitstop aan het maken. Was een dubbelstek.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, die mechanic rechtsvoor die staat te wachten. En die mechanic linksvoor die gaat gewoon beginnen terwijl ze 5 seconden moeten wachten. Ja, en dus denkt die mechanic rechtsvoor, nou dan ga ik ook maar die banden wisselen. Ja, dat is niet anders.
0: Ja, ja. Maar als je die 5 seconden inlost, dan mag ook niemand de auto maar even aanraken.
1: Ook niet de front jack, de auto optillen, mag helemaal niks gebeuren.
0: Elvira, heb jij belangrijk nieuws voor ons?
2: Ik heb zeker belangrijk nieuws.
0: Kom er maar in.
2: De investigation van Hardjar.
0: Hardjar, oh jee.
2: Nee, ja, nee. We zijn nog niet klaar.
0: Daar komt nog wat? Of wat is de... heeft hij straf? Krijgt hij straf? Of?
2: Ja, het team heeft het aan de auto gewerkt tijdens de rode vlag.
1: Iets fout met de microfoon.
2: En volgens mij doet hij dit niet.
0: Elvira, als je de koptelefoon afdoet, dan hoor je ons. En dan heb je nergens... Heb je
1: ja, maar de microfoon doet volgens mij ook niet.
0: Okay. Ik hoor je wel, hoor.
2: Hij doet het niet.
1: Eens even kijken.
0: Oké, nou.
1: Hardjar, even kijken. Tijdens de rode vlag heeft het team dus aan de auto van Hardjar gewerkt. En dat was niet binnen de reglementen van de FIA, staat hier. Dus dat wordt nog naar de stewards gebracht. Dus omdat de mechanics aan de auto hebben gewerkt van Hardjar, hangt hem toch nog een straf boven het hoofd.
0: Ja, en dat zou dan betekenen dat hij dus niet die derde plek krijgt. En wat die straf dan is, dat is verder nog niet...
1: Dat is denk ik vaak wel zwaar, dus dat zou misschien wel 20 seconden of zo kunnen zijn. Ja, misschien disqualificatie zelfs.
0: Oké.
1: Dat is misschien het extreme geval, maar...
0: Het houdt niet op, het is een hele chaotische dag vandaag in Monaco.
1: Dus ik zei al, luister lekker morgen de podcast Formule 1 tafel, dan weten we vast de uitslag, dan hoor je wat er allemaal is gebeurd en dan komt het wel goed.
0: Oké, dan gaan we ons alvast een klein beetje ons vizieren naar volgend weekend richten. Dan gaan we namelijk racen in Spanje. Wat denk je, daar compleet alles anders, de hele wereld is anders en iedereen gaat er weer gewoon opnieuw beginnen, want iedereen moet daar, dan is het wel weer van kracht. Dat iedereen dus met de nieuwe auto's rijdt. Daar hebben ze hier vandaag eigenlijk weinig
1: last van
0: gehad. Ja. Maar dat gaat in Spanje, gaat het weer gewoon zoals...
1: Ja, het is weer een normaal circuit. Ja, is weer een normaal circuit. Dat is een beetje vergelijkbaar, wat zullen we doen, met Japan. Ja. Denk ik zo. Dus dat zou misschien wel weer voor een Mercedes feestje kunnen zijn. Mm-hmm. Al is afgelopen weekend wel, zijn ze strenger gaan letten op de compressieratio waar Mercedes van beticht zou worden.
0: Ja.
1: Misschien zien we daar het effect wat meer van in Spanje. Want in Monaco heb je niet echt rechte lijnsnelheid nodig. Dus daar valt het denk ik niet zo op. Ja. Maar ik denk dat het wel weer een Mercedes feestje gaat worden.
0: Maar afgezien van vandaag, hè, waar Verstappen niet wegkwam met zijn auto, zit er wel een soort van stijgende lijn in, zoals het de afgelopen races gaat. Dus als dat zich doorzet volgende week in Spanje, dan zou dat wel weer eens heel mooi kunnen worden voor Max.
1: Ja, we begonnen natuurlijk met een achterstand van een seconde. Inmiddels zitten ze nou een paar tienden nog maar. Dus hij doet in ieder geval weer mee. En dat is toch wel lekker als Nederlandse fan natuurlijk. Als je Max Verstappen support, hij doet weer mee om de prijzen in ieder geval.
0: Nou, we hebben in ieder geval vandaag een bijzondere, maar dat is het eigenlijk altijd in Monaco, maar vandaag ook een bijzonder lange race meegemaakt.
1: En hij is nog niet voorbij.
0: Eigenlijk is hij nog niet voorbij. Want,
1: de einduitslag is nog niet officieel.
0: Nee, de einduitslag is nog niet officieel. En Hadjar hangt ook nog een straf, misschien mogelijk zelfs een zware straf boven het hoofd. Wanneer we het weten, dan hoor je dat natuurlijk hier bij Grumpy Radio, jouw sportradio. We gaan het zo meteen ook nog even hebben over de MotoGP, hè, want die is vandaag verreden.
1: Ja, er was een en ander gebeurd.
0: Oké, gaan we het zo dadelijk even over hebben.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio met Bruno Mars. Het is zondagavond inmiddels. We zitten op 6:55. En we moeten het ook nog even hebben over de MotoGP. Maar niet voordat we, heel belangrijk, hot voetbalnieuws net hebben binnengekregen.
1: Ja, we hebben net een pushbericht gekregen van de NOS. Robin van Persie is per direct ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde Telegraaf en Voetbal International.
0: Ja, dan zullen ze moeten kijken welke trainer is te vrij.
1: Ja, Arne Slot misschien.
0: Ja, ik ken er nog wel een paar. En dan even over de MotoGP. De 100ste overwinning, daar moeten we het over hebben. Want het is een beetje een chaotische MotoGP geweest op het Balaton Park circuit in Hongarije, of niet, Björn?
1: Ja, het begon al chaotisch bij de start. De top 3 van het kampioenschap. Marco Bezzecchi, Jorge Martin en Fabio Didier. Die Giantonio, die crashte bij de start in de eerste bocht. Jorge Martin ging onderuit, de nummer 2 in het kampioenschap. En nam zo Marco Bezzecchi, de WK-leider. En die Giantonio, moeilijke naam, die nam je ook mee. Marc Marquez won uiteindelijk de wedstrijd. 28 dagen uit mijn hoofd na een dubbele operatie. Dus dat is wel echt knap. Dat is ook gelijk zijn 100ste overwinning in de MotoGP algemeen, zeg maar. Dus hij heeft overwinningen behaald in de 125cc, Moto2 en MotoGP. Dus bij elkaar zijn 100ste overwinning, zijn 74ste in de hoogste klasse, de MotoGP.
2: Super happy. Expensive win. Because, you know, after last year, change everything. But the sport is like this. From one day to other one can change everything. I already learned this in 2020, but again last year. So we come back and we work hard. Some difficulties this first part of the season. But I knew that maybe, I don't know if I will have more chance in the next races. But I knew that here was a big chance to win. The feeling on a Friday was not perfect, but on Saturday we did a step. And yeah, just I want to say thanks to the people that believe me, the doctors, the physios, a lot of hours at home working, but you know, the price was expensive, but happy to another comeback.
0: Ja, mooi, die Zuid-Europeanen met hun Engels. Dat ook voor zover even de MotoGP. Mocht je toevallig nog wat tijd hebben vanavond, je kan de race van vanmiddag terugluisteren. Dat kan via onze website grandprixradio.nl. Bestel even wat te eten en goed hydrateren, want het duurt even. Het is een lange zit geweest vanmiddag, maar we hebben genoten van Olaf en Jack. En Elvira en Björn, jullie bedankt voor jullie hulp. Redactioneel en productioneel. En ik wens jullie nog een hele fijne zondagavond. Morgen dan weer gewoon blijven luisteren. En ook vanavond natuurlijk in Sport in het Kort. Hoor je nog van alles terug over de Grand Prix van Monaco. En dan hoor je waarschijnlijk ook alles weer terug over de mogelijke straf die Hartjaar nog boven het hoofd hangt. Fijne zondagavond.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
8: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
9: Welkom in Afrika!
8: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
10: Help!
11: GWC!
10: Help!
11: Deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
12: Laten we het proeven.
11: Opdrachten uitvoeren.
13: Moeten we het boek mengen.
14: Dit is een grap.
11: Maar wie het best integreert...
15: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
11: ...wordt tot ere Himba gekroond.
16: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
17: Kick it to the tribes.
11: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
20: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
21: Boost yourself.
22: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
23: Weet met wie je wel... of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
24: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
25: Honor the craving.
26: Domino's.
27: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
28: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
29: Karel Oosterhuis.
30: Welke voetballegende zat gisteren de hele wedstrijd op de bank? Je hoort het zo.

Radio 2 can play that game. Het is 11 tegen 11, zo wordt het spel gespeeld. Voetbal. En één man die wou wel meespelen, maar die kon niet. Die zat op de bank. Ik praat je bij. Titelverdediger Argentinië heeft in de voorbereidingen op het WK een zakelijke 2-0 overwinning geboekt op Honduras. Sterspeler Lionel Messi bleef de hele wedstrijd op de bank zitten. Het gebeurde in Texas nadat hij kampte met vermoeidheidsklachten. Martinez was de grote man bij de Argentijnen met een doelpunt en een assist op de treffer van Simone. Voor de ploeg is het de allerlaatste test voor de start van het wereldkampioenschap, waar zij hun titel hopen te prolongeren. Zondagavond, je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse 3x3 basketballers zijn uitgeschakeld in de kwartfinales van het wereldkampioenschap in Warschau. De Olympisch kampioen gaf tegen aartsrivaal Servië een voorsprong uit handen en verloor nipt met 19-21. Door de nederlaag tegen de zesvoudig wereldkampioen grijpt de ploeg van Wurtie de Jong definitief naast de medailles. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De onderlinge balans tussen de twee grootmachten is historisch gezien in het nadeel van Oranje. Het bleek de 15e Nederlandse nederlaag in 16 ontmoetingen op grote toernooien. Toch leek er lange tijd een stunt in de lucht te hangen. De vernieuwde Nederlandse formatie, met naast de Jong ook gevestigde namen als Jan Driessen en Daan van Tilborg, zette de Serviërs vroeg onder druk en pakte halverwege een comfortabele voorsprong van 13-9. De huidige nummer 1 van de wereldranglijst rechtte daarna de rug. Met enkele cruciale tweepunters boog de topfavoriet de achterstand om in een 15-19 voorsprong. In de absolute slotfase bracht Wurtie de Jong de spanning nog één keer terug door de stand naar 19-20 te tillen. Maar een Servisch antwoord maakte direct daarna een einde aan de Nederlandse ambities. Voor de Nederlandse mannen is de vroege uitschakeling een flinke domper, hoewel het team vooraf wist dat Servië een gevreesde tegenstander zou zijn. De afloop lieten de spelers weten dat de teleurstelling over het wedstrijdverloop overheerst, juist omdat de ploeg de controle over het duel volledig in handen leek te hebben. Nou ja, de komende periode zal voor de Nederlandse Basketbalbond in het teken staan van evalueren.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het aftellen naar het wereldkampioenschap is nu echt begonnen voor het Nederlandse elftal. De selectie is inmiddels neergestreken in Amerika en speelt morgen een belangrijke oefeninterland tegen Oezbekistan. De bal gaat om 8:45 s'avonds rollen. Verwacht geen glansrijk duel, maar een hele nuttige fysieke test op neutraal terrein in New York. Dat zijn de verwachtingen. Morgen dus de aftrap om 8:45 Nederlandse tijd. Dan gaat het Nederlands elftal aan de bak. Nederland, Oezbekistan.

0: is Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio is sportradio. Grand Prix Radio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 7 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. Feyenoord heeft trainer Robin van Persie ontslagen. Dat melden meerdere media. Na een wisselvallig seizoen wist hij met Feyenoord als tweede te eindigen en zich dus rechtstreeks te kwalificeren voor de Champions League. Toch zijn de twee nieuwe Feyenoord-directeuren niet tevreden over van Persie. Ze willen verder met iemand anders. Een gigantische drugsvangst op de Middellandse Zee begin vorige maand kan nu echt worden gekoppeld aan drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Dat schrijft RTL Nieuws. Bolle Jos zou samenwerken met Turkse topcriminelen. De onderschepte 30.000 kilo cocaïne werd bewaakt door 5 zwaar bewapende Nederlanders. Door een grote brand bij Brussel zijn doden gevallen. Er vloog gisteren een loods in brand en de brandweer kon maar moeilijk naar binnen. Er leken toen geen slachtoffers te zijn, maar onder het puin zouden nu zeker 2 lichamen zijn gevonden. Er wordt gevreesd voor meer doden, want er worden nog mensen vermist. En met haar winst van de Giro heeft Demi Vollering nu alle grote wielerrondes op haar naam gezet. Eerder was ze al eens de beste in de Tour de France en de Vuelta. En vanmiddag maakte ze in de laatste etappe van de Giro een achterstand van bijna 50 seconden goed. Vollering zegt dat ze het nog niet helemaal kan geloven. Vanavond laat de zon zich op veel plekken nog even zien. Morgen start droog met wolken en zon. Maar in de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt dan 20 tot 22 graden.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito-schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja? Echt serieus? Wat een geld!
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
12: Grand Prix Radio. Oosterhuis.
13: Zondagavond, goedenavond. Zometeen muziek voor je van Max en Andy Grammer, The Thing I Love. We gaan scheuren met de scheurkalender en er zijn zorgen in Argentinië. Wat is er aan de hand? Ik ga het je zo vertellen.

Campy Radio, jouw sportradio. Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Voetbal, daar houden we van. Er zijn zorgen bij Argentinië. Want bij titelverdediger Argentinië zijn er persoonlijke zorgen in de aanloop naar het WK. De selectie van de Zuid-Amerikanen is nog allerminst zeker, nu verdediger Leonardo Balerdi definitief is afgehaakt met een spierblessure. Daarnaast is het voor drie andere, en die worden niet genoemd, spelers, landgenoten, race tegen de klok om fit te geraken voor de start van het toernooi. De komende week zal moeten uitwijzen of zij op tijd hersteld zijn om de Argentijnse selectie te kunnen versterken. Spanning in Argentinië. Zorgen, hoe gaat het aflopen? We gaan het volgen. Zondagavond, Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De 19-jarige Mira Andrejava heeft de titel op Roland Garros gepakt. Ze is de jongste winnares van het Grand Slam toernooi in Parijs sinds Monica Seles in 1992. In de finale op het Franse gravel versloeg de als achtste geplaatste speelster de Poolse Maja Ciawilinska met 6-3 en 6-2. Nou, van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De eindstrijd in Parijs kende afhankelijk een onrustig verloop. In de openingsset leverden de beide speelsters door de zenuwen en stevige wind meermaals een service in. Andrejava vond als eerste haar ritme en nam met krachtige slagen vanaf de basislijn de regie over. Haar Poolse opponente, die als nummer 114 van de wereld via het kwalificatietoernooi verrassend de finale had bereikt, maakte gaandeweg de partij te veel fouten om het de favoriete Russin echt lastig te maken. Na een uur en 22 minuten spelen besliste Andrejava de wedstrijd op haar eerste matchpoint met een sterke backhand. Voor de jonge tennister is het haar allereerste Grand Slam-titel en als kind droomde ze al van dit moment. Ze heeft de winst al heel vaak gevisualiseerd, maar de werkelijkheid overtreft het gevoel uit haar dromen. Na afloop liet ze weten dat zij de afgelopen twee weken enorm veel spanning heeft gevoeld en dat de hulp van haar psycholoog doorslaggevend is geweest om de emoties onder controle te houden. Door deze prestatie stijgt Andrejava naar de zesde plaats op de wereldranglijst. De verliezend finaliste maakt ondanks het verlies een enorme sprong en nadert de mondiale top 20.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Sportradio Bon Jovi en In These Arms. In het voetbal heeft Tunesië, een van de tegenstanders van Nederland op het WK, een zeer slechte generale repetitie beleefd. Maar ook echt heel slecht. De ploeg van de bondscoach Sabri ging zaterdag in Brussel hard onderuit in de oefenwedstrijd tegen België. Het werd maar liefst 5-0 voor de Belgen. 5-0. De Franse oefenmeester was na afloop van de kansloze nederlaag dan ook uiterst kritisch op zijn eigen team. Tunesië reist met een flinke kater af naar Amerika voor de start van het wereldkampioenschap. Het is een oefenduel. Er kan natuurlijk van alles gebeuren, maar zo'n oefenduel wil je natuurlijk het liefst gewoon winnen. En als het even kan met, ja, 5-0. Maar goed, dat ging dus niet op voor Tunesië. Zondagavond, je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij Fomar. 4 vers gebakken roomboter-croissants voor maar 1 euro. Elke zondag traditie.
4: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies.

0: Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl. Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
3: Welkom in Afrika!
2: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
4: Help!
5: GWC!
4: Help!
5: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
6: Laten we het proeven.
5: Opdrachten uitvoeren.
7: Moeten we het boek mengen? Dit is een grap.
5: Maar wie het best integreert...
8: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
5: ...wordt tot ere Himba gekroond.
9: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
2: Pick it to the tribes.
5: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
13: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1+1 gratis op cloudpillow.com.
12: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1224. Reserveer nu op gpticket.nl.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
17: Karel Oosterhuis.
18: De sportschurkelende vanmorgen, wat staat erop? Ik ga het je zo vertellen.

Morgen is het maandag 8 juni. Wat staat er op de scheurkalender? Ik heb hem hier. Ik haal er een blaadje vanaf, dan kan ik het je vertellen. 8 juni 1978, de Nieuw-Zeelandse Naomi James voltooit een solo zeiltocht rond de wereld in de recordtijd van 272 dagen. En 8 juni 1984, zwemmer Michael Gross uit West-Duitsland scherpt in München zijn eigen wereldrecord op de 200 meter vrije slag aan. Hij zet de tijd op 1 minuut, 47 seconden en 55 honderdste. 8 juni 1990. In de openingswedstrijd van het WK voetbal verliest titelverdediger Argentinië met 1-0 van Kameroen. En 8 juni 1998. De Zwitser Sepp Blatter wordt gekozen tot voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. En nog eentje dan. 8 juni 2004. Rens Blom brengt het Nederlands record polstok hoogspringen naar een nieuw hoogtepunt. Haha. Hij zet de lengte, de sprong op 5 meter en 81 centimeter. Dat en meer staat te lezen op de scheurkalender van Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Aston Martin heeft nog geen zicht op een ommekeer in de aanhoudende sportieve crisis. Het team kampt met aanzienlijke prestatieproblemen en volgens ambassadeur Pedro de la Rosa is het licht aan het einde van de tunnel voorlopig zeker nog niet in zicht. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de renstal achter de schermen hard werkt aan oplossingen, vertalen de inspanningen zich momenteel nog niet in betere resultaten op het circuit. De la Rosa benadrukt dat er voor een ommekeer nog een lange weg te gaan is. Het team is al maanden bezig met de ontwikkeling van de auto, maar stuit telkens op nieuwe hindernissen, waaronder aanhoudende klachten van de coureurs over de balans en het comfort in de cockpit. Volgens de Spaanse oud-coureur is de motivatie in de fabriek en in de simulator onverminderd hoog, maar ontbreekt het op dit moment simpelweg aan tastbare progressie om aansluiting te vinden bij de concurrentie. De hoop is nu volledig gevestigd op een groot pakket aan technische updates dat later op de planning staat. Binnen het team is doorgedrongen dat na de introductie van deze nieuwe onderdelen pas kan worden gemeten of de gekozen richting de juiste is. Ja, tot die tijd stelt de leiding dat het team zich door deze moeizame fase moet vechten en dat de focus puur ligt op het minimaliseren van fouten tijdens de raceweekenden.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, sporten om je op te verheugen. Morgen dan gaat het beginnen, de tenniswereld switcht naar het gras. Want in Rosmalen begint morgen het ATP-toernooi. Na een druk weekend vol met kwalificatiewedstrijden op de bekende banen van het Autotron is het nu tijd voor het echte werk met de partijen in de eerste ronde. Diverse Nederlandse tennissers gaan komende week in actie komen in eigen land en hopelijk een topresultaat neerzetten. De spelers stappen morgen om 11 uur de baan op voor de eerste duels, waarna we gedurende de dag de allereerste winnaars van het hoofdschema gaan zien. Dat is morgen vanaf 11 uur.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 8 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. Robin van Persie is geen trainer meer van Feyenoord. Hij is ontslagen na een seizoen met hoogte- en dieptepunten. Feyenoord werd tweede en kwalificeerde zich voor de Champions League, maar er was veel kritiek op het spel. Wie van Persie in Rotterdam opvolgt is nog niet bekend. Tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de zinderende, bijna 5 uur durende finale de Italiaan Flavio Gobolli in 5 sets. Die zat er aan het eind van de wedstrijd helemaal doorheen. Zverev was ook de man die de Nederlander Jesper de Jong uit het toernooi sloeg. In Zuid-Frankrijk is het vermiste meisje van 11 herdacht, dat na een zoektocht van een week dood werd teruggevonden. Duizenden mensen liepen mee in een mars, niet ver van de stad Toulouse. Wat het meisje precies is overkomen is niet duidelijk. De vader van een vriendinnetje is opgepakt. En een man heeft zich vanochtend in het centrum van Amsterdam in een benarde positie gebracht. Hij kwam op straat vast te zitten in een vuilcontainer. Iemand hoorde geschreeuw en gebonk uit de container en haalde de politie erbij. Die is blij dat het goed is afgelopen. De man wist er zelf weer uit te komen. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. En later op de dag vanuit het westen regen.
4: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten. Je zit lekker. En je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
5: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Oranje fans.

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrik je mis.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
7: Aldi. Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tunesië reist met grote twijfels af naar het wereldkampioenschap voetbal na een ruime nederlaag tegen België. De groepsgenoot van Oranje kampt met vormverlies en dat zorgt voor de nodige onrust vlak voor de start van het toernooi. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de matige wedstrijd en de duidelijke cijfers is de sfeer rondom de selectie vlak voor de start van het eindtoernooi tot een dieptepunt gezakt. Binnen de technische staf en de spelersgroep heerst grote bezorgdheid over het niveau. Uit de reacties van de technische staf en de spelersgroep blijkt dat de defensieve kwetsbaarheid en het gebrek aan creativiteit de grootste punten van zorg zijn. De bondscoach liet na de wedstrijd kritisch weten dat zijn elftal op alle fronten is afgetroefd en dat er in deze korte tijd nog enorm veel werk aan de winkel is om überhaupt competitief te kunnen zijn op het allerhoogste podium. De zware nederlaag zorgt ook voor de nodige onrust bij de meegereisde achterban en de Tunesische media, die weinig heel laten van het vertoonde spel. De ploeg reist hierdoor met een loodzware druk op de schouders af naar het basiskamp van het toernooi. De focus moet nu snel om, want in de groepsfase van het wereldkampioenschap wacht een zwaar programma. Tunesië treft naast het Nederlands elftal nog meer sterke tegenstanders in de strijd om een plek in de knock-outfase. De ploeg moet direct vol aan de bak om de sportieve schade te herstellen. Ja, en het Nederlands elftal lijkt zich dus voorlopig geen grote zorgen te hoeven maken over WK-tegenstander Tunesië.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: hoor, deze is heet.
1: Oef. Ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja,
0: lekker. Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man.
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3+1 gratis, bij Bouwmaat.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl. Renault.
11: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe.

0: weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
4: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Golfer Joost Luiten overweegt zijn caddy Alan Burns nog tijdens het KLM Open te ontslaan. De tweevoudig toernooiwinnaar uitte na afloop van een moeizame speelronde felle kritiek op de samenwerking met de Zuid-Afrikaan. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een moeizame speelronde heeft Luiten ver doen wegzakken in het klassement van het KLM Open. De frustratie bereikte een kookpunt op de 16e hole. Volgens de Nederlander gaf zijn Zuid-Afrikaanse caddy daar een verkeerde afstand door. De bal vloog meters over de green, wat Luiten een dubbel boogie opleverde. Hij scoorde daarmee 2 slagen boven het gemiddelde en dat is een dure fout, want zo'n misstap kost op dit niveau direct tientallen plaatsen. Luiten noemde het optreden na afloop amateuristisch en stelde dat dit soort fouten dit seizoen te vaak voorkomen. Luiten gaf aan dat hij zichzelf moeilijk kan ontslaan, maar zijn caddy wel. Door alle emoties hield de golfer nog een kleine slag om de arm wat betreft een directe breuk. Maar een hard gesprek moet nu uitwijzen of Burns bij de afsluitende ronde nog wel aan de tas staat. Door de slechte reeks zakt Luiten in het algemeen klassement en bezet hij na 3 van de 4 rondes de gedeelde 67e plaats, waarmee een topklassering in eigen land uit het zicht is. Ondanks de Nederlandse malaise kent het toernooi ook nog een lichtpunt. De jonge landgenoot Kiet van der Welen handhaaft zich knap in de subtop.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Country Radio is jouw sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 9 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. In de Drentse plaats Norg is de grote brand geblust die vanmiddag uitbrak bij een garagebedrijf. Daar is weinig meer van over. Wel heeft de brandweer kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar een tankstation er pal naast en een molen. Vanwege de brand werd zo'n beetje het halve dorp afgezet. Voor de kust van Malta zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen nadat ze schipbreuk hadden geleden. De migranten kwamen vanuit Libië en zaten met zo'n 60 aan boord toen het kapseisde. Een groot deel van hen is gered door een visserschip in de buurt. Er is nog altijd een grote zoektocht bezig naar overlevenden. In het Brabantse Kaam zijn 2 motorrijders aangereden door een automobilist. Ze reden in een toertocht toen het misging. De bestuurder van de auto had waarschijnlijk gedronken en is daarom aangehouden. De 2 motorrijders zijn volgens Omroep Brabant flink gewond naar het ziekenhuis gebracht. En na het ontslag van Robin van Persie is de grote vraag wie hem bij Feyenoord gaat opvolgen. Volgens de Telegraaf wordt een verrassende naam genoemd, de Oostenrijkse trainer Olivier Glasner. Die won onlangs met Crystal Palace de Conference League. Voor Van Persie houdt het op bij Feyenoord, ondanks een 2e plek in de eredivisie. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
7: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
8: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
7: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
9: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
14: Boost yourself.
15: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
16: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Diede de Groot heeft voor de 6e keer in haar carrière Roland Garros gewonnen. Met deze overwinning brengt de Nederlandse haar indrukwekkende totaal op maar liefst 24 Grand Slam titels in het enkel spel. Ook in andere categorieën was er Nederlands succes. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de finale op het Franse gravel was de rolstoeltennister in 2 sets te sterk voor haar grote rivale Yumi Kimaji uit Japan. De Groot trok de partij met setstanden 6-4, 6-3 naar zich toe. De overwinning in Parijs heeft een extra bijzondere lading voor haar. Ze moest vorig jaar na een zware heupoperatie een lange periode revalideren en haar onaantastbare status als nummer 1 van de wereld tijdelijk opgeven. Tijdens het toernooi liet ze zien weer helemaal terug te zijn op het oude niveau. Na afloop liet ze opgetogen weten dat deze titel door alle fysieke tegenslagen van het afgelopen anderhalf jaar misschien wel de mooiste uit haar hele loopbaan is. Het succes voor de Nederlandse delegatie bleef niet beperkt tot het vrouwenenkelspel. In de quad-categorie, de klasse voor tennissers met een beperking aan zowel benen als armen, ging de toernooiwinst naar Niels Vink. Hij rekende in de finale overtuigend af met zijn landgenoot en vaste dubbelpartner Sam Schreuder. Vink pakte de felbegeerde titel in Parijs met de overtuigende cijfers 6-2 en 6-1... waarmee hij zijn status als mondiale nummer 1 overtuigend waarmaakt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
1: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
3: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
5: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit er supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
6: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
12: Sorry, maar het is WK!
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
15: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
18: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
19: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen verwacht een soepele en stapsgewijze overgang naar een nieuwe race-engineer bij Red Bull Racing. Zijn vaste vertrouwenspersoon Giampiero Lambiase vertrekt na een breuk van zijn contract naar concurrent McLaren, waardoor de viervoudige wereldkampioen zich moet gaan voorbereiden op een nieuwe stem op zijn boordradio. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lambiase vertrekt eind 2027 naar McLaren. Omdat Verstappen nog een verbintenis heeft tot en met 2028... zal hij sowieso minimaal één Formule 1 seizoen zonder zijn vertrouwde rechterhand moeten afwerken. De Red Bull-coureur maakt zich echter weinig zorgen over de aanstaande verandering en benadrukt dat de rust binnen het team bewaard blijft. Hij legt uit dat het proces heel gecontroleerd verloopt en dat het team Lambiase gaandeweg zal begeleiden naar zijn uitstroom. Achter de schermen liggen er volgens Verstappen al duidelijke ideeën klaar over een geschikte opvolger. Volgens de coureur loopt de ideale kandidaat om het felbegeerde plekje aan de pitmuur over te nemen op dit moment al rond binnen het huidige team. De concrete verschuivingen in de garage worden naar verwachting tegen het einde van het jaar zichtbaar. Dit heeft mede te maken met de reglementen rondom het afschermen van gevoelige technische data voor een toekomstige concurrent. Verstappen benadrukt tot slot dat een goede werkrelatie met een engineer zeldzaam is, maar dat de huidige situatie laat zien dat de onderlinge vertrouwensband groot genoeg is om dit professioneel op te vangen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
3: Already do this. Yeah, what's up, guys? What's up, baby? Boys, made it up back. Yeah. It's about time. Let's rip this up.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 10 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. Israël wordt bestookt met raketten vanuit Iran. In verschillende gebieden gaat het luchtalarm af en het Israëlische leger zegt dat ze druk bezig zijn om de raketten te onderscheppen. In april 2024 vuurde Iran honderden drones en raketten op Israël af. Om hoeveel het er nu gaan is nog niet duidelijk. Er wordt nog altijd geblust in Zwaanshoek, niet ver van Schiphol. Daar vloog vanmiddag een bouw- en garagebedrijf in brand. Het vuur wordt wel minder, maar is dus nog niet uit. De regionale omroep meldt dat er vlak voor de brand een enorme knal werd gehoord. Bij de brand in Zwaanshoek raakte niemand gewond. De Deense voetballer Christian Eriksen is opnieuw tijdens een voetbalwedstrijd in elkaar gezakt. Het gebeurde dit keer bij een oefenduel tussen Denemarken en Oekraïne. Hij maakte het goed, hij liep uiteindelijk zelf van het veld. 5 jaar geleden zakte hij in elkaar bij een EK-duel tegen Finland en werd toen ook gereanimeerd. En Feyenoord heeft iets gezegd over het ontslag van Robin van Persie. Volgens de nieuwe directeur heeft van Persie alles gegeven voor Feyenoord en verdient hij zeker credits voor het bereiken van de tweede plaats. Maar toch vindt hij dat Feyenoord te weinig punten heeft gehaald en dat ze daarom afscheid van hem hebben genomen. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt, met soms wat zon. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. 3-sterrenslot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Pas je eindelijk...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse 3x3 basketballers zijn uitgeschakeld in de kwartfinales van het wereldkampioenschap in Warschau. De Olympisch kampioen gaf tegen aartsrivaal Servië een voorsprong uit handen en verloor nipt met 19-21. Door de nederlaag tegen de zesvoudig wereldkampioen grijpt de ploeg van Wurty de Jong definitief naast de medailles. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De onderlinge balans tussen de twee grootmachten is historisch gezien in het nadeel van Oranje. Het bleek de 15e Nederlandse nederlaag in 16 ontmoetingen op grote toernooien. Toch leek er lange tijd een stunt in de lucht te hangen. De vernieuwde Nederlandse formatie, met naast de Jong ook gevestigde namen als Jan Driessen en Daan van Tilborg, zette de Serviërs vroeg onder druk en pakte halverwege een comfortabele voorsprong van 13-9. De huidige nummer 1 van de wereldranglijst rechtte daarna de rug. Met enkele cruciale tweepunters bogen de topfavoriet de achterstand om in een 15-19 voorsprong. In de absolute slotfase bracht Wurty de Jong de spanning nog één keer terug door de stand naar 19-20 te tillen. Maar een Servisch antwoord maakte direct daarna een einde aan de Nederlandse ambities. Voor de Nederlandse mannen is de vroege uitschakeling een flinke domper, hoewel het team vooraf wist dat Servië een gevreesde tegenstander zou zijn. De afloop lieten de spelers weten dat de teleurstelling over het wedstrijdverloop overheerst, juist omdat de ploeg de controle over het duel volledig in handen leek te hebben. Ja, de komende periode zal voor de Nederlandse Basketbalbond in het teken staan van evalueren.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
10: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en

0: het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Hola, collega.
2: Hey.
1: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
2: Mark?
1: En die prijzen.
2: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
1: Oeh, ja.
3: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
4: 10 tenders, alsjeblieft.
5: Ja, dat is dan 8 euro.
4: Hè? 8? Oké. Okay.
6: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
7: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevolgd. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
8: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
11: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De 19-jarige Mira Andrejava heeft de titel op Roland Garros gepakt. Ze is de jongste winnares van het Grand Slam toernooi in Parijs sinds Monica Seles in 1992. In de finale op het Franse gravel versloeg de als achtste geplaatste speelster de Poolse Maja Ciawilinska met 6-3 en 6-2. Nou, voor sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De eindstrijd in Parijs kende afhankelijk een onrustig verloop. In de openingsset leverden de beide speelsters door de zenuwen en stevige wind meermaals hun service in. Andrejava vond als eerste haar ritme en nam met krachtige slagen vanaf de basislijn de regie over. Haar Poolse opponente, die als nummer 114 van de wereld via het kwalificatietoernooi verrassend de finale had bereikt, maakte gaandeweg de partij te veel fouten om het de favoriete Russin echt lastig te maken. Na een uur en 22 minuten spelen besliste Andrejava de wedstrijd op haar eerste matchpoint met een sterke backhand. Voor de jonge tennister is het haar allereerste Grand Slam-titel en als kind droomde ze al van dit moment. Ze heeft de winst al heel vaak gevisualiseerd, maar de werkelijkheid overtreft het gevoel uit haar dromen. Na afloop liet ze weten dat zij de afgelopen twee weken enorm veel spanning heeft gevoeld en dat de hulp van haar psycholoog doorslaggevend is geweest om de emoties onder controle te houden. Door deze prestatie stijgt Andrejava naar de zesde plaats op de wereldranglijst. De verliezend finaliste maakt ondanks het verlies een enorme sprong en nadert de mondiale top 20.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio is jouw sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. President Trump wil dat Iran terugkeert aan de onderhandelingstafel. Jullie hebben jullie projectielen afgevuurd, nu is het genoeg, zei hij bij Fox News. Iran schoot vanavond meerdere raketten af op Israël. Trump gaat ook met premier Netanyahu bellen, omdat hij niet wil dat Israël terugslaat. Op de A2 is vanochtend een man aangehouden die met 240 km per uur over de snelweg scheurde. Na een achtervolging dumpte de wegpiraat zijn auto in Houten en ging er met een andere auto vandoor. Even later vond de politie hem alsnog. Hij is zijn auto en zijn rijbewijs kwijt. In het midden van Frankrijk is een politiehelikopter neergestort. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen gewond. Hoe het kon gebeuren is nog niet bekend. De helikopter vloog vanmiddag urenlang boven een bos op zoek naar een vermiste tiener. Die is inmiddels teruggevonden. En tennisser Alexander Zverev is ontzettend blij dat het hem eindelijk is gelukt om een Grand Slam toernooi te winnen. Lang droeg hij de titel de beste tennisser zonder Grand Slam titel, maar vanavond won hij de finale van Roland Garros tegen de Italiaan Flavio Cobolli. Die baalde en vroeg nog wel even of hij de volgende keer mag winnen. Het is overal droog en het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positief.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
2: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
5: Oh nee, een teek. Met Atap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Atap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Atap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Atap. Atap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
8: Wie, ik?
7: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
8: Echt waar?
7: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
8: Dat is stoer van mij.
7: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot 300 euro korting per persoon.
8: Woehoe!
7: Op sunweb.nl.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
11: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
10: Zo geregeld. 123inkt.nl.
12: Grand Prix Radio.

0: Capri Radio.
1: Sport in het kort.
2: Aston Martin heeft nog geen zicht op een ommekeer in de aanhoudende sportieve crisis. Het team kampt met aanzienlijke prestatieproblemen en volgens ambassadeur Pedro de la Rosa is het licht aan het einde van de tunnel voorlopig zeker nog niet in zicht. Nou, het van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de renstal achter de schermen hard werkt aan oplossingen, vertalen de inspanningen zich momenteel nog niet in betere resultaten op het circuit. De la Rosa benadrukt dat er voor een ommekeer nog een lange weg te gaan is. Het team is al maanden bezig met de ontwikkeling van de auto, maar stuit telkens op nieuwe hindernissen, waaronder aanhoudende klachten van de coureurs over de balans en het comfort in de cockpit. Volgens de Spaanse oud-coureur is de motivatie in de fabriek en in de simulator onverminderd hoog, maar ontbreekt het op dit moment simpelweg aan tastbare progressie om aansluiting te vinden bij de concurrentie. De hoop is nu volledig gevestigd op een groot pakket aan technische updates dat later op de planning staat. Binnen het team is doorgedrongen dat na de introductie van deze nieuwe onderdelen pas kan worden gemeten of de gekozen richting de juiste is. Ja, tot die tijd stelt de leiding dat het team zich door deze moeizame fase moet vechten en dat de focus puur ligt op het minimaliseren van fouten tijdens de raceweekenden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
8: Boost yourself.
6: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Nivea.
9: Lieve Kips, Vega broodbeleg, dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
10: 18 plus speelbewust.
11: Ja? Echt serieus?
12: Wat een geld!
13: 18.000.
14: Godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
2: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
16: Elektrisch rijden is niet de

0: toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Ik wil als dino!
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
4: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tunesië reist met grote twijfels af naar het wereldkampioenschap voetbal na een ruime nederlaag tegen België. De groepsgenoot van Oranje kampt met vormverlies en dat zorgt voor de nodige onrust vlak voor de start van het toernooi. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de matige wedstrijd en de duidelijke cijfers is de sfeer rondom de selectie vlak voor de start van het eindtoernooi tot een dieptepunt gezakt. Binnen de technische staf en de spelersgroep heerst grote bezorgdheid over het niveau. Uit de reacties van de technische staf en de spelersgroep blijkt dat de defensieve kwetsbaarheid en het gebrek aan creativiteit de grootste punten van zorg zijn. De bondscoach liet na de wedstrijd kritisch weten dat zijn elftal op alle fronten is afgetroefd en dat er in deze korte tijd nog enorm veel werk aan de winkel is om überhaupt competitief te kunnen zijn op het allerhoogste podium. De zware nederlaag zorgt ook voor de nodige onrust bij de meegereisde achterban en de Tunesische media die weinig heel laten van het vertoonde spel. De ploeg reist hierdoor met een loodzware druk op de schouders af naar het basiskamp van het toernooi. De focus moet nu snel om, want in de groepsfase van het wereldkampioenschap wacht een zwaar programma. Tunesië treft naast het Nederlands elftal nog meer sterke tegenstanders in de strijd om een plek in de knock-outfase. De ploeg moet direct vol aan de bak om de sportieve schade te herstellen. Ja, en het Nederlands elftal lijkt zich dus voorlopig geen grote zorgen te hoeven maken over WK-tegenstander Tunesië.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: Middernacht.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De brand in Zwaanshoek, vlakbij Hoofddorp, is onder controle. Vanmiddag brak er brand uit in een bouw- en garagebedrijf. Vanwege de rook werd een NL-alert gestuurd. Niemand is gewond geraakt, wel werden een paar mensen nagekeken omdat ze rook hebben ingeademd. President Trump heeft gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Hij vraagt hem om geen vergeldingsaanval uit te voeren op Iran, dat eerder op de avond raketten afvuurde op Israël. Trump baalt ervan dat het conflict weer oplaait. Hij probeert al maanden een vredesdeal in het Midden-Oosten te bereiken. Bij Diamond League-wedstrijden in Zweden heeft Jessica Schilder goud gewonnen bij het kogelstoten. Ze kwam tot 20 meter 89. Bij discuswerpen was er zilver voor Jorinde van Klinken. En verrassend was het eerste verlies in 3 jaar voor polstokhoogspringer Armand Duplantis. Voor eigen publiek kwam hij niet verder dan 5 meter 80. En de oorspronkelijke leden van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben in Antwerpen hun allerlaatste optreden gegeven. De meidengroep gaf de afgelopen tijd bijna 50 reunieconcerten in Nederland en België. Die waren allemaal uitverkocht. In totaal zijn er meer dan 800.000 kaartjes verkocht. Het is droog en af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
6: Sorry, maar het is WK!
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3 sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
16: Ik heb hier de biefstuk Bali.
17: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
16: Geniet ervan.
15: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
18: 10 tenders, alsjeblieft.
19: Ja, dat is dan 8 euro.
18: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
5: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie. die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: We denken na over een koophuis.
20: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
11: Bart, met die loopgroep?
20: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Golfer Joost Luiten overweegt zijn caddy Alan Burns nog tijdens het KLM Open te ontslaan. De tweevoudig toernooiwinnaar uitte na afloop van een moeizame speelronde felle kritiek op de samenwerking met de Zuid-Afrikaan. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een moeizame speelronde heeft Luiten ver doen wegzakken in het klassement van het KLM Open. De frustratie bereikte een kookpunt op de 16e hole. Volgens de Nederlander gaf zijn Zuid-Afrikaanse caddy daar een verkeerde afstand door. De bal vloog meters over de green, wat Luiten een dubbel boogie opleverde. Hij scoorde daarmee 2 slagen boven het gemiddelde en dat is een dure fout, want zo'n misstap kost op dit niveau direct tientallen plaatsen. Luiten noemde het optreden na afloop amateuristisch en stelde dat dit soort fouten dit seizoen te vaak voorkomen. Luiten gaf aan dat hij zichzelf moeilijk kan ontslaan, maar zijn caddy wel. Door alle emoties hield de golfer nog een kleine slag om de arm wat betreft een directe breuk. Maar een hard gesprek moet nu uitwijzen of Burns bij de afsluitende ronde nog wel aan de tas staat. Door de slechte reeks zakt Luiten in het algemeen klassement en bezet hij na 3 van de 4 rondes de gedeelde 67ste plaats, waarmee een topklassering in eigen land uit het zicht is. Ondanks de Nederlandse malaise kent het toernooi ook nog een lichtpunt. De jonge landgenoot Kiet van der Welen handhaaft zich knap in de subtop.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op GP-ticket. Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Diede de Groot heeft voor de 6e keer in haar carrière Roland Garros gewonnen. Met deze overwinning brengt de Nederlandse haar indrukwekkende totaal op maar liefst 24 Grand Slam titels in het enkel spel. Ook in andere categorieën was er Nederlands succes. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de finale op het Franse gravel was de rolstoeltennister in 2 sets te sterk voor haar grote rivale Yumi Kimaji uit Japan. De Groot trok de partij met setstanden 6-4, 6-3 naar zich toe. De overwinning in Parijs heeft een extra bijzondere lading voor haar. Ze moest vorig jaar na een zware heupoperatie een lange periode revalideren en haar onaantastbare status als nummer 1 van de wereld tijdelijk opgeven. Tijdens het toernooi liet ze zien weer helemaal terug te zijn op het oude niveau. Na afloop liet ze opgetogen weten dat deze titel door alle fysieke tegenslagen van het afgelopen anderhalf jaar misschien wel de mooiste uit haar hele loopbaan is. Het succes voor de Nederlandse delegatie bleef niet beperkt tot het vrouwenenkelspel. In de quad-categorie, de klasse voor tennissers met een beperking aan zowel benen als armen, ging de toernooiwinst naar Niels Vink. Hij rekende in de finale overtuigend af met zijn landgenoot en vaste dubbelpartner Sam Schreuder. Vink pakte de felbegeerde titel in Parijs met de overtuigende cijfers 6-2 en 6-1, waarmee hij zijn status als mondiale nummer 1 overtuigend waarmaakt.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Ook D66 wil dat het makkelijker wordt om een onderzoek op te starten naar kindermishandeling, zonder dat daar toestemming van de ouders voor nodig is. De meerderheid in de Tweede Kamer wil dat ook. D66 is van plan om daar na de zomer een wetsvoorstel over in te dienen. Een kwart van de mensen met een beperking heeft het gevoel dat ze er niet helemaal bij horen. Dat heeft het College voor Rechten van de Mens onderzocht. Het gaat er bijvoorbeeld om praktische zaken, zoals zelfstandig een gebouw of het OV in kunnen komen. Maar ze hebben ook het gevoel minder kans te hebben op een baan. Israël heeft de grensovergangen naar de Gazastrook opnieuw afgesloten vanwege de nieuwe aanvallen van Iran. Het gaat om een veiligheidsmaatregel, zeggen ze. Door de grens te sluiten kunnen hulpgoederen Gaza niet in, maar er zijn geen gevolgen voor de humanitaire situatie daar, zegt Israël. En er wordt heel veel geld verdiend met de nieuwe animatiefilm over gameheld Super Mario. In de bioscopen heeft de Super Mario Galaxy Movie na 2 maanden al meer dan 1 miljard dollar opgebracht, meldt een Amerikaanse entertainment site. Het zou de eerste film zijn dit jaar die dat is gelukt. Het is droog, af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden.
0: Grand Prix Radio is

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen verwacht een soepele en stapsgewijze overgang naar een nieuwe race-engineer bij Red Bull Racing. Zijn vaste vertrouwenspersoon Giampiero Lambiase vertrekt na een breuk van zijn contract naar concurrent McLaren, waardoor de viervoudig wereldkampioen zich moet gaan voorbereiden op een nieuwe stem op zijn boordradio. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lambiase vertrekt eind 2027 naar McLaren. Omdat Verstappen nog een verbintenis heeft tot en met 2028... zal hij sowieso minimaal één Formule 1 seizoen zonder zijn vertrouwde rechterhand moeten afwerken. De Red Bull-coureur maakt zich echter weinig zorgen over de aanstaande verandering en benadrukt dat de rust binnen het team bewaard blijft. Hij legt uit dat het proces heel gecontroleerd verloopt en dat het team Lambiase gaandeweg zal begeleiden naar zijn uitstroom. Achter de schermen liggen er volgens Verstappen al duidelijke ideeën klaar over een geschikte opvolger. Volgens de coureur loopt de ideale kandidaat om het felbegeerde plekje aan de pitmuur over te nemen op dit moment al rond binnen het huidige team. De concrete verschuivingen in de garage worden naar verwachting tegen het einde van het jaar zichtbaar. Dit heeft mede te maken met de reglementen rondom het afschermen van gevoelige technische data voor een toekomstige concurrent. Verstappen benadrukt tot slot dat een goede werkrelatie met een engineer zeldzaam is, maar dat de huidige situatie laat zien dat de onderlinge vertrouwensband groot genoeg is om dit professioneel op te vangen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Nederlandse raceplanet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: De Nederlandse 3x3 basketballers zijn uitgeschakeld in de kwartfinales van het wereldkampioenschap in Warschau. De Olympisch kampioen gaf tegen aartsrivaal Servië een voorsprong uit handen en verloor nipt met 19-21. Door de nederlaag tegen de zesvoudig wereldkampioen grijpt de ploeg van Wurty de Jong definitief naast de medailles. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De onderlinge balans tussen de twee grootmachten is historisch gezien in het nadeel van Oranje. Het bleek de 15e Nederlandse nederlaag in 16 ontmoetingen op grote toernooien. Toch leek er lange tijd een stunt in de lucht te hangen. De vernieuwde Nederlandse formatie met naast de Jong ook gevestigde namen als Jan Driessen en Daan van Tilborg zette de Serviërs vroeg onder druk en pakte halverwege een comfortabele voorsprong van 13-9. De huidige nummer 1 van de wereldranglijst rechtte daarna de rug. Met enkele cruciale tweepunters bogen de topfavoriet de achterstand om in een 15-19 voorsprong. In de absolute slotfase bracht Wurty de Jong de spanning nog één keer terug door de stand naar 19-20 te tillen. Maar een Servisch antwoord maakte direct daarna een einde aan de Nederlandse ambities. Voor de Nederlandse mannen is de vroege uitschakeling een flinke domper, hoewel het team vooraf wist dat Servië een gevreesde tegenstander zou zijn. De afloop lieten de spelers weten dat de teleurstelling over het wedstrijdverloop overheerst, juist omdat de ploeg de controle over het duel volledig in handen leek te hebben. Nou ja, de komende periode zal voor de Nederlandse Basketbalbond in het teken staan van evalueren. Dit.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 2 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. In Lelystad hebben politie en brandweer het druk gehad met een verwarde man die op het dak van een kantoorgebouw was geklommen. Dat meldt Omroep Flevoland. Hij gooide met stenen en dreigde naar beneden te springen. Onderhandelingspogingen liepen op niks uit. Daarom is hij uiteindelijk door een klimteam van de politie naar beneden gehaald. Frankrijk gaat tienduizenden meldingen van kindermisbruik versneld behandelen, belooft de minister van Justitie. Aanleiding is de dood van een meisje van 11 eerder deze week. Tegen de verdachte waren de afgelopen jaren meldingen van kindermisbruik gedaan, maar daar was niks mee gebeurd. De verkiezingswinst in Armenië is geclaimd door de zittende premier Pashinyan. Zijn campagne stond in het teken van toenadering tot Europa. De Russische president Poetin zal niet blij zijn met de verkiezingsuitslag. Hij probeerde het Pashinyan zo moeilijk mogelijk te maken, in de hoop dat zijn pro-Russische concurrent zou winnen. En op de A2 is een automobilist van de weg gehaald die dacht dat hij Max Verstappen was. Hij reed 240, waar 100 is toegestaan. Na een achtervolging dumpte hij zijn auto in Houten, waar hij met een andere auto verder ging. Uiteindelijk kon hij in de kraag worden gevat. Zijn rijbewijs en zijn auto is hij kwijt. Het is droog en af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden.